Middernacht. Israël heeft geprobeerd de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij het bombardement op een flatgebouw kwamen minstens 5 mensen om het leven. Het is niet bekend of het kopstuk de aanval heeft overleefd. Volgens het Israëlische leger was het doelwit verantwoordelijk voor het plannen van de aanslag op 7 oktober, nu 3 jaar geleden. In het centrum van Amsterdam is een man neergestoken. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Volgens AT5 werd er in eerste instantie uitgegaan van een schietpartij, maar toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, bleek het om een steekpartij te gaan. Er is nog gezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Koelbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreigingen uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Koelbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er zijn vandaag 500.000 overvliegende trekvogels gespot, die op weg zijn naar warmere gebieden. Tijdens de jaarlijkse telling waren vogelspotters op bijna 130 plekken aan het tellen. Zij zagen 200 verschillende soorten voorbij komen. De trekvogels hebben het lastig, mede door klimaatverandering en illegale jacht. En dan nu het weer? Het is op de meeste plekken droog en een graad of 11. In de ochtend valt in het noorden wat regen. 'S Middags is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een winkelpand in Den Bosch is een explosie geweest. Een deel van de gevel is weggeblazen en er ligt veel glas op straat. De bewoners van appartementen boven het winkelpand zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De politie en explosieve experts onderzoeken de knal. Bij een brand in de buurt van de bekende Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur woedt vlak bij de belangrijkste toegangsweg naar de historische ruïnes. En de brand is waarschijnlijk aangestoken door boeren die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd vrijdagnacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En zwaar noodweer heeft geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen in Spanje. In Barcelona viel de grootste hoeveelheid regen op één dag in 20 jaar tijd. Hulpdiensten kregen ruim 2000 meldingen binnen en meer dan 20 mensen hadden medische hulp nodig, maar niemand raakte ernstig gewond. Inwoners moeten tot morgenmiddag thuis blijven. En dan nu het weer? Het is een graad of 11 en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend een spatje regen in het noorden. In de middag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

What?

0: 25.000 euro. Weet jij al wat het is?
1: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Q. Het Q-Music Nieuws. 5 uur.
2: Goedemorgen. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen nadat een vrouw aan de bel trok over een groepsverkrachting door studenten in 2024. De universiteit en justitie kregen veel kritiek omdat er geen strafrechtelijk onderzoek kwam. Dat komt er nu wel. Uit medeleven met het slachtoffer zijn alle evenementen op de campus afgelast. In Den Bosch zijn meerdere appartementen ontruimd nadat er een explosie is geweest bij een winkelpand. Bewoners moeten buiten wachten tot ze weer naar binnen mogen en door de klap is een deel van de gevel weggeblazen. De straat ligt vol met glas. Er raakte niemand gewond en er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid vrijdagnacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. En in de buurt van de bekende toeristische Inca-stad Machu Picchu woedt een brand. Eén iemand kwam om het leven en twee anderen raakten gewond. Waarschijnlijk is het vuur, vlakbij de belangrijkste toegangsweg naar de stad, aangestoken door boeren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich snel uit. En dan nu het weer? Het is bijna overal droog en 9 tot 14 graden. De ochtend start alleen in het noorden met wat regen. 'S Middags is het overwegend droog en schijnt de zon met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 25.000 euro. Weet jij al wat het is?
1: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Het Q-Music Nieuws, 6 uur.
2: Goedemorgen. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie.

waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En Max Verstappen maakt zich op voor de Formule 1-race in Maleisië, straks om 9 uur. Voor het eerst dit seizoen start hij vanaf pole position. Verstappen gaat voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen, dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zegt hij. En dan het weer. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: in het dan hoofd.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: e-boekhouden.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
6: Het is weer laat.
7: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
9: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
10: Hallo.
9: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
17: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.

0: Megawatt WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je...

0: heerlijk en dierlijk en dierlijk en...
1: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
0: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
2: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard...
9: 25.000 euro.

0: een hele goede morgen. Het Q-Music nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Remmelsbaan.
1: Goedemorgen. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie en het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. En er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïense partij van premier Kulbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil Kulbergs niet samenwerken, zegt hij. En dan het weer. Alleen in het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken en blijft het overal droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het noordoosten. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dan de Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers, oppassen bij de A13 Rijswijk richting Rotterdam. Daar staan ze bij 5.9. En ook oppassen bij de A27 Hilversum richting Almere. Daar staan ze bij 108.5. Q-music. Judith Eik. Goedemorgen, je bent al wakker. Of nog wakker, dat kan ook. Met zometeen een van mijn favorieten Fleetwood Mac en Everywhere na Avro Jack.

0: Dit.
1: Goedemorgen. Het is 7:10 op zondag 4 oktober 2026. En ik zei het net al, je bent al wakker of misschien ben je nog wakker. En dit is echt een beetje het tijdstip van de vroege vogels en de nachtbrakers bij elkaar. En dat besefte ik me vanochtend ook weer, want ik liep de deur uit. Ik stond in de hal van mijn appartementencomplex. Ik deed net mijn deur op slot. Komt mijn buurman ineens binnen. Overduidelijk rechtstreeks van de naaf te stappen, want ik rook een walm van alcohol van hem afkomen. Nou, ik vertel, ik was gelijk wakker. En ook een beetje misselijk. In elk geval, goedemorgen. Ik ben benieuwd hoe jouw dag eruit gaat zien. Misschien een lekker films kijken op de bank vandaag. Ga je extra veel knuffelen met je huisdier, want het is dierendag. Of stap je zo de auto in op weg naar familie. Nou, muziek is ook onderweg. Zometeen Mr. Props en Wave. Maar eerst Chris Kos Amsterdam, Louis Sansa, Willy William. Dit is My Oh My bij Q.

Q-Music Mr. Props en Waves. Zometeen muziek van Kate Ryan, Ella Ella. Stond op nummer 2 in de top 40 zo'n 18 jaar geleden. Ja, en dit nummer brengt me echt weer helemaal terug naar toen ik 13 jaar oud was. Mijn allereerste kus, ja, die vergeet je nooit meer, was op het station in Diemen van mijn vriendje Wesley, heet hij. Ja, was helemaal wasmachine en zo, je kent het wel. Terwijl er allemaal mensen waren om ons heen, de treinen raceten voorbij. Ja, het was ook wel een beetje gênant. Nou, de eerste kus van Teddy Swims, die was ook eentje die hij niet snel vergeet. Dat was namelijk in een skatepark met een meid waar hij een crush op had. Hij was helemaal in de wolken daarna. Totdat zijn crush daarna zijn drie andere vrienden ook nog begon te zoenen. Oei, ja, dan is toch even je hart gebroken. Is natuurlijk nooit leuk. Maar ja, de liefde en break-ups zorgen wel altijd voor goede liedjes. Zoals deze Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Q-Music, Kate Ryan en Ella Ella. Ik krijg een berichtje van Stan in de Q-app. Die zegt, hey Judith, goedemorgen. Ik doe net mijn ogen open. Heb ik ze al gemist of ga je ACTA in de Munich nog draaien? Ja, ze komen er nog aan. Ik ga ze niet vergeten. Want ik heb hier inderdaad ook weer 2 tickets klaar liggen voor ACTA en de Munich. En dit hele weekend maak je op Q-Music kans op 2 tickets voor hun grootste show tot nu toe. 19 juni in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Wil je hierbij zijn, dan hoef je eigenlijk maar 1 ding te doen. Hoor je vandaag een nummer van het duo voorbij komen op Q-Music? App dan zo snel mogelijk ACTA en de Munich deze kant op via de Q-Music app. Belletje terug, kom je de uitzending, dan ben je er gewoon bij met een plus 1. En ik verklap alvast, ze zijn niet heel ver weg. En ook muziek van Damiana De Wiet komt eraan, The First Time.
1: Hey, 51% in mij wil latten.
2: Echt er al helemaal
1: eens van. Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
3: Hey Matty, elke ochtend bij Q-Music.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
5: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde. Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron. Steeds slimmere energie.
12: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
17: Hallo.
16: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
21: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw.
17: Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wow kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
19: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
21: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
22: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
23: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
24: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
23: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
22: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
21: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
25: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Relaxed?
27: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
29: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
30: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
31: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Goedemorgen, het weer van Buienradar. In het noorden kan er vanochtend nog een bui vallen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af vandaag. En het wordt zo'n 18 tot 21 graden. Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging gemeld. Wel flitsers. Oppassen bij de A4 Leiden richting Amsterdam. Daar staan ze bij 3,6. En snelheid verminderen bij de A13 Rijswijk richting Rotterdam. Daar staan ze flitsen bij 5,9. Het is vandaag natuurlijk 4 oktober, dierendag. Moet ik gelijk denken aan mijn hondje Lola. En er is eigenlijk iets wat ik niet meer durf met mijn hond Lola. En het is eigenlijk wel de hoogste tijd dat dat toch weer gaat gebeuren. Wat dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen.
32: Judith Eijk.
0: Zometeen Bieber, Rexha, Fadeless, maar eerst Damiana de Viet en The First Time.

Rexha, Fadeless en New Religion. Ja, er is één ding wat ik niet meer durf met mijn hondje Lola. Al is het echt de hoogste tijd om dat wel te gaan doen. En dat is naar de trimsalon. Och. Ja, even een korte omschrijving van mijn hondje. Ze is net zo groot ongeveer als een cavia. Ze weegt net 2 kilo. Het is een maltipoel en ze heet dus Lola. Maar ik had haar de laatste keer gebracht naar de trimsalon en ik zei nog niet te kort. Nou, ik kwam haar weer halen. En nou, ik dacht echt oprecht dat ze de verkeerde hond hadden gegeven. Gewoon helemaal kaal. Het zag er ook niet uit. Echt ook heel zielig, want doordat het dus zo kort was, had het ook best wel heel koud. Dus was ook helemaal aan het trillen dan en zo. Ach. Maar goed, het is nu wel weer echt de hoogste tijd om te gaan. Alleen ik stel het eigenlijk zo lang mogelijk uit. Maar goed, vandaag gaan we sowieso niet, want het is dierendag. Dus wordt even goed verwend vandaag met wat knuffels natuurlijk en snoepjes. Nou, de katten van Taylor Swift die zullen ook wel in de watten worden gelegd. Ik bedoel, kijk al naar de namen. Meredith Grey, Olivia Benson en Benjamin Button. Ja, en een van haar katten, Olivia, is al miljonair. Ja, dat is echt geen grap. En dat komt door haar werk als acteur.

0: en het regende zonnestralen.
1: Q Music presents Somber.
0: Zo'n 30.000 man. Dat is het. Dat is het aantal mensen dat er volgend jaar bij zal zijn in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Tijdens het grootste concert van Acta de Munnik tot nu toe. Op zaterdag 19 juni 2027. Hoorde je een hit van ze voorbij komen op Q, dan moest je zo snel mogelijk hun namen doorappen via de Q op deze kant op. En dat heb jij gedaan, Dorien.
2: Ja, zeker.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent hartstikke fan van Acta de Munnik. Althans, daar ga ik vanuit, want je hebt geappt.
2: Ja, zeker, zeker.
0: En welke hit van hun zing je het de hardste mee?
2: Nou, dat zijn eigenlijk heel veel nummers die ik waanzinnig vind.
0: Maar?
2: Lopen tot de zon komt.
0: Kijk. Dus die ga je keihard meezingen als je erbij bent.
2: Zeker weten.
0: En
2: zeker
0: met wie zou je dan gaan?
2: Met mijn zoon.
0: Met je zoon, dus het wordt een soort moeder en zoon.
2: Ik ben waanzinnig fan, ja zeker. Hartstikke gezellig.
0: Nou Dorien, ik ga je niet langer in spanning houden. Je bent erbij!
2: Yes,
0: gefeliciteerd!
2: Onzinnig.
0: Ja, je wint 2 tickets voor Q Music Presents Acta de Munnik in het Olympisch Stadion in Amsterdam op zaterdag 19 juni.
2: Hallo, wat gaaf!
0: Ja, hartstikke gefeliciteerd.
2: Nou, waanzinnig.
0: Ik wens jullie alvast een hele fijne avond dan daar.
2: Ja, dat gaat zeker lukken.
0: En een fijne dag verder.
2: En dankjewel.
0: Doeg, doei.
2: Doeg.
0: Mocht je hebben misgegrepen, geen paniek. Deze hele zondag maak je nog kansen op tickets. Zometeen na 9 uur bij Vincent Pronk. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is nieuwe muziek, Lux en Steve. En All I Know bij Q Music.

je viervoeter tegen je aan? Of trek je er vandaag op uit naar de kinderboerderij? Hoe dan ook, vandaag zetten we alle dieren even in het zonnetje. En zometeen ga ik je een cryptische omschrijving van een dier geven. En dan is de vraag, welk dier is het? Dus denk alvast even aan alle dieren die je kent. En ook

0: een diesel. En?
1: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh. Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Teruglever kosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit.

0: Marktplaats Zakelijk.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
3: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
4: 25.000 euro.
3: Weet jij al wat het is?
5: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
4: Een hele goede morgen. Het Q-Music nieuws van 8 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
6: Goedemorgen.
7: In Amsterdam-West is een man aangehouden voor de schietpartij voor een café in Amsterdam-Zuid gisternacht. Hij werd opgepakt bij een inval in een woning. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou een ruzie zijn om geld, melden lokale media. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een kapperszaak. Een stuk gevel werd eruit geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Ook het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. En dan het weer. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en het blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het AP-nieuws.
4: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel flitsers gemeld. Oppassen bij de A4 Leiden richting Amsterdam. Daar staan ze bij 3.6. En de A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 5.9.
3: Q-music. Judith Eik.
4: 4 oktober, het is vandaag dierendag. Weet jij welk dier ik zo omschrijf? Dan ligt er iets leuks voor je klaar. Eerst Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear. Q-music.

JoJo, Lady Hear Me Tonight. Een hele goede morgen. Het is 8:09, zondag 4 oktober. Ja, vandaag hangen we de slingers op voor alles wat poten, vleugels, vinnen of een staart heeft. Het is namelijk Dierendag. Nu had ik iets bedacht. Ik geef zo meteen een cryptische omschrijving over een dier. En de vraag is, om welk dier gaat het? Mocht je het antwoord weten, stuur het met de Brigitte Q-Music app of spreek het in. Daarvoor druk je op het microfoontje. En ik moet zeggen, hij is wel moeilijk hoor. Dus ik hoop dat het lukt. Oké, cryptische omschrijving dus over een dier. Welk dier is het? Komt-ie aan. Ik ben sociaal, slim en hoogte is voor mij geen enkel probleem. Ik heb iets wat je dagelijks op je toetsenbord tegenkomt. En soms zit ik verstopt in een mouw. Oh ja, in 2019 stond er ook nog een nummer over mij op nummer 1 in de top 40. Oeh, heb je enig idee om welk dier het gaat? Ik zou zeggen, stuur je antwoord in de Q-Music app. Ik heb namelijk een mega leuke prijs voor je. En om dierenthema te blijven, Cat's Eye hoor je nu.

0: Ex-arm schrijven of een bag in miles away. Goedemorgen, Nick.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent al 7 uur begonnen met werken als tentenbouwer.
1: Ja, ja, klopt.
0: En tot hoe laat moet jij werken?
1: Ik gok een uurtje of, ja, wat zou het zijn, 1, 2.
0: Oké, en dan heb je nog wel lekker de zondagmiddag, zondagavond.
1: Ja, precies.
0: Hey, en het is dierendag. Ga jij nog, heb je huisdieren eigenlijk?
1: Ja, ik heb 2 katten.
0: 2 katten. Ga je nog gezellig met je kat op de bank zitten?
1: Ja, zeker, 100%.
0: Even een beetje verwennen natuurlijk.
1: Ja, die wordt flink geknuffeld straks.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ja, het is vandaag dus dierendag. En daarom gaf ik je net een cryptische hint over een dier. Met de vraag over welk dier gaat het. De cryptische hint was: ik ben sociaal, slim en hoogte is voor mij geen enkel probleem. Ik heb iets wat je dagelijks op je toetsenbord tegenkomt. En soms zit ik verstopt in een mouw. Oh ja, in 2019 stond er ook nog eens een nummer over mij op nummer 1 in de top 40. Nou, de vraag: welk dier was het?
1: Ja, dat is de aap.
0: De aap? Weet je het zeker?
1: Ja, dat weet ik 100% zeker.
0: Oh, 100% zelfs.
1: Ja.
0: Nou, dat klopt inderdaad, Nick. Hartstikke goed.
1: Kijk.
0: Ja, laten we even de cryptische hint doornemen. Want slim, sociaal en hoogte is voor mij geen enkel probleem. Dat geeft natuurlijk wel wat weg over de aap zelf. Ik heb iets wat je dagelijks op je toetsenbord tegenkomt.
1: Ja, het aapstaartje.
0: Apenstaartje. Soms zit ik verstopt in de mouw.
1: De aap uit de mouw, hè?
0: Ja, dat, heel goed. Nou, en weet je ook nog de laatste, 2019, een nummer 1 hit?
1: Niet 100%, maar ik dacht Dance Monkey.
0: Ja, ook helemaal goed. Zo, Nick, je bent 7 wakker. Je bent inderdaad helemaal wakker, jij, hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nou, ik heb iets leuks voor je. Ik heb eigenlijk 2 prijzen waar je uit kunt kiezen.
1: Oh.
0: Ik heb of een dierenpakket voor je 2 katten.
1: Mm-hmm.
0: Of ik heb 5 kilo aan snoep, apenkoppen, biggetjes, witte muizen, kikkertjes, dolfijnen, gummybeertjes. Nou, noem maar op.
1: Nou, dan ga ik voor de dierenpakketten, want het is een dag van stoppen.
0: Nou, dat vind ik wel lief. Nou, weet je wat? Ik doe het gewoon allebei, want het maakt het ook uit.
1: Ah, kijk, wat fijn, dankjewel.
0: Hey Nick, ik wens je verder een hele fijne dag vandaag. Succes met werken.
1: Ja, dankjewel. Dan zouden
0: we. En veel plezier met het knuffelen van je kat, hè.
1: Komt goed, doei,
0: doei. Doeg. Dit is Dance Monkey bij Q Music.

0: Sharon bij Q en Sapphire. Zometeen muziek van The Verve Bittersweet Symphony. En ook de Bauza komt eraan met Magnetic.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
3: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Het is een heel stabiel persoon.
4: Nou,
5: nee.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
1: Hey Mattie.
6: Elke ochtend bij Q Music.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
12: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Relaxed?
16: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
19: Het eten is klaar, aan tafel.
20: Zo, dat ziet er lekker uit.
21: Ja,
22: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speelbewust.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Bij Basic Fit...

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Goedemorgen, het weer van Buienradar. Op sommige plekken kan het flink mistig zijn. Later vanochtend klaart het op, wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt zo'n 18 tot 21 graden. Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment 1 vertraging gemeld op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen-Oost en Amstelveen komt er dat ongeval is met een vrachtwagen. Vertraging is daar 11 minuten. Flitsers dan gemeld op de A13 Rijswijk richting Rotterdam. Daar staan ze bij 5,9. En de A4 Leiden richting Amsterdam bij 3,6.
3: Judith Eik.
2: Q-music. Zometeen de Verve, maar eerst de Bauza en Magnetic.

0: Q-Music, The Verve en Bittersweet Symphony. Zometeen de alarmschijf van komende week. Eerst even wat anders, want inmiddels zijn we 3 weken bezig en het geluid is nog steeds niet geraden. Nou, dat is dus het geluid.
1: Het geluid.
0: Precies wat ik zeg. Ja, de eerste hint van de jury is al gegeven. Kan je vinden op Q-Music.nl of in de Q-app. En dat betekent dat de teller nu op 25.000 euro staat, met in totaal 150 fout gegeven antwoorden. Ja, je zal het maar krijgen op je bankrekening. 25.000 euro. Wat zou je daar nou allemaal van kunnen kopen? Nou, dat heb ik even uitgezocht. Bijvoorbeeld 41 retourtjes van Amsterdam naar New York. Of wat dacht je van 10 jacuzzis in de tuin? Of 125 paar hardloopschoenen. Of misschien elke avond pizza voor de komende 1666 dagen. Ja, of je daar nou zin in hebt, dat is natuurlijk een tweede. Mocht je een idee hebben wat het geluid is, meld je dan aan in de Q-Music app. Want morgen om 9:30 weer een nieuwe ronde van Het Geluid.

0: Sia en Shampoo en Cheap Thrills. Er is bij Q-Music altijd één nummer wat je extra vaak gaat horen in de week. En dat is de alarmschijf. Wordt altijd bij Domien in de top 40 bekendgemaakt. En deze week is dat echt een prachtig nieuw liedje van Suzanne en Freek. Pijnstiller heet het nummer. En afgelopen donderdag vertelde ze bij Domien in de middagshow wat dit liedje precies zo bijzonder maakt.
1: Muziek is voor ons de afgelopen anderhalf jaar meer dan ooit een soort pijnstiller geweest. Iets waar we op konden teruggrijpen. En ook waar wij woorden konden geven aan gevoel. En dat hebben we met dit liedje geprobeerd. En ook, ik ga het maar gewoon meteen zeggen, ook met het hele album wat op vrijdag 13 november uit gaat komen.
2: Hoppakee! Dat komt een album van Suzanne Freek.
0: Ja, het liedje is onderdeel van een nieuwe album dat op 13 november uitkomt. En daarop vind je nummers die je al kent, zoals Halverwege en Niemand. Maar ook een hele hoop nieuwe muziek. Waaronder is de alarmschijf van komende week Pijnstiller. En zoals ik al zei, hoor je die extra vaak.
3: De Q Music Alarmschijf.
4: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
5: En deze week is onze track Pijnstiller de Q Music Alarmschijf. Q-music.

0: De alarmschijf van deze week. Suzanne Freek en pijnstiller.
1: Met je foute been uit bed.
0: En een hele goede morgen, Vincent Pronk.
2: Hey, Judith Eijk, goedemorgen.
0: Goedemorgen, heb je lekker geslapen?
2: Ik heb best wel oké geslapen. Ik werd wakker met allemaal filmpjes op mijn Insta. Heb jij misschien ook wel gehad, of Tom en Joe onder andere.
0: Ja.
2: Die hadden hier een bedrijfsfeestje gisteravond.
0: Klopt, inderdaad.
2: En het is hier helemaal uit de hand gelopen. Ik zie de confetti nog op de grond liggen. Gerard Joling stond hier dus een paar uur geleden nog.
0: Ja.
2: Ik heb er niks van meegekregen. Ik zat lekker thuis in Rotterdam. Maar ik had wel een beetje FOMO, had jij dat niet?
0: Ik ook. Enorme FOMO, kan ik je vertellen. Het was een goed feestje volgens mij.
2: Ja, zelfs de jeugd van tegenwoordig is geweest. Dus het heeft echt wat gekost ook allemaal weer.
0: Totale escalatie.
2: Ja, zouden we vandaag allemaal dronken collega's... geen dronken collega's, maar wel brakke collega's op de... misschien zijn er nog dronken, je weet het niet.
0: Wie zijn er nu? Tom en Bram. Of dat Tom en Bram nog half dronken aankomen kakken.
2: Ik weet niet of die zijn geweest.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Nou, zonder ons geen feestje, zou je zeggen.
2: Zo is het ook. Het zag er eigenlijk helemaal niet leuk uit zonder ons.
0: Nee, dat is ook waar. Maar we zijn wel met ons goede... Althans, foute benen uit bed.
2: Fouten altijd in het weekend.
0: Nou, dat is waar.
2: Fout. Het foute benen uit bed. Zometeen zoek ik een fout liedje. En dat doen wij vandaag. Nou, je raadt het nooit. Ik hoorde jou er ook al over. Kan maar één onderwerp zijn.
0: Dierendag.
2: Dierendag natuurlijk.
0: Dierendag. Leuk
2: Houten
0: wel.
2: Houten liedjes over dieren. Daar zijn natuurlijk een hoop van gemaakt.
0: Ja.
2: Dus gooi maar eens even de leukste.
0: Zo, dan vraag je me even wat. Nou, ik denk wel gelijk aan de K3 en de drie biggetjes.
2: Ja, zo van jouw muziek natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Wat zit je me nou te beledigen?
2: Nou, ik vind je ook wel een beetje een K3-type.
0: Echt?
2: Ja.
0: Nee, inderdaad. Als het
2: zou
0: ik
2: mee kunnen doen. Ja,
0: nee, zeker. En jij, wat moet jij denken?
2: Crazy Frog, dacht ik nog. Natuurlijk de kikker, hè? Ring, ding, ding, ding, ding, donk. Of wat hebben we nog meer? Snappy, de kleine krokodil.
0: Oh ja, heel leuk. Hoe let the dog sound?
2: Oh ja. Zullen we nu stoppen dan?
0: Ja, we stoppen. Anders geven we de goeie alweer weg gelijk. Ja. Nou, kom maar door met je suggestie in de Q Music App voor het foute been.
3: De nieuwe Bed Weet Ik DA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 749 euro.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar
10: AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
15: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen.

0: Ga je suikerspinnen?
1: Nee.
0: Proteïneshakes?
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard
6: 25.000 euro.

0: Laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, als we ons ook inzetten op het verbeteren van dierenwelzijn. Maar hij begrijpt de gevoeligheid ervan bij religies. Komende week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. In Den Bosch is vannacht een deel van een gevel van een kapperszaak weggeslagen door een explosie. Er raakte niemand gewond, maar de stoep lag bezaaid met glas. Bewoners van een paar appartementen boven de winkel moesten hun huis uit en buiten wachten tot ze weer naar binnen mochten. Oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is lang geleden en de generatie nu is er niet verantwoordelijk voor, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald zou moeten worden. En in Maleisië begint nu de Formule 1-race met Max Verstappen op pole position. Dat is voor het eerst dit seizoen dat hij daar vandaan vertrekt. Verstappen gaat helemaal voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen. Dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zei hij gisteren. En dan het weer. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden.
2: Op de weg is het lekker rustig, er zijn geen vertragingen gemeld. Wel twee flitsers, eentje op de A4, Delft richting Den Haag, bij hectometerpaal 46,9. En de A67 richting België, let op bij Veldhoven als je daar rijdt bij 18,0.
3: Music. Vincent Pronk.
2: Ja, 4 oktober, het is dus Dierendag. Ken je daar een fout liedje bij? Een liedje over een...

0: Mars, Back Your Music en On My Soul.
1: Met je foute been uit bed.
0: Zo, 4 oktober, het is Dierendag. Dat gaan we eens even goed beginnen met een fout liedje over een dier. Tessa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij zelf ook dieren eigenlijk?
2: Ja, zeker.
0: Vertel.
2: Wij hebben een kat, wij hebben vissen. En ik heb mijn hondje die altijd mee is in de vrachtwagen.
0: Wat gezellig, wat een leuke beestenboel.
2: Ja.
0: En de hond gaat altijd mee in de vrachtwagen, die gaat elke dag mee.
2: Die gaat altijd mee, ja.
0: En dan tussendoor kan je hem even uitlaten, want jij zit dan de hele dag op de weg natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja, in de pauze kan die er altijd even uit.
0: En wat leuk. En heb je nog wat gegeven vandaag aan al die dieren dan?
2: Nou ja, we waren nogal aardig veel weg, maar een kleine bos die krijgt straks nog wat. En die krijgt extra knuffel, hè.
0: Een extra knuffel, oh ja.
2: Een maar extra knuffel.
0: Niet even een lekkere bout, een snoepie?
2: Jawel. Die krijgt hij ook nog wel.
0: Oh, oké. Okay. Wordt goed in de watten gelegd. Oké, okay, top.
2: Jawel.
0: Hé, hey, we gaan een lekker liedje draaien over dieren. Deze komt heel vaak binnen. Wat wil je horen?
2: De drie biggetjes natuurlijk.
0: De drie biggetjes gaan we doen van K3. En je krijgt hem met je foute been uit bed sokken opgestuurd.
2: Leuk.
0: Fijne dag, hè? Fijne dierendag.
2: Ja, fijne dag.
0: Doei.
1: Met je foute been uit bed.

Smoking bij Q Music. En Walk on Water. Hey, heb je gezien wat Zoe Levi gisteren bij De Beste Zangers heeft gezongen? Ik werd hier wakker mee op Instagram vanochtend. Echt goed gedaan. Ze deed een cover van Kelly Clarkson, Because of You. Prachtig liedje. En daar heeft ze een Nederlandse versie op gemaakt. En dat werd Dat Komt Door Jou.

goed gedaan. En nu is Zoë Levi dus een naam die een beetje rondgaat voor het Songfestival. Ze heeft al vorig jaar in meerdere interviews geroepen dat ze heel graag naar het Songfestival wil. Dat is echt haar ultieme droom. Sterker nog, ze heeft al een liedje klaar liggen. Ik zou het niet gek vinden. Zoë Levi namens Nederland naar het Songfestival. Ik zie het wel gebeuren. Je hoort er nu met Sneller bij Q.

0: Shepherd, Back You en Dae Young op de zondagochtend. Het is toch al een jaren een traditie op zondag om even te bellen met Joris. Joris ten Haven. Hij heeft 8 draaiorgels in zijn huis staan. Tenminste, in zijn opslag. En hij gaat zo meteen een slinger geven aan een van zijn orgels. Gaat hij een liedje opspelen aan jou zo meteen om te raden welk liedje dat is. En zo meteen Another Talk to You. Komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
12: Die wil ik.
13: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
12: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
11: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
15: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Teruggeleverde kosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
23: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
24: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
25: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
26: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
0: Check werken.belastingdienst.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: 10:30, goedemorgen. Het is nog een beetje mistig hier en daar. Later breekt de zon aardig door en wordt het zo'n 20 graden. Komende dagen ook lekker zonnig en 19 tot 22 graden. De weg geen vertragingen gemeld, wel een aantal snelheidscontroles. Let op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar staan ze net na de trajectcontrole bij Apkoude, hectometerpaal 37,7. A4 richting Den Haag bij 46,9. A6 richting Muidenberg bij Lelystad 62,1. En de A67 richting België, let op bij Veldhoven bij 18,0.
28: Vincent Pronk.
19: Olivia Dien zometeen, Man I Need. En dit is Another.

0: Dit is nou zondagochtend, hè? Dit is zondagochtend. Olivia Dean back you. And the man I need. Nou ja, echt zondag is het als je deze stem hoort. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joris.
3: Daar is Joris.
0: Traditiegetrouw, elke zondagochtend te horen op Q. Joris ten Haven. Joris, fijn je weer even te spreken.
1: Nou, wederzijds.
0: Jij stond gisteren lekker in het zonnetje, zag ik op je Instagram met je orgel.
1: Ja, ja, precies. In Groningen. En het was een hele drukke dag, want alle Duitsers waren een dag vrij en alles was daar dicht. Dus het was extra druk in de stad.
0: Allemaal Duitsers voor je orgel?
1: Allemaal Duitsers.
0: Ja, ik zag een fragmentje op je Insta.
1: Ja.
0: Ja, ta-ta. Nou, Sweet Caroline.
1: Tekst,
0: ja.
1: Dat zingen ze allemaal mee.
0: Ja. Heb je ook extra Duitse liedjes gespeeld daar dan, of dat is niet?
1: Ik had ook heel veel Ich bin wie du.
0: Ja, nee. Dat doet het ook goed, hè?
1: Ja, dat doet het ook goed. Ja.
0: Wat leuk. En vandaag, waar ben je vandaag te vinden, of zit je lekker thuis?
1: Nou, ik heb vandaag lekker vrij. Ik ga even bijkomen. Het was een hartstikke drukke dag.
0: Nou, en dan moet je toch nog even aan de slag. Want als het goed is, sta je wel bij je orgel nu, hè?
1: Jazeker, ja.
0: Okay. Je gaat weer een liedje spelen op je draaiorgel. Is het een Duits liedje? Nee, toch? Nee.
1: Nee, het is een liedje uit 2015.
0: Oh, 2015?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus het is een wat ouder liedje. Okay. Maar, ja.
0: Nou, mocht je weten wat Joris speelt hier, stuur het meteen in de app van Q. Dan maak je kans op het Q-prijzenpakket. We zoeken de titel en artiest. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dan zeg ik, geef er een lekkere slinger aan.
1: Daar komt-ie.

0: Heb je deze gisteren ook nog gespeeld eigenlijk?
1: Nee, deze had ik gisteren niet.
0: Die heeft het bewaard voor het grote publiek.
1: Ja, precies.
0: Mocht je dit herkennen, ja, laat van je horen via de app van Q. We zoeken de titel en artiest. Joris, dankjewel. Fijn weekend.
1: Graag gedaan. Jullie ook.
0: Wat speelde Joris? Gooi het in de app van Q. Dit is YouTube.

0: Ella Langley bij Q-Music en Choosing Texas.
1: Joris. Daar is Joris.
0: En daarvoor speelde Joris een liedje op zijn draaiorgel. Maaike, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kon jij meteen herkennen wat hij daar speelde? Of was het, ik vond het best wel lastig?
2: Nou, ik niet, maar mijn vriend die zat naast me en die begon mee te zingen. En ze dacht, oh,
0: oh, wat een goed teamwork. Ja, ik laat nog even één keer aan je horen. Dit speelde Joris net. Marissa stuurt een berichtje, die zegt... jij bent de zon, jij bent de zee van Job. Ja, dat snap ik wel. Jij bent de zon, jij bent de zee. Ja, dat was het niet natuurlijk, nee. Maar het is wel een beetje dat deuntje, Maaike. Wat hoorde jij erin?
2: Wij hoorden Imani met Don't Be Shy.
0: Don't Be So Shy van Imani, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd, je wint het Q-prijspakket.
2: Oh, nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Eigenlijk vooral te danken dus aan je man, hè?
2: Ja, zeker, ja.
0: We stoppen hem extra vol, komt helemaal je kant op. Leuk.
2: Oké, hartstikke leuk.
0: Goed weekend, hè?
2: Je moet
0: Imani, Don't Be So Shy.

0: Dit is Q Music.
1: Hey Adela.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp. Ask me how it goes.
0: En dit is Nieuw.
2: Nieuw talent uit Almelo. Hoor je verder trouwens niks van hoor. Zijn naam is Sven Siliers. Singer-songwriter, 24 jaar. Goed liedje dit. Somebody New.

0: Nieuwe muziek, Back Your Music. Sven Siliers hoorde je en Somebody New. Oké, het is Agda en de Munnik weekend bij Back Your Music. Betekent dat je in elk programma kans maakt op tickets voor Agda en de Munnik. Ze gaan volgend jaar hun grootste show ooit geven in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar is plek voor 64.000 mensen. Jij kan erbij zijn. Het enige wat je moet doen is Agda en de Munnik in de app van Your Music sturen zodra je ze hoort. Dat gaat gebeuren binnen nu en een kwartier. Let goed op deze toon zometeen. En dan weet je genoeg.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: e-boekhouden.nl.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: E-boekhouden.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app.

0: steenplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Die wil ik.
12: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
11: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
13: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
14: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
13: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
14: Ja toch?
13: Kijk op wakkerdier.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed?
17: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
19: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: Het geluid.
23: Het geluid van Q-Music is nu waard €25.000.
22: Is?
24: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
25: Goedemorgen, het is 10:00. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelsbaan.
26: Goedemorgen. In het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een kermis vanwege Leidens ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het steken gebeurde nadat 2 groepen jongeren ruzie zochten. Er is nog niemand aangehouden, de politie zoekt getuigen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn

0: willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. Voor de Noorse kust zijn een tanker en twee vrachtschepen op elkaar gebotst. Een van de schepen komt uit Nederland. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar er hoefde niemand van boord en er zijn geen gewonden. Alle drie de schepen zijn beschadigd en er stroomt water naar binnen. Waardoor ze botsten is onduidelijk. En in Bahrein is het wachten op de start van de Grand Prix van Maleisië. Die moest om 9:00 beginnen, maar werd uitgesteld vanwege noodweer. Er viel veel regen en er was onweer. Eerst moet de baan droog worden gemaakt. Als de race straks begint, dan start Max Verstappen voor het eerst van dit seizoen vanaf pole position. En dan het weer. Op meerdere plekken hangt nog flinke mist, maar die is aan het eind van de ochtend verdwenen. Vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken. En het wordt 18 tot 22 graden.
1: Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen gemeld, wel twee controles. A4 Delft richting Den Haag. Daar wordt gecontroleerd bij Den Haag, bij hectometerpaal 46.9. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Let op bij 209.3.
2: Music. Vincent Pronk.
1: Ik zou het alvast intypen in de Q-app. Akda en de Munnik. Berichtje kan je versturen binnen 3 minuten.

0: Dat waren ze!
1: Q-Music presents Agda en de Munnik.
0: Oh, Agda en de Munnik op Q-Music. Je weet wat dat betekent, hè? Appen, appen, appen, appen. Al stuur je ons 500 berichten, het maakt niet uit. We kiezen een willekeurig iemand, dus app zoveel als je kan. Heeft iemand gedaan en ik ga iemand terugbellen die Agda en de Munnik heeft gestuurd in de Q-app. Even willekeurig, mijn ogen dicht.
2: Hi, met Puk bedoel.
0: Puk, zeg je?
2: Ja, klopt.
0: Puk, goedemorgen. Je spreekt met Q-Music.
2: Goedemorgen.
0: Met Vincent. Ik heb leuk nieuws voor je.
2: Nou, vertel.
0: Je gaat naar Agda en de Munnik.
2: Hey, wat leuk.
0: Ja, Puk, even iets blijer. Komt ie, ja. Hè? Puk, je gaat naar Agda en de Munnik.
2: Hey, superleuk.
0: Hey, nou, gefeliciteerd.
2: Hey.
0: Twee tickets. Olympisch Stadion in Amsterdam, zaterdag 19 juni.
2: Kijk, superleuk.
0: Ben je groot fan?
2: Ik vind de liedjes superleuk.
0: Je vindt de liedjes leuk?
2: Ik hou van de liedjes. Ik ben nooit echt superfan van iemand, maar ik vind de liedjes superleuk.
0: Maak ik je wel blij met twee tickets?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, oké. Okay. Hoe graag wil je dan?
2: Nou, ik wil heel graag.
0: Oké, okay, dat is goed.
2: Ik ben heel blij mee.
0: Oké, okay, gelukkig. En wie neem je mee?
2: Ik denk een van mijn zussen.
0: Eén van je zussen. Oh, je moet nog even kiezen wie het gaat worden.
2: Ja, okay. Ja, ik heb het.
0: Ik hoop dat je heel veel plezier gaat hebben. Volgend jaar ben je erbij, zaterdag 19 juni. Agda en de Munnik in het Olympisch Stadion.
2: Superleuk, dank je.

Alex Warren op Q-Music en Ordinary. Ik zit echt even met een schuin oog, met volle verbazing mee te kijken naar de Formule 1 vanochtend. Wat een drama daar op het circuit in Maleisië, jongens. De race zou vanochtend om 9 uur beginnen. Was een vroegertje, vroeger dan normaal. Maar echt alles gaat mis daar op het circuit. Het begon met regen vanochtend om 9 uur. Dus die race die kon al niet beginnen. Die werd toen 40 minuten uitgesteld. Nou ja, dat kan gebeuren. Dus eerst die rode vlag. Toen kon de race eindelijk beginnen, ongeveer een half uurtje geleden. Maar toen begon het gedoe. Want in die eerste ronde gaan ze dus rijden en alle auto's vallen één voor één uit. Dat heb ik nog nooit gezien. Ze gaan rijden en ik zie eerst Max Verstappen stilvallen. Daarna valt Lewis Hamilton uit. Daarna komen nog een paar auto's. De Audi's die vallen ook allemaal uit. Ja, dat komt dus doordat de weg nog nat was. En de nieuwe elektrische auto's die gaan daar niet zo lekker op, zijn ze nu achtergekomen. Dus die race is weer stilgelegd. Wat een gedoe. Ik zit met verbazing te kijken. Gaat nog zometeen hopelijk een keer beginnen. Ik hoop het wel, want Max begint vanaf pole. En dat zou dus wel maar de eerste keer kunnen zijn dat hij een race wint. Dat zou lekker zijn. Dit is The Weeknd bij Q, Blinding Light.

0: nieuwste van Taylor Swift, Back Your Music en Patient Zero. Hey, zometeen doen we een nieuwe ronde van het telspel. Ik heb even zitten oefenen alvast. Het is eentje waar één woord echt heel vaak even voorbij komt. Het is natuurlijk vandaag 4 oktober. Het is Dierendag. Dus we gaan zo meteen even een dier tellen. En ik hoop dat je hem bij kan houden. Ook Miles Smith komt eraan.
1: Hey,
2: 51% aan mij wil latten.
3: Echt er al helemaal eens van.
2: Nou ja, zeg. Zolang het Channing Tatum niet is.
4: Hey, Matty. Elke ochtend bij Q-Music.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van ons eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van ons eten.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van ons eten.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.

0: Pas Echt Unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Nu 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar €0,82. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Helder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Half elf, goedemorgen. In het midden en het oosten kan het nog een beetje mistig zijn. Lekker veel zon verder vandaag. Het wordt 18 tot 22 graden. En morgen ook vrij veel zon en een graad op 20. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is één vertraging op de A28. Amersfoort richting Zwolle. Tussen Leusden en Hoevelaken, daar is de weg dicht en de vertraging 8 minuten. Snelheidscontroles op de A2 richting Eindhoven bij Bokstol 124,5. A4 richting Den Haag bij 46,9. A50 richting Apeldoorn, let op, bij 209,3. En de A67 richting België, daar staan ze bij Veldhoven bij 18,0.
8: Vincent Pronk.
7: Telspel spelen we zometeen. Eerst is dit Miles Smith.

Q-Music, Topic en Becky G. En Sorry Papi. 4 oktober. Heeft je poes nog een nieuw speeltje gekregen? En je huisdier ook? Jongens, Dierendag. Ik heb er een leuk liedje bij. Ik heb een liedje over een leeuw.

0: We spelen vandaag een diereneditie van het telspel. Dat doen we met Lion in the Morning Sun van Will and the People. Dat liedje ga je zo meteen horen. En de vraag is, hoe vaak tel jij het woord lion in het hele liedje? Nou, heb ik even zitten oefenen. Toen dacht ik, oei. Er zit een klein addertje onder het gras, want ze zingen dus over een leeuw, over een lion. Maar ze zingen ook, I am lying in the morning sun. Oftewel, ik lig in de ochtendzon. Ja, dat verschil is natuurlijk niet te horen. Want hier, luister, dit is eerst Lion.
1: Lazy pulling daisies at doobie past three. A lion in the morning sun.
0: Maar daar komt hij, hè, liggen.
1: One day I'll get fat and sit in my chair. Lion in the morning sun.
0: Nou, we gaan niet moeilijk doen natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat verschil is niet te horen. Het klinkt allemaal hetzelfde. Het klinkt allemaal als Lion. Dus ik zou zeggen, tel het woord Lion. Maar ook lying telt mee. Durf goed mee. Hoe vaak tel jij dat woord? Gebruik je vingers om te tellen of pen en papier. En stuur je antwoord na dit liedje meteen in de app van Q-Music. Dan maak je kans op het volle Q-prijzenpakket. Hoe vaak tel jij het woord lion/lying? Iedereen klaar?

0: Just Stay, Jack Stel en John Back Hugh en Turn the Lights Off. Daarvoor het dierendagliedje Lion in the Morning Sun. Hoe vaak zing je ze dan Lion? Echt leuk om te zien. Er komen veel foto's binnen in de FAQ. Vooral van kinderen die achterin zitten. Bijvoorbeeld Monique stuurt een berichtje. En ik zie Job zitten. Job is 5 jaar. En die zit heel geconcentreerd op zijn vingers te kijken. Die probeert tel niet kwijt te raken. En ze stuurt... Job heeft 20 keer geteld. Dat is dan het slechte nieuws. Dat is dan weer helaas niet goed. Maar toch lekker bezig daar in de auto. Ik zag dat Denise ook nog een berichtje stuurde. 17 uit het hoofd. Ik ben aan het autorijden. Dus het is nog best lastig om de tel niet kwijt te raken. 17 is het helaas ook niet. Kalinda, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Jij hebt ook volgens mij met een kind achterin zitten tellen, toch?
1: Nou, mijn dochter die heeft helemaal in haar eentje zitten tellen. Ik heb haar niet eens geholpen vandaag.
0: Wat goed. Ja, je stuurt ook een fotootje in de app van Q. En het is Fine, hè? Fine van hoe oud?
1: 6 jaar. Ze is bijna jarig, dan wordt ze 7. Dat moet ik vermelden op dit moment.
0: Oeh, bijna 7. Bijna volwassen. Bijna een puber. Ja. Wanneer wordt ze 7?
1: 16 oktober is ze jarig.
0: Oeh, nou gefeliciteerd alvast, Fine.
1: Dank je.
0: Ik zie hier een foto. Ja, ze zit echt maar met een schriftje heeft ze mee zitten tellen. Echt met pen en papier.
1: Ja. Ja, ze had toevallig een boekje mee in de auto waar ze een verhaaltje in zat te schrijven. Dus ze zei, oh wacht, ik heb pen en papier, ik
0: ga
1: tellen.
0: Wat superleuk om te zien. Nou, dan ben ik benieuwd, wat heeft ze geteld, hoe vaak?
1: Ze heeft 19 keer geteld.
0: Ja, 19 keer, dat is goed. Dus gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
2: Over 8 uur.
0: En de TomTom komt er ook nog even bij, gezellig.
1: Oh ja, sorry, die gaat
0: nee, dat maakt het niet uit. Leuk, we sturen het Q-prijspakket naar je op, naar Fine.
1: Hartstikke leuk. Gaan we aan
0: de
1: geven. Dankjewel.
0: Top. En een fijne verjaardag alvast. Doei doei.
1: Dankjewel. Doei doei.
0: Lekker zondagochtend liedje dit. Michael Bublé. Everything.

0: Feels Part 2 bij Q. Het is bijna 11 uur, zometeen doen we de Top 40 Classic. We gaan terug naar het begin van De Gouden Kooi. Ken je dat nog, Daphne?
1: Ja.
0: Je hebt geen idee.
1: Ja, ik ken het. Ja? Maar ik heb het volgens mij helemaal niet actief gekeken.
0: Dat was natuurlijk in de periode in de Zero's met Terror Jaap.
1: Ja, maar die zien we tegenwoordig wel vaker op
0: de
1: tv.
0: Ja, inderdaad. Ja, die heeft alles kort en klein geslagen daar. Ja. Zometeen meer in de Top 40 Classic. En het laatste nieuws zometeen met Daphne.
1: Ja, staatssecretaris Erkens spreekt zich vandaag op Dierendag uit over dierenwelzijn.
0: Ook Temper City hoor je zo.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met Vind.
20: Een mooie woonkamer hoeft niet

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
5: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
6: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
4: Dat is een Velsink-advies.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
19: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
20: Het geluid van Q-Music is nu waard
21: €25.000.
20: Weet jij al wat het is?
22: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
21: 11 uur, goedemorgen. Het Q-Music nieuws door nu.nl. Krijg je van Daphne van der Meijs.
23: Ja, goedemorgen. Het is vandaag Dierendag en juist vandaag zegt staatssecretaris Erkens dat hij het wrang vindt dat onverdoofd slachten in Nederland nog mag. Normaal gesproken is onverdoofd slachten verboden, maar voor geloof mag het nog wel. De Partij voor de Dieren wil daar een einde aan maken en komt met een wetsvoorstel. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een steekpartij tijdens Leidens Ontzet. Bij de kermis kregen twee groepen jongeren gisteravond ruzie. Daarbij werden twee mensen neergestoken en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongeren gingen ervan door. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt getuigen. Voor de kust van Noorwegen zijn drie grote schepen tegen elkaar gebotst. Eén daarvan komt uit Nederland. Het gaat om een tanker en twee vrachtschepen. Alle drie raakten beschadigd en één schip maakte water. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar niemand hoefde van boord te worden gehaald. Hoe de schepen konden botsen, wordt nog onderzocht. En de Formule 1 race in Maleisië is na flinke vertraging alsnog begonnen. Ja, het duurde even, want door het weer kon de race vanochtend

0: lange tijd niet van start. En toen de auto's uiteindelijk aan de opwarmronde begonnen, kregen meerdere coureurs problemen met de elektronica. Onder andere Max Verstappen en Lewis Hamilton hadden moeite om gas te geven. De start werd daarom opnieuw uitgesteld, maar rond 10:30 konden de coureurs dan toch beginnen.
1: Wat een drama vanochtend. Het zou 9:00 beginnen. Het is eindelijk begonnen. Ik zit even mee te kijken.
0: Het gaat goed, hè?
1: Gaat echt goed.
0: Ja.
1: Hij staat eerste. Max Verstappen. Het is ronde 14 van de 55. Dus go Max! Maxen.
0: Ja, vasthouden. Het weer van Buienradar. Het is weer een zachte dag voor de tijd van het jaar met 22 graden. En er staat weinig wind.
1: Kielverkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A6 richting Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug 10 minuutjes. En de A28 richting Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken daar 6 minuten. Let op je snelheid op de A2 richting Eindhoven. Dat wordt gecontroleerd bij Bokstol 124,5. En de A50 richting Apeldoorn daarbij 209,3.
2: Music. Vincent Pronk.
1: 3 geweldige liedjes uit de top 40 van 2006. Zometeen bepaal jij welke ik ga draaien. En eerst Temper City, Self.

Elton John, back you. And I'm still standing. Zometeen hoor je Martin Garrix. En ook een nieuw talent Adela komt eraan. Eerst duiken we even in de top 40 van een paar jaar terug. Nou, alweer 20 jaar geleden inmiddels. De tijd vliegt. Het is oktober 2006. Toen begon dit tv-programma. Dat was een soort Big Brother 2.0. Onbekende Nederlanders werden opgesloten in een luxe villa. En dat was de Gouden Kooi. Ze moesten opdrachten doen, hè, om elkaar weg te spelen. Ik was een jaar of 10, maar ik heb het echt met fascinatie zitten kijken. En dan vooral vanwege één man natuurlijk. Want zeg je de Gouden Kooi, dan zeg je Terror Jaap.

interieur. Ja, Terror Jaap die sloeg echt alles kort en klein daar. Maar hij won wel, hè, met een gouden kooi. Hij won 1,3 miljoen euro. En een kleine fun fact. Het huis van de gouden kooi, waar het toen is opgenomen, dat is het huis waar nu Lang Leven de Liefde wordt opgenomen. Hey, leuk feitje. Koffietijd heeft er ook nog uitgezonden. Goed, dan het top 40 van toen. 4 oktober 2006. Ik heb 3 liedjes uitgekozen. Ik kan niet kiezen. Hopelijk jij wel. Wat wil je horen? Laat van je horen in de Q-app. Eerste keuze is James Morrison. You Give Me Something. Daar kan je nu op stemmen. Of ga je voor de Sister Sister. Feel Like Dancing stond ook in de top 40 toen. En de laatste keuze is Knarls Barkley. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Crazy gaat over Terror Jaap, denk ik. Eerst de derde keuze voor vandaag. Wat wil je horen? Nou, laat het even weten via een berichtje met de app van Q. Of nog veel leuker, spreek even in wat je wil horen. James Morrison, The Sister Sisters of Gnarls Barkley. De winnaar hoor je over een minuut of 5.

Adela Back in Music, Ain't in L.A. Top 40 Classic. Even terug naar de top 40 van 2006, toen De Gouden Kooi op tv was. Ik heb 3 liedjes uit de top 40 gehaald. Aan jou de vraag, welke wil je horen? James Morrison met You Give Me Something. The Sissa Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Of toch voor Gnarls Barkley en Crazy. Remco stuurt een berichtje. Die zegt, de Sissa Sisters, natuurlijk, daar wil je gewoon op dansen. Je kan niet stilzitten. Petra stuurt een fotootje. Die is de trap aan het verven. En ze zegt ook, je moet wel zo crazy zijn om de trap te gaan verven. Dus je weet mijn antwoord al. Fijne uitzending. Succes, Petra. Esmee zegt, mijn stem gaat aan James Morrison. Lang niet gehoord. En Hans die stuurt nog Gnarls Barkley, alsjeblieft. Crazy vind ik echt een lekker liedje. Ook heel lang niet gehoord. Nou, inderdaad, ik heb deze ook voor het laatst in de Scherbo's gehoord, denk ik. En leuk om weer eens te horen. Met dikke winst heeft hij gewonnen 48% van de stemmen. Dit is Crazy.

0: Q-Music, Harry Styles hoorde je, American Girls. Donderdag een grote primeur afgelopen donderdag bij Domien en Anton in de middagshow. Suzanne en Freek waren te gast om daar hun nieuwe liedje te primeuren. En ze hadden ook nog een primeur over nieuwe muziek. Laat ik zo meteen even aan je horen. En ook die alarmschijf komt eraan. En je hoort zo Bibi Rexha.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
3: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Dat is een heel stabiel persoon.
4: Nou,
5: nee, nee.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
1: Hey, Mattie.
6: Hey, Mattie.
2: Elke ochtend bij Q-Music.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
13: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
14: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
15: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
13: Dat is een Veldzinkadvies.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij N2.

0: pn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
14: Let's go for more from Extra Max.
2: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
20: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
22: 11:30, gewoon weer een heerlijke dag vandaag. Aardig wat zon, soms een klein wolkje. Het is 1 graad of 20. En morgen gewoon nog even van hetzelfde. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A6. Emmeloord richting Lelystad. Tussen Urk en de Ketelbrug. Daar 9 minuutjes. En een flitser gespot op de A2 richting Eindhoven. En let op bij Bokstel 124.5. En de A50 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij 209.3.
0: Vincent Pronk.
22: Nieuws van Suzanne en Freek komt eraan. En eerst Bibi Rexha en

0: Post Malone en Morgan Wallen bij Q-Music. I had some help. En nog heel even terug naar afgelopen donderdagmiddag. Toen waren hier te gast in de middagshow bij Domien en Anton, Suzanne en Freek. Ze schoven aan om nieuwe muziek te laten horen. En ook even om natuurlijk te kletsen over hoe het allemaal gaat. Het gaat gelukkig goed met Freek's gezondheid.
1: Ja, nee, het gaat goed. Geen verandering.
2: Dus punt, het gaat goed.
1: Geen verandering is goed.
2: Oké, geen verandering. Ja. Dat is zeker waar. Ja, in dit geval zeker.
0: En er was dus een primeur. En ik weet niet of het nou helemaal de bedoeling was dat ze dit al gingen bekendmaken, maar er floepte het er ineens uit. Er komt namelijk binnenkort heel veel nieuwe muziek uit van Suzanne en Freek.
1: Ja, ik ga het maar gewoon meteen zeggen. Met het hele album wat op vrijdag 13 november uit gaat komen.
0: Hoppakee! Hey, ja. Er komt een album van Suzanne en Freek. Nieuw album, komen 10 liedjes op te staan, waarvan niemand en halverwege al uit zijn. En nu is ook die derde single uit. Zo'n mooi liedje. Niet voor niets deze week. Daarom verkozen tot
3: de Q-Music Alarmschijf.
4: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
5: En deze week is onze track Pijnstiller de Q-Music Alarmschijf. Q-Music.

0: De Rasmus, Back Your Music en In The Shadow. 4 oktober, Happy Dierendag. Ik ben vandaag deze dierendag in gedachten bij Mario. Oh, Mario, de kat die ik ooit had. Nou, hij is niet eens dood hoor, Mario leeft nog. Maar ja, Mario zit nu tegenwoordig bij mijn ex-vriendin, die is meegegaan. Dus ik zie Mario niet zo vaak meer. We hebben wel echt een soort co-ouderschap afgesproken. Het gaat heel goed, want elke keer als hij op vakantie gaat, dan ben ik dus de vaste oppas. En dan komt Mario weer even bij me wonen en is het weer even alsof we echt samen wonen. Trouwens, een leuke tip. Gelijk even reclame maken voor mijn startje. Ik zag een leuke dierendag stunt op de socials van Diergaarde Blijdorp vandaag.
1: Ben jij meneer De Haas, mevrouw Wolfswinkel of heet je Beer van je voornaam? Opgelet, op Dierendag kan je met een diersoort in je voor- of achternaam een kaartje kopen voor maar 10 euro.
0: Hey, dat is leuk. Mattie Valk, die kan met korting vandaag naar Blijdorp. Ik wil het ook wel proberen.

0: zo.
1: Weet je, gaat het gewoon gebeuren vandaag? Lijkt er wel op. Gaat lekker. Once I was 7 years old. Ik zit nog even met een schuinoog mee te kijken naar de Formule 1. Max Verstappen is nu aan het racen in het circuit van Maleisië. Het is ronde 42 van de 55 en hij staat nog steeds op de eerste plek. Dus dat is voor het eerst dit jaar dat hij misschien wel een race gaat winnen. En loopt bijna 12 seconden voor op Antonelli. Dus misschien zometeen kunnen we zeggen Max is kampioen geworden. Je weet het niet. Voor deze race dan. Veel plezier met Tom en Bram zometeen. En Teddy Swims hoor je ook zo.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetes.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Soms wil je zeggen...
4: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
3: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk... krokant met 6 cheese snacks... en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's.

0: kortingskorting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi.

0: voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
6: Het geluid van Q-Music is nu waard
7: 25.000 euro.
6: Weet jij al wat het is?
8: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
9: 12 uur, goedemiddag.
10: Een hele goede middag.
9: Q-Music nieuws van nu.nl. Met Daphne van der Meijs.
11: Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Staatssecretaris Erkens is voor een verbod op onverdoofd slachten in Nederland. Dat heeft hij vanochtend gezegd bij WNL. Onverdoofd slachten voor geloof krijgt een uitzondering, maar daar wil de Partij voor de Dieren vanaf. Zij gaan een wetsvoorstel doen in de Kamer volgende week. Erkens denkt dat zo'n verbod mogelijk is. Wel moet er rekening worden gehouden met vrijheid van godsdienst. In onder meer Denemarken en Zweden is onverdoofd slachten al verboden. Een man uit Tilburg is aangehouden nadat hij het ambulancepersoneel bedreigde dat hem kwam helpen, schrijft Omroep Brabant. De 60-jarige man was van de trap gevallen en buiten bewustzijn. Toen hij bijkwam, bedreigde hij de hulpverleners met de dood en probeerde hij ze te slaan. De man is daarna aangehouden. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Een flinke explosie in Den Bosch vannacht. Een deel van de gevel van een winkelpand is daarbij weggeblazen. Omwonenden hoorden rond 2 uur meerdere harde knallen. Door de explosie kwam er veel glas op straat terecht. De bewoners van de appartementen boven de winkel moesten uit voorzorg hun huis uit. Niemand raakte gewond en de politie doet onderzoek. En het is razendspannend in de Formule 1. Max Verstappen vecht in Maleisië om de overwinning. Hij begon de race vanaf pole position, maar wisselt de koppositie steeds af. Het verschil vooraan is klein en dus is alles nog mogelijk. De race begon chaotisch door noodweer en problemen met verschillende auto's. Het weer dan nog van buienradar. Het is weer een zachte dag voor de tijd van het jaar met 22 graden en er staat weinig wind.
9: Flitsmeister dan viel op de A6 Emmeloord-Lelystad bij de Ketelbrug 6 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Ridderkerk-Zuid. Parallelbaan is dicht, 3 kilometer, 10 minuutjes.
12: Ja, dan zijn er ook nog flitsers. Hij loopt eventjes vast, maar hij komt eraan. Ja, op de A2 richting Eindhoven bij 124.5. En op de A50 richting Apeldoorn bij 209.3.
6: Music. Tom en Bram.
9: Nou, we hopen dat wij vanmiddag niet vastlopen. Hè?
12: Nee, laten we hopen van niet.
9: Weekend show van zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Coldplay zo meteen. Nu Teddy Swims.

0: Mr. Teddy Swims, Mr. Know-it-all bij Q Music. Maakt het 6:06. Welkom. De weekendshow op zondagmiddag. Het is 4 oktober 2026. Daar zit Bram Krikke.
1: En daar zit een iets wat vermoeide Tom van der Weert.
0: Oh ja, het was al een beetje laat. Maar jij was het weer allemaal waard, hoor.
1: Ja, je hebt weer zitten draaien in, wat was het?
0: Egmond binnen. Volgens mij heb je 10 verschillende soorten Egmond.
1: Ja.
0: Egmond aan de Hoef, Egmond aan zee. Nou, dit was Egmond binnen. Wel heel leuk, hoor. Café Ter Voort, zo heet het volgens mij. Gewoon midden in dat dorpje daar. En hebben ze dan die hele straat, smal straatje, hebben ze helemaal overdekt met een tent. Stoppen ze een paar honderd man erin. Kom ik even gek doen. Nou ja, het was heel leuk. Het was gezellig. Ja.
1: Ik zag ook dat er hier bij ons dan weer een DPG-feest was.
0: Ja, heb ik ook gezien.
1: Ja, ik was daar natuurlijk niet bij.
0: Nee, jij zat lekker op het bankje.
1: Ik zit dan gewoon lekker thuis op de bank met de vrouw. En dan kijk je zeg maar bij de collega's. Wie gaat daar dan wel naartoe? En dat verbaast je dan ook allemaal niet.
0: Oh, wie heb je gezien dan?
1: Ja, nou, ik ga natuurlijk geen namen noemen, maar je hebt zeg maar van die collega's waarvan je denkt van ja, jij leeft zo voor de zaak. Jij ligt hier waarschijnlijk met een matras. Lig je al de dag van tevoren hier om dat feest bij te wonen.
0: Bij de ingang van het feest.
1: En precies die collega's die waren aanwezig als ik de story.
0: Die stonden daar weer een brandblusser leeg te spuiten. Ja. Nou, wel vet hoor. Ze hebben wel uitgepakt. Want ik zag dat Gerard Joling op het podium stond.
1: Ja.
0: De jeugd van tegenwoordig.
1: Ja, dat is wel heel
0: dus
1: erg
0: dat
1: vet.
0: Dat hebben we wel gemist.
1: Dat hebben we dan wel weer gemist. Maar goed, hopelijk draaien we ze later vandaag nog even. We zijn ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt vandaag. Zo zeggen, kom er gezellig bij in de Q Music app. Ja, dat is een chocoladebrood.
0: Oh, dat snap ik, ja. Het is ook jouw zondagmiddag, hè?
1: Ja.
0: Maar jij hebt dus geen fluit gedaan gisteravond?
1: Geen fluit.
0: Ach, wat heerlijk.
1: Geen snars.
0: Een super weekend dus.
1: Een heerlijk weekend.

0: Alex Warren op Q Music en Passenger.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Ik zie hier een bericht van Ilona. Die zegt, wat een geluk weer. Stap net de douche uit. Dus Alex, kam wat harder.
0: Alex Warren.
1: Oh, ik zat al te denken. Bedoelt ze haar man?
0: Nee, hey, Alex, die draaiden we net.
1: Hè? Ach, ja, natuurlijk.
0: Sandra is erbij. Wat ben ik aan het doen? Ik ben aan het behangen en ik probeer het streepjespatroon te vinden. Wat een ellende. Groetjes van Sandra. Nou, ze stuurt er een foto bij van dat behang. Dit is een drama. Dit is een puzzel.
1: Dat is zeker een puzzel, ja. Michel die staat even uitgebreid stil bij Dierendag. Ja, dat is natuurlijk ook zo.
0: Oh ja.
1: Heb jij al iets voor leuks voor Olly? Een lekker botje?
0: Nou, voor de labradoedel is het iedere dag dierendag, hoor.
1: Ja, dat is dan ook wel weer waar.
0: En de hond.
1: Ja,
0: maar ik ga nog wel een bot voor hem halen, hoor.
1: Ja. Oh, kijk.
0: Jij voor die twee van jou?
1: Ja, moet ik ook nog even wat regelen, ja.
0: Ik zie Vera, wat ben ik aan het doen? Ik ben onderweg naar Schiphol. We gaan naar Sevilla. En daar ga ik dinsdag mijn 50ste verjaardag vieren.
1: Leuk. Heidi daarentegen gaat ook naar Schiphol. Maar dan om vliegtuigen te spotten.
0: Ook leuk.
1: Met Q aan.
0: Doe jij ook wel eens, hè?
1: Ja, dat doe ik ook nog wel eens.
0: Peter Valley.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hey, Tiffany, goedemiddag met Tom en Bram.
2: Goedemiddag.
0: Hey, ja, dit moet voor jou toch wel een van de leukste dagen van het jaar zijn, of niet?
2: Ja, ik kijk hier al zo lang naar uit.
0: Snap ik.
2: Ja, ik ben helemaal klaar aan het maken, want ik ga naar de Backstreet Boys.
0: Oh, wat leuk. Die is niet in Nederland, toch? Duitsland?
2: Ja, klopt. In Düsseldorf.
1: Oh, nou, dat valt gelukkig ook nog wel mee qua rijden. Hebben jullie er lekker een dagje uit van gemaakt? Ga je ook nog naar een hotelletje of trek je hem door?
2: Nee, ik trek hem gewoon door. We rijden over een klein 2 uurtjes richting Düsseldorf. En dan gaan we er gewoon een kei leuke dag van maken.
1: Oh, wat goed zeg. En ben jij een fan van het eerste uur?
2: Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik was eerst Spice Girls fan, maar ja, toen kwamen de Backstreet Boys in mijn leven. Ja, die zijn altijd gebleven. Ja.
0: Heb je ze al vaker live gezien of wordt het de eerste keer?
2: Nee, dat is de tweede keer.
0: Oh ja.
1: Oké, okay, en de eerste keer, wanneer was dat? Weet je dat nog?
2: Dat was in 2023.
0: Nou, dan wordt het wel weer eens tijd, hè?
1: Ja, dan gaat het toch wel weer kriebelen. Ja, wat leuk dat ze in Düsseldorf staan. En ga je verder nog lekker aan de currywurst?
2: Nou, wij gaan eigenlijk in de rij staan om zo dicht mogelijk bij het podium te komen. Oh. We hebben door de Silkerl ticket. Dus dat was echt gewoon fantastisch.
0: Nou, dan heb je staat gewoon, je kan ze ruiken zo meteen.
2: Ja. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik een handtekening van Kevin kan bewachtigen. Want ja, dat is wel mijn crush vanaf het eerste moment.
1: Ach, nou, het is je ongelooflijk gegund, Tiffany. Onwijs leuk. Ga er ook lekker van genieten. Score die handtekening. En ik zou zeggen, ja, neem een plastic fles mee, zodat je vooraan kan staan en dan lekker daarin kan plassen als het moet.
2: Ja, nou, ik heb al een outfit zelf gemaakt. Ik heb een lichtgevende schoenen met die ledlampjes erin.
1: Oh, ja,
2: dat komt helemaal goed.
1: Oh, nou, super.
0: Zullen we even wat voor Tiffany draaien? Wat, even in de sferen te komen alvast. Wat is je favoriet?
2: Nou, Everybody.
1: Nou, die staat wel bij in het systeem natuurlijk.
0: Zeker.
1: Zo, ja, ik zie dan. Ja, dan gooien we M&M er even uit.
0: Ja hoor, die kunnen we missen.
2: Nee, we doen gewoon de Backstreet Boys.
1: Ja, toch.
0: Jij hebt het gezegd, Tiffany.
1: Ja.
0: Als de baas boos wordt, dan...
1: Dan heb jij het gedaan.
2: Ja, nee, dat moeten we niet hebben.
0: Hey, heel veel plezier daar, hè.
2: Ja, super. Dankjewel. Fijne uitzending.

0: Twente. Op Q-Music, je hoorde Parachute. Zometeen Team Tom versus Team Bram. En over een paar minuutjes ook Zara Larsson, Midnight Sun op Q-Music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Ga naar waarom je

0: er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golf weer. Online vind je alles, maar in de winkel.

0: pn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar veldsink.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
10: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 1 geweest. Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Ridderkerk-Zuid, 3 kilometer en een kleine 10 minuten. En op de A50 Arnhem naar Os bij Valburg door een ongeluk, 2 kilometer en ook daar een kleine 10 minuutjes.
1: En flitsers op de A2 richting Eindhoven bij 124.2. Op de A4 richting Leiden bij 4.4. En op de A50 richting Apeldoorn bij 209.3.
2: Tom en Bram.
0: Met zo direct een klassieketje van Simple Minds. Nu Zara Larsson.

0: Simple Minds bij Q Music. Don't you forget about me.
1: Team Tom versus Team Bram.
2: Ja, spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. En dat is jammer, want er ligt hier een Q-prijspakket voor het oprapen. Tenminste,
3: wie zoek jij?
2: Als je in het winnende team zit natuurlijk. Ja, wie ik zoek. Ja, nou ja, het zal je vast ontgaan zijn, Tom. Het is dierendag
3: vandaag. Het is dierendag.
2: Dus ik ben gewoon op zoek naar iemand met een huisdier. Gewoon lekker breed. Ben jij iemand met een huisdier? Dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app en dan gaan we voor de winst.
3: Van goudvis tot aan boer.
2: Wandelende tak.
3: Ja.
2: Tot aan boerboel. Het maakt allemaal niet uit.
3: Ik zoek voor Team Tom de volgende persoon. Iemand die eigenlijk al hoopt dat het snel 8:45 wordt.
2: Wat is er 8:45?
3: Ja, vanavond Nederland zelf al ook nog eens.
2: Oh.
3: We hebben net Supermax gehad en dan gaan we nu wachten op 8:45. En dan is Nederland zelf al nog een keer.
2: Oh.
3: In de Nations League tegen Servië.
2: Ja. Thuis.
3: Ja. Dat is thuis in de arena.
2: Oh,
3: ja,
2: wat leuk.
3: Ja. Dus ja. Ik heb er weer zin in hoor. Meerdink en Van Bommel. Ik vind het toch leuk hoor, die nieuwe gasten allemaal.
2: Ja, is ook leuk.
3: Nou, hoop je ook net als ik dat het snel 8:45 vanavond wordt. Lekker op het bankie voor het Nederlands elftal. Meld je aan voor Team Tom.
2: Juist. Nou, dan is het nu alleen nog de vraag welk spel gaan we spelen. Onze producer, Tijn, jij komt helemaal uit Brabant.
4: Ja, goedemiddag.
2: Hallo, en jij hebt een typisch Brabants gezelschapsspel meegenomen.
4: Ja, ik kom uit Helmond, het dorp naast Helmond. Een klein pittoresk winkeltje, een spellenwinkeltje. En ze had nog iets liggen van heel lang geleden. Dat heet 30 Seconds.
2: Wat grappig.
4: Ja.
2: Nou, laten we dat maar eens proberen dan.
3: Hebben we wel van gehoord, ja.
2: Wel een keer van gehoord, dan gaan we dat gewoon proberen.
3: Zit er een uitleg bij dat spel, dat we dat even door kunnen nemen alvast?
4: Moet ik

0: Ja, Bresema, Pommelien Thijs, bij Q Music. Nu wij niet meer praten.
1: Team Tom versus Team Bram.
0: Spelen wij in teamverband. We moesten alleen nog even een teamgenoot zoeken. Nou, ik was op zoek naar iemand die net als ik heel veel zin heeft in vanavond. 8:45. Het Nederlands elftal gaat nog een keer voetballen in de Nations League. En wel tegen Servië. Nou, Pieter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik zag jouw berichtje. Ik dacht, jou moet ik hebben, want jij bent nu al in het oranje gekleed.
2: Ja, vanochtend al.
0: Lekker man. Met wie ga je kijken vanavond?
2: Eenmaal alleen. De kinderen liggen al in bed. Dus dan ga ik lekker een beetje juichen.
0: Papa lekker op de bank. Heerlijk. Ja. Wat verwacht je ervan? Moet lukken toch?
2: 3-0. 3-0 denk ik. Ja, zeker. En ja, we hebben 3 keer kunnen oefenen, dus nu moet het lukken.
0: Wie gaan de goals maken?
2: Ik hoop van Bommel.
0: Ja, zou leuk zijn, hè?
2: Ja.
0: We gaan het meemaken. Ja. Laat het gauw 8:45 worden. Maar eerst nog even een ander spelletje. 30 seconds.
3: Ja, jij gaat strijden tegen Team Bram. En ik was op zoek naar iemand met een huisdier. Sabrina, jij hebt er 2.
4: Zeker.
3: Een kat en een hond.
4: Zeker.
3: Hoe heten ze?
4: De hond heet Jente en de kat heet Barrel.
3: Ach, wat. En dat gaat allemaal goed samen.
4: Het gaat hier fantastisch. Ja, zeker.
3: Wat super lief. En zet je ze dan ook even extra in het zonnetje vandaag? Of is het een dag als alle anderen?
4: Het is een dag als alle anderen, maar vandaag is toch wel extra speciaal.
3: Ja, ja. En krijgt Jente dan een extra bot?
4: Een extra boswandeling, denk ik. Oh. En een extra knuffel over de mooie koppie.
3: Nou,
4: zeker.
3: Geweldig.
0: En Barrel?
4: En Barrel, ja, die had vanmorgen al een muis te pakken, dus die is al voorzien.
3: Ja, precies. Nou, wat goed. Nou, welkom in Team Bram. We gaan dus strijden tegen Pieter in Team Tom.
4: Gaat ons lukken.
3: En we spelen dus 30 seconds. Hoe werkt het, Tom?
0: Ja, we hebben de uitleg er even bij gepakt. Wij gaan een kaartje zo direct pakken. Dan krijgen we 30 seconden de tijd. Dan moeten we omschrijven wat op het kaartje staat. En het team met de meest woorden goed geraden, die wint dan dit spel.
3: Juist, ja.
0: Dat is nieuw, dus we moeten even kijken hoe het allemaal werkt. Maar.
3: Team Tom, willen jullie beginnen?
0: Vinden we goed toch, Pieter?
2: Ja, zeker. Kom erop.
0: Pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Oh, dit is dat ene van Reykjavik. Met al die gijzers en zo. Met die...
2: Pas.
0: Oké. Dit is een Nederlandse DJ van Animals is die heel bekend mee geworden. Heeft ook een liedje met U2, drijven veel op Q Music. Nederlandse gast, woont in Amsterdam.
2: Martin Garrix.
0: Ja, dit is het merk van de worsten.
2: Hema?
0: Nee, die andere.
2: Unox.
0: Ja, Unox. Dit is de sport van Max Verstappen.
2: Formule 1.
0: En dan zoeken we nog een cabaretier. Ah ja, hij was ooit verslaafd aan de snuiverij. Ja.
2: En dan zien we Mali.
0: Ja, dat is dan het eerste wat bij het binnen schiet.
3: Oh, lullig, zegt die man. Die heeft een hele carrière opgebouwd. Ja. En het eerste wat jij zegt, hij is bekend van de snuiverij.
2: Daar kan ik wel niet vast.
0: Je moet toch dat kaartje, je moet er snel doorheen, hè? Hoe ga je dan uitleggen?
3: Nou, ik moet zeggen, ik dacht, het ging heel stroef in het begin. Maar jullie hebben echt het knap gedaan. Op het einde toch nog 4 goed.
0: Zocht er nog IJsland, hè?
3: Zocht nog IJsland, ja.
2: Oh, ja, ja.
3: Sabrina, ben jij er klaar voor?
4: Zeker, laat me komen.
3: Oké, daar gaat de tijd nu in. Ach, dit is de zangeres van Hit Me Baby One More Time. En oeps, I did it again.
4: Britney Spears.
3: Ja, dit is een stukje natuur in New York. Heel groot.
4: Hoe heet het nou? Park, Central Park.
3: Ja, Central Park. Dit is het merk van melk.
4: Melkunie. Ik weet niet meer pas.
3: Oké, dit is een programma dat je met als drag queen worden mensen dan omgetoverd van die BN'ers.
4: Mask Singer. Hoe heet het nou ook alweer? Ik kom er niet op, een blackout.
3: Ach, maar dat kan gebeuren. Nee,
4: oké, door.
3: Ja, het is de tijd is
4: het is al door.
3: Ja, Campina.
4: Ja, Campina, tuurlijk.
3: En Make Up Your Mind.
4: Ja, ik heb het gisteren nog gekeken.
3: Zal je altijd zien. Ja, en dan moeten wij onze wonden likken, Sabrina, want Pieter en Team Tom, die hebben gewonnen.
4: Gefeliciteerd.
3: Pieter, we hebben gewonnen!
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Nu vanavond nog inderdaad, en jij krijgt van ons opgestuurd het Q-prijzenpakket. Gefeliciteerd daarmee.
2: Hey, dank je.
0: Fijne wedstrijd. Yo.
3: Ja, en Sabrina, helaas, ik zou zeggen, huil lekker uit bij Barrel en Jente.
4: Ik wou net zeggen, gaan we doen. Komt goed.
3: Het komt goed. De volgende keer gaan we voor de winst.
4: Zeker.
3: Oké, fijne zondag.
4: Joep.

0: Q-Music, Cameron Withcomb en Kingdom of Fear. Nieuws van 1 uur komt eraan. Daphne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De Oosterscheldekering is vandaag jarig, 40 jaar oud. Maar blijft hij ons de komende 40 jaar ook nog beschermen?
0: En de muziek zometeen.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd.

0: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3.

0: promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard...
3: Ja, €25.000.
2: Weet jij al wat het is?
4: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
5: Q. Het is 1 uur, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
5: Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Daphne.
6: Goedemiddag. Staatssecretaris Erkens wil een verbod op onverdoofd slachten in Nederland. Dat zei hij vanmorgen bij WNL. Normaal moeten dieren voor de slacht worden verdoofd, maar voor religieuze slacht geldt een uitzondering. Volgens Erkens past dat niet bij het verbeteren van dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren komt deze maand met een wetsvoorstel om die uitzondering te schrappen. De Oosterscheldekering bestaat vandaag precies 40 jaar, maar door de stijgende zeespiegel staat de toekomst van de deltawerken onder druk, zeggen experts tegen nu.nl. De kering in Zeeland moet bij hoger water steeds vaker dicht. Daardoor is ook meer onderhoud nodig en moet er uiteindelijk worden gekeken naar nieuwe oplossingen. Experts waarschuwen dat we daar op tijd mee moeten beginnen, omdat het bouwen van zulke enorme waterwerken tientallen jaren duurt. Zeker 24 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand op een vakantiepark aan het Gardameer in Italië. Een van hen is er slecht aan toe. Het vuur brak vanochtend vroeg uit op camping Bella Italia. Zo'n 20 vakantiehuisjes zijn volgens Italiaanse media verwoest. Of Nederlanders onder de gewonden zijn, is nog niet bekend. En dan Formule 1 nieuws. Max Verstappen heeft zijn eerste overwinning van het seizoen binnen.
7: Max!
6: Hij won de Grand Prix in Maleisië na een behoorlijk chaotische aanloop. Door zware regen en problemen met de auto's begon de race ruim 1,5 uur later dan gepland. Kimi Antonelli werd tweede en Lewis Hamilton derde.
5: Nou, het werd wel weer eens tijd, hè, dat hij wat ging winnen.
3: Zeker, lekker, zeker.
6: Het weer dan nog van Buienradar. Het is weer een zachte dag voor de tijd van het jaar met 22 graden. En er staat weinig wind.
5: Spitsmeister dan, 2 files. De eerste op de A4, Den Haag Amsterdam bij de Nieuwe Meer. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Valburg. 4 kilometer en ook daar 10 minuten.
3: Ja, dan zijn er ook nog flitsers om te beginnen op de A2 richting Eindhoven bij 124.2. De A4 richting Leiden bij 4.4. En op de A50 richting Apeldoorn bij 209.3.
2: Music. Tom en Bram.
5: Een goede middag. We gaan zo eens even lekker rocken met Green Day. Boulevard Broken Dreams komt eraan. Eerst Shakira. Die.

0: Friday bij Q-Music. Maakt het 10 minuutjes over 1. Een warm welkom. Het is een lekkere, relaxte zondagmiddag hier bij Q. De weekendshow met daar Bram.
1: En daar Tom. Ja, Tom, jij bent nu weer inmiddels in de realiteit beland.
0: In de realiteit?
1: Ja, je hebt weer een boekingje gedaan. Je zit weer lekker op de radio.
0: Ja.
1: Maar je hebt er ook een aantal dagen, echt een aantal dagen... ben jij in de wonderenwereld van de Efteling geweest.
0: Ik heb even in de sprookjeswereld geleefd, ja.
1: Jij was even een laaf in het land van laaf.
0: Is ook wel eens lekker om even uit de realiteit te zijn.
1: Ja, en ik was gewoon even benieuwd, want jij hebt natuurlijk een kind, Isa,
0: ja.
1: Van 2 jaar... is dit de eerste keer voor Isa dat ze naar de Efteling is?
0: Ja. Nou, dit is wel echt een uitvinding hoor, voor Dreumense van 2. Dat is echt fantastisch. Die kijkt de ogen uit.
1: Nou, en niet alleen voor Dreumense, het is nog steeds leuk.
0: Jong en oud.
1: Maar ik was vooral heel erg benieuwd, komt dat dan een beetje binnen op die leeftijd?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: En waar ga je dan allemaal in?
0: Nou, bijvoorbeeld deze.
1: Wat is dit?
0: Dit is de symbolica.
1: Oh, oké.
0: Okay, ja. En hadden we de muziekroute hadden we daar. Maar de droomvlucht. Dat is ook hartstikke leuk. Dat laatste deel in de droomvlucht, dan flikker je met dat ding naar beneden. Dat gaat wel hard. Dan zitten ze wel even te kijken van wat gebeurt hier.
1: Maar vindt ze niet eng?
0: Nee, vond ze wel grappig. Wat heb je dan nog meer? De Carnival Festival. Dat vond ze helemaal fantastisch.
1: Ja.
0: Daar heb je dus al die gezellige poppetjes die in de verschillende landen staan te dansen op dat welbekende muziekje.
1: Maar er zit ook, zo'n hele grote aap zit daar op een gegeven moment in en zo.
0: Ja, nee, dat vond ze wel leuk. Sterker nog, dat vond ze denk ik ook wel de leukste. Dus we hebben nu ook thuis zo'n Jokie knuffel. Die moest natuurlijk gescoord worden. En een toverstaf.
1: Oh, kijk nou, wat geweldig zeg.
0: Nou, op een gegeven moment...
1: Helene... Ben je nog in de Baron geweest?
0: Nee, ben je
1: Vliegende Hollander?
0: Nee, ook niet. Nee hoor, niks voor mij. Nee, Helene had op een gegeven moment het goede idee om in Villa Volta te gaan.
1: Oh ja.
0: Dus ik zei, maar dat is toch helemaal geen attractie voor kindjes van 2?
1: Nee, natuurlijk
0: want
1: niet.
0: Want je gaat, dat is een heel eng verhaal met een vloek en een oude man.
1: Ja,
0: en
1: een optische illusie dat je, het lijkt wel alsof je 100 keer over de kop gaat.
0: Ja, die villa die is dan vervloekt. Je moet dan in een bank gaan zitten en dan zit je in een ruimte. En de ruimte draait om je heen, gevoelsmatig.
1: Ja.
0: Maar die bank die gaat ook op en neer.
1: Ja, dus
0: en
1: je schommelt zelf ook.
0: Ja, het is gewoon, je wordt kotsmisselijk.
1: Ja, want dus, je hebt echt het idee dat je 100 keer over de kop gaat.
0: Juist. Ja, nee, dat is leuk. Daar gaan we in. Ik zeg, maar dat is helemaal niet voor Isa. Dat lieve meisje, dat is 2. En ze mag erin, hè. Dat gaat gewoon goed qua lengte en zo. Wij erin. Nou, dat was een drama. Oh, dat arme meisje.
1: Oh.
0: En op een gegeven moment dan gaat die beugel...
1: Waar ging het al mis bij dat enge verhaal?
0: Ja, daar zag je al kijken van waar ben ik in beland?
1: Met de bokkenrijders.
0: Ja, doe mij terug naar Jokie. Zet me weer in Carnaval Festival neer.
1: Ja.
0: En nou, dan ga je in die bank zitten. En dat kopje dat vertrok. Maar we konden er niet meer uit. En ik zei op het laatste moment nog tegen Helene, zal ik te snel met haar uitrennen? Want ze begon al te miepen. En ja, toen ging die beugel naar beneden. Over onze benen heen. Ja, zaten we vast.
1: Dan zit je vast.
0: En toen begon het gekrijs en geschreeuw en gehuil.
1: Ja, dan moet je ondergaan.
0: Ja,
1: minutenlang. En dat was geen succes.
0: Nee, dat was geen succes. Het was echt wel een beetje zielig.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Een heel grimmig verhaal. Wat een kloot idee van Helene.
0: Dus ja, het arme kind dat ligt nu s'nachts. Heeft de nachtmerries van Villa Volta.
1: Over de bokkenrijders. Ja, die ligt nog te tollen.
0: Nou, gelukkig... mijn lieve vriendin die gaf later ook toe. Het was een slecht idee.
1: Nou, en dat is ook wel eens een keer fijn.
0: Ja.
1: Dat gebeurt niet vaak dat je gelijk krijgt.
0: Dat
1: moet
0: wat toegeven.
1: Maar leuk. Dus een aanrader voor iedereen met een kind van 2.
0: Ja,
1: in
0: een Dreumers van 2 is echt top.
1: Ja, maar vergis je niet inderdaad, want er zitten heel veel verborgen enge dingen in de Efteling.
0: Ja, Villa Volta, niet doen.
1: Nee,
0: niet doen.
1: Of je hebt ook op een gegeven moment dat zo iemand in een heks verandert. Dat in zo'n spiegel. Hebben ze dat nog?
0: Oh, weet ik niet.
1: Ook echt doodeng.

0: Q-Music, Desha en Austin. Soms heb je van die leuke berichtjes die binnenkomen in de Q-Music-app. Moeten we even terugbellen?
1: Oh, ik heb helemaal niks langs.
0: Ja, ik zag een berichtje van Suzanne. Die heeft een hele leuke zondag. Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Ik heb het berichtje niet gezien, Suzanne. Hoe ziet jouw zondag eruit?
2: Wij zitten op de Rommelmarkt in Kalkar.
1: En waar is dat?
2: Duitsland.
1: In Duitsland, op de Rommelmarkt.
2: Strudelmarkt.
1: Strudel. Ah. En wat scoor je daar allemaal?
2: Nee, wij staan er zelf met een kraam.
1: Oh, je staat er zelf.
2: Dus wij verkopen dingen.
1: En wat verkoop je dan? Ook Nederlandse dingen aan de Duitser? Of dat niet per se?
2: Nou, dat is wel een leuk verhaal. Wij hebben onze spullen gekocht in Lille in Frankrijk. En we verkopen het in Duitsland.
0: Oké, dus je gaat naar Frankrijk, daar koop je het, neem je het mee terug naar huis in Nederland. Dan ga je naar Duitsland.
1: Het lijkt wel de VOC, wat ik hoor. Een soort driehoekshandel.
0: Gaan jullie ook met een boot?
1: Ja, wat ongekend. Ja,
0: maar wat koop je dan in Frankrijk wat je in Duitsland kunt verkopen?
2: Eigenlijk moet je op zoek naar die dingen die je normaal in de kringloopwinkels niet ziet.
1: Ja, een soort Franse
2: brokant. Dat is een spelletje. Ja.
0: Ah, dus nou, het verzamelaarshart van Bram, dat begint sneller te kloppen. Dus vertel, wat hebben jullie?
2: Oh, goeie. Ja, wat hebben we? Van theekopjes tot vazen, beelden, kannetjes, kleedjes.
1: Friemeltjes.
2: Ja.
1: Ja, allerlei friemeltjes. En wat verwacht je dat de opbrengst gaat doen vandaag?
2: Oh, dat is heel wisselend. Gisteren hadden we echt wel een goede dag. 200-300 euro. Maar vandaag is het een baaldag. Maar we blij zijn als we 50 euro halen. Dus dat wisselt per dag.
0: Moeten we niet even reclame maken nog voor jullie?
1: Ja, ze zitten in Duitsland. Wat heeft dat voor zin?
0: Ja, maar als mensen nog naar Duitsland gaan vandaag om te tanken of boodschapjes te doen... Ja. Ga even langs Suzanne.
1: Ja, om dat te bevrijden van de brokanten. Ja. Ja, nou goed. Ja, maar
2: reclame is altijd goed, maar het is een beetje laat. Dus, ja.
1: Oh ja, het is ook een beetje laat en het is in diep donker Duitsland. Nou, laten we hopen dat je nog vrij van je waren bent vandaag, Suzanne. Maar je ziet het dus somber in.
2: Ja, ik zal blij weten als half vier is dat kan inpakken.
1: Ja. Nou, laten we in ieder geval hopen dat je genoeg geld hebt bij elkaar gesprokkeld om lekker een curryworst naar binnen te werken.
2: Oh, die hebben we al op.
0: Heerlijk.
1: Ook dat nog.
0: Leuk je even te spreken, Suzanne, en auf Wiedersehen.
2: Dank je, fijne uitzending.
1: Doei.
2: Doei.
1: Strudelmarkt. Also.

0: Sienna Spyro bij Q Music, Great Expectation. Heb jij?
1: Heb ik
0: iets voor onder het rode kleedje?
1: Ja, natuurlijk heb ik wat.
0: Godzijdank.
1: Ja, en dat gaan we weer lekker weggeven. Altijd leuke prijs. Ja, heel, hele leuke prijs.
0: Heel benieuwd wat het is en hoe je het kunt winnen. We gaan het je zo meteen vertellen. En ook over een paar minuten bij Q Music. Bruno Mars.
2: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl. Q sounds better with you.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
4: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeanspecialist.
17: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
16: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
8: Proteïneshakes.
21: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
8: Milner. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
22: Lekker bezig.
23: 1 over half 2, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. File op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Holendrecht. Dat komt door een ongeluk. 4 kilometer en 20 minuten. En op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug. 7 kilometer, kwartiertje.
24: Flitsers op de A4 richting Leiden bij 4.4. En op de A50 richting Apeldoorn bij 209.2.
25: Tom en Bram.
23: Q-music. Met Prayer in Sea zometeen. Nu Bruno Mars en All My Soul.

0: Music, Bruno Mars.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Ja, en hoe werkt dat eigenlijk? Nou, er zit iets onder het rode kleedje. Dat is jouw afdeling. We weten dus nog niet wat eronder ligt. Je gaat het zo meteen bekendmaken wat eronder ligt. En denk jij dan aan de andere kant van de radio... Goh, dat is iets, dat mot ik hebben. Dan stuur je in de Q-Music app precies dat zinnetje. Dat mot ik hebben. En dan mag je zo meteen gaan strijden. Dan mag je een pitch gaan houden waarom jij zou moeten winnen.
2: Ja, het belangrijkste is inderdaad... spreek dit je aan, stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app.
0: Nou, zou ik dat rode kleedje er maar aftrekken?
2: Ja, hoor, ga maar. Oké, dan gaat het rode kleedje er... nu af. Meergam. Hallo. Ja, dit is beter.
0: Nou, wat een fantastische prijs is dit, zeg. Een goed gevuld dierenpakket voor je huisdier.
3: Vanwege Dierendag.
2: Het is natuurlijk Dierendag, inderdaad. Dus heb je een parkiet, heb je een goudvis, heb je een hond, heb je een kat. Ja, dan is het gewoon een dierenpakket naar keuze. Met daarin leuke speeltjes, leuke snacks, dekentjes. Nou, misschien wel een fotoshoot. Je kan hem helemaal zelf inrichten zoals je zelf wil. Een dierenpakket voor je huisdier. Wil je huisdier, nou, in de geest van Dierendag... even lekker vertroetelen? Dan kan dat dus. Meld je aan door dat mot ik hebben via de Q-Music app te sturen.

0: Nieuwe muziek op Q-Music en Nothing But Thieves, nummer 5.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, dat weten we inmiddels. Een goed gevuld dierenpakket voor je huisdieren. Dan maakt het helemaal niet uit wat voor huisdier je hebt. Hij wordt gewoon helemaal samengesteld
0: van
2: op jouw beest.
0: Van poedel.
3: Het maakt niet uit.
2: Het maakt, ja, tot boerboel. Het maakt allemaal niet uit. Kim, hallo.
4: Hoi.
2: Ja, Kim, hoe is je weekend tot zover?
4: Rustig, gezellig.
2: Rustig, gezellig. En wat maakte dat het gezellig was, is?
4: Ja, gewoon, het weekend altijd gezellig, hè. S'avonds wat drinken, muziekje op, wil je nog meer?
2: Wil je nog meer? Nou ja, we gaan kijken of het nog steeds gezellig is, of dat het ongezellig wordt, omdat jij gaat strijden tegen Jackie. Hallo, Jackie.
5: Hi, hallo, goedemiddag.
2: Hallo, hallo. Nou, hoe is jouw zondag?
5: Ja, onderweg. Dus lange rit voor de boeg. Naar de andere kant van het land, naar Herengewaard.
2: Oh, en wat brengt jou daar? Moet je op bezoek bij familie? Of?
5: Ja, we hebben een leuk verjaardagsfeestje van twee neefjes. Dus,
2: altijd leuk.
5: Jazeker.
2: Ja, de reden dat jullie hangen is natuurlijk omdat jullie ook een huisdier hebben. Daar horen we graag meer over in jullie pitch. Want jullie gaan het tegen elkaar opnemen. Om dus die prijs om dat goed gevulde dierenpakket te winnen. Tom, hoe gaat het in zijn werk?
3: Ja, we openen zometeen een poll in de Q-Music app met twee grote knoppen. Eentje voor Kim, eentje voor Jackie. En als je dus daar naartoe gaat, naar de app, dan mag je stemmen op jouw favoriete pitch. Want Kim, want Jackie, we gaan aan jullie vragen, waarom moet je winnen? Voor wie is het hele huisdierenpakket? En dus waarom moet je winnen? Laat het even weten. Kim, vertel.
4: Nou, bij ons is het elke dag dierendag. We hebben twee katten, Kaito en Smokey. Twee honden, Zoe en Jax. En een papegaai. En die papegaai is vandaag ook nog jarig. Die wordt 32 jaar, dus het is vandaag dubbelfeest.
2: 32? Zo zeg.
4: Ja.
2: Kijk aan. Dus je bijt je pakket vooral aan de papegaai?
4: Nou, eigenlijk aan allemaal natuurlijk.
2: Ja, je wilt ze allemaal even afvinken.
4: Maar, ja, natuurlijk.
2: Een heerlijke beestenboel. Kim alias Dr. Doolittle. Jackie, waarom wil jij zo graag dat pakket?
5: Ja, ik kan er haast niet tegenop zo. Maar wij hebben een hele schattige Jack Russell pup van 4 maanden oud. Die zijn tanden graag overal inzet. Dus we besteden het pakket graag aan wat koude staafjes in plaats van onze vingers.
2: Ja, hoe heet die?
5: Louis.
2: Louis.
3: Louis.
5: Ja,
2: dikke tip trouwens. Bij die dierenwinkel heb je ook vaak van die... Van dat hout waar ze op kunnen bijten. Vaak is dat een beetje olijfbomenhout. En dat splintert niet. En dat koud heel lekker. Er zitten ook nog mineralen in. Het is ook nog goed voor hun tanden.
5: Een
2: dikke tip. Goed, er opent nu een polletje in de Q-app. Je kan stemmen ofwel op Kim ofwel op Jackie. Ja, de poll is nu as we speak geopend. Dan gaan wij eventjes lekker naar Alicia Keys op de pianootje. En dan komen we zo bij jullie terug.

0: Maar dat lekker om die laatste trommel zo te slaan in dat
1: zou mooi zijn.
0: Zo, bah! Goed, Kim en Jackie, hallo. Hallo?
2: Hallo?
3: Hallo?
0: Ja, ja, daar zijn ze allebei. Ja, nou, het nummer is voorbij. De pauken klinken. De stembus is gesloten. Wie gaat er vandoor met een goed gevuld dierenpakket? Is het Kim of Jackie? De winnaar is... Jackie!
3: Gefeliciteerd!
0: Hey, dat is lief, Kim.
3: Dankjewel.
0: Kim, we sturen jou even het Kielprijspakket. Heb je toch iets gewonnen deze mooie zondag?
3: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: En een fijne dag nog.
3: Dank je, hetzelfde.
0: Ja, dankjewel. Ja, en Jackie dus gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Superleuk.
0: Ja, een pakket voor de Russel.
3: Ja, voor de Russel. Voor nou, dan heeft hij wat te kouwen.
0: Ja, wat superleuk. Wat zou je tegen alle mensen willen zeggen die op jou hebben gestemd?
3: Ja, hartstikke bedankt. En de kinderen zitten naast mij, die zijn ook ontzettend blij. Dus dank jullie wel allemaal.
4: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.

0: op Q-Music. Bram, we zitten hier nog een uurtje. We hebben een hoop liedjes gedraaid, maar eentje hebben we nog niet gedaan. We hebben nog niks van Akda en de Munnik gedraaid.
1: Oh, lekker.
0: Zullen we dat eens even gaan doen na 2 uur?
1: Dat is goed.
0: Daarmee natuurlijk te winnen. Tickets voor hun show volgend jaar juni in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Nieuws van 2 uur komt er ook aan. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, winkelpersoneel komt massaal in actie. En ik vertel je dus zo waarom.
0: En ook David Guetta, ja, zometeen.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
18: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
19: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
20: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
21: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
19: Dat is een Veldzinkadvies.
22: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
23: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
25: Let's go for more from Extra Max.
24: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
26: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.

0: ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
3: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard.
4: Dus even kijken. 25.000.
3: Weet jij al wat het is?
5: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
6: Twee uur, goedemiddag.
7: Een hele goede middag.
6: Muzieknieuws van nu.nl. Met Daphne van der Meijs.
8: Ja, goedemiddag. De dierenbescherming is blij dat staatssecretaris Erkens zegt serieus te gaan kijken naar het wetsvoorstel van de partij. Ze willen een verbod op onverdoofd slachten. Erkens wil er zelf ook vanaf, maar vindt het ook complex, zegt hij. Religieuze groepen mogen wel onverdoofd slachten en het raakt dus de vrijheid van godsdienst. Winkelbedrijven komen in actie tegen het verdwijnen van personeelskorting. Want werk je bijvoorbeeld in een kledingwinkel, dan kun je daar vaak met korting shoppen. Maar het kabinet wil vanaf januari af van die belastingvrije regeling. 25 brancheorganisaties zijn daarom een petitie gestart. Ze willen dat de korting blijft. De Tweede Kamer moet nog over het plan praten. Een opvallende actie van Donald Trump. Hij heeft het telefoonnummer van een Amerikaanse senator online gezet. Die senator houdt een plan tegen om de zomertijd in Amerika het hele jaar te houden. Trump roept mensen nu op om hem te bellen en van gedachten te laten veranderen. Of het gedeelde nummer ook echt van de senator is, is niet duidelijk. En Oranje sluit vanavond de lange interlandperiode af tegen Servië. Bondscoach Xavi gaat zijn elftal op een aantal plekken veranderen. 4 wedstrijden in 11 dagen vindt hij eigenlijk te veel en bij de spelers is wat vermoeidheid te merken, zegt hij. En voor Virgil van Dijk wordt het een bijzondere avond. De aanvoerder kan in Eindhoven zijn 100ste interland spelen. De aftrap is om 8:45. En dan het weer van Buienradar. Het is 22 graden, staat weinig wind. Vanavond koelt het iets af en dan krijgen we morgen opnieuw 22 graden.
6: Flitsmeister dan viel op de A2 Utrecht-Amsterdam bij het AMC ziekenhuis. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. En op de A6, als je gaat van Emmeloord naar Lelystad, bij de Ketelbrug 7 kilometer, 20 minuten.
9: Ja, dan zijn er ook nog flitsers, tenminste dat denk ik. Even refresh. Waarom doe ik dat niet eerder, hè?
6: Schiet nou op.
9: Ja, het is...
6: ik moet toch Akden en Munnik draaien.
9: Hier bijvoorbeeld. Op de A4 richting Leiden bij 4.4. En op de A50 richting Apeldoorn bij 209.5.
3: Music. Tom en Bram.
6: Daar gaan we. Hoor je een liedje van Akda en de Munnik? Dan is het zometeen jouw moment. Stuur dan Akda en de Munnik via de Q-Music app. Wellicht win je ticket.
3: Q-Music.

0: kapitein, deel 2.
1: Q Music presents Agda en de Munnik.
0: Weet je nog dat wij ze ooit in de studio hier mochten ontvangen bij Q?
2: Dat klopt.
0: Wij deden toen een middagshow. En ik ben echt de hele dag toen zenuwachtig geweest. Omdat ik als fanboy mijn oude cd'tjes bij mijn moeder thuis had opgehaald. En die wilde ik laten signeren door de mannen. En dat hebben ze gedaan.
2: Ja.
0: God, was dat leuk, zeg.
2: Oh ja, dat was superleuk. Ja. Ja. En ik heb jou zelden zo zien zweten en zien ijsberen.
0: Ja, echt wel fan van.
2: Maar jij deed hartstikke goed.
0: Ja, toch?
2: Dat was een leuke dag.
0: Jij ook. Leuk interview ook.
2: Leuk interview. Ja. Maar vandaag is het misschien nog wel een leukere dag, want we geven weer 2 tickets weg. Nou, hoor je ze voorbij komen, dan stuur je een bericht, hè. Dan stuur je hun naam.
0: Hun naam.
2: Acta aan de Munnik. En word je teruggebeld, dan is er zomaar een kans dat je nu op de radio komt. En dan win je ze.
0: Goedemiddag met Tom en Bram, Q Music.
3: Met Chantal.
0: Hey Chantal, hoe gaat het?
2: Ja, en nu nog beter, gefeliciteerd!
3: Ja, dankjewel!
0: Jij wint 2 tickets voor Q Music Presents Agda de Munnik. Volgend jaar, zaterdag 19 juni in Amsterdam in het Olympisch Stadion.
3: Helemaal leuk. Oh, wat cool.
2: Ja, wat super. Nee. Wie ga je meenemen, Chantal?
3: Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb zoveel keuzes nu.
2: Ja, maar
3: ja, of een van mijn ouders of mijn zus. Of lekker nostalgie, zeg maar. Van de, ja, het is een deal. Misschien wel mijn
2: man
3: dan mee.
2: Ja, dat kan ook nog. Nou, we weten in ieder geval zeker dat jij gaat. Tenminste, daar gaan we wel even vanuit.
3: Ja. Die ga ik niet afgeven.
2: Nou, 19 juni, zet hem in de agenda. Heel veel plezier en een fijne zondag.
3: Dankjewel.
2: Dag Chantal.
3: Doei.
0: De hele dag nog bij Q Music. Jouw kans op tickets voor de mannen volgend jaar juni in Amsterdam. Hoor je ze voorbij komen, dan heb je Agda en de Munnik.

0: Jonas Wilbeck, your music, Perfect Strangers. Weet je wat ik altijd zo leuk vind aan wij met de Q-luisteraars? We zijn een soort community.
1: Ja.
0: Dus we doen het met elkaar, we doen het voor elkaar. En daar is dit denk ik een leuk voorbeeld van. We kregen net een berichtje van Steve. Steve, goedemiddag, Tom en Bram hier.
2: Hi.
3: Hallo Steve.
1: Steve, jij bent nu momenteel onderweg, hè? Al.
2: Ja, klopt.
1: Waar naartoe?
2: Naar Valencia.
1: Kijk aan, wat heerlijk. Met wie ben je daar?
2: Met me, myself and I.
1: Een dus solo trippie. Maar waarom? Gewoon lekker vakantie?
2: Ja, ik heb 5 weken vrij. Dus ik dacht, ik ben 27. Ik ben jong. Voordat ik aan kinderen begin en weet ik veel wat. Let's go. Even alleen op ontdekking.
1: En je bent vanochtend de auto ingegaan of gisteren al?
2: Gisteren, ja. Klopt.
1: Oh, maar wat ongelooflijk. Nou, en stoer en leuk. En ga je het allemaal een beetje aankijken daar? Of heb je het al helemaal tot in de puntjes gepland?
2: Ik ben een controlfreak, maar ik heb niks gepland.
1: Zo, je gaat helemaal rechtsaf jij.
2: Ja, je moet er wat in het leven, hè. Ga uit die comfortzone en we zien het wel.
1: Ja, dat is ook waarom je ons appt, toch? Want je hebt een vraag.
2: Ja, ik heb een vraag. Wie weet zijn er luisteraars die of naar Valencia gaan of een woning hebben in Valencia die daar zelf zijn. Die met mij misschien willen meeten, een drankje doen of tips hebben.
1: Kijk, wat ja, leuk.
0: Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel super, stoer. Ik vind het heel...
1: Absoluut. Dat oproepje kunnen we natuurlijk gewoon opgooien. Ja. Of inderdaad, misschien zijn er wel mensen met tips. Ben jij ooit in Valencia geweest?
0: Toch? Nee. Schijnt wel heel mooi te zijn.
1: Het schijnt prachtig te zijn. Ja, waarom eigenlijk Valencia?
2: Ik heb dus een beetje vliegangst. Dus... ik dacht Barcelona, daar voel ik niet zoveel voor. En Valencia schijnt leuk te zijn. Dus ik denk, ja, dat is de tweede. Alleen ja, vliegen werd het uiteindelijk niet. Dus dan maar met de auto.
1: Ja wat tof zeg. En is het dan ook de bedoeling dat je 5 weken helemaal vol gaat maken of dat niet?
2: Nee, want ik moet uiteindelijk ook weer aan het werk. Dus uiteindelijk ben ik er tot ongeveer eind deze maand.
1: Kijk, wat is handig hierin, Tom? Want ik kan me voorstellen dat er nu mensen zitten te luisteren en denken, nou, misschien heb ik wel
0: leuk,
1: tips.
0: In of Valencia,
1: ik
0: ben daar toevallig ook. Tapasbarretje.
1: Of ik ga ook een solo trip doen. Of heb je wat tips? Is het handig om dat via Instagram te laten verlopen?
0: Ja,
1: dan kan je zelf ook een beetje filteren.
0: Ja.
2: Ja, want een 06-nummer geven op de radio
0: of niet? Nee, absoluut niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Of moeten wij het eerste filter eroverheen halen? Dat we eerst de psychopaten eruit vissen?
2: Ja, ik ben zelf psycholoog, dus dat gaat me denk ik ook zelf lukken.
1: Nou, hoe kunnen we je vinden, Steve?
2: Voor- en achternaam, Steve Kleingeld.
1: Steve Kleingeld, wat een fantastische naam. Steve Kleingeld. En dat is dus op Instagram en dan kunnen mensen daar hun tips geven.
2: Ja hoor, die mogen me wel een DM'tje sturen. Dan,
0: ik zie je, met die bloem in je naam.
2: Klopt, ja.
1: Nou, bij deze, nou wat ongelooflijk leuk, Steve. Hou ons een beetje op de hoogte. Heel veel plezier. Doe ook een beetje voorzichtig natuurlijk. Joh, als psycholoog, ik heb er alle vertrouwen in.
2: Dankjewel, fijne uitzending.
1: Ga ervan genieten van dit avontuur. En laat ons vooral even weten als er een Q-luisteraar bij je op de stoep staat voor een drankie.
2: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
1: Dag Steve. Doei.
0: Ella Langley, Bike Your Music. Choose in Texas.

0: Lievebed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Soms zul je zeggen...
7: Jij bent mijn rots in de branding.
6: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
19: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met Vind.
21: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
22: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
21: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
21: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan naar haar toe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
23: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
26: 3 geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister viel op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Vechtzicht, 5 kilometer en 10 minuten. A6 Emmeloord naar Lelystad bij de Ketelbrug, 7 kilometer en 25 minuten. En op de A73 Nijmegen Maasbracht, door een ongeluk bij Kuik, staat daar 2 kilometer en een kwartier.
27: En flitsers op de A2 richting Eindhoven bij 124.2 en op de A4 richting Leiden bij 4.4.
28: Tom en Bram.
26: I don't care van Ed Sheeran en Justin Bieber na Criss Cross Amsterdam.

0: Ed Sheeran en Justin Bieber, I Don't Care bij Q-Music. We hebben het er nog niet over gehad, jongens.
1: Het geluid.
2: Ja, inmiddels 25.000 euro waard. En allemaal dankzij de foute antwoorden natuurlijk die zijn gegeven. Ja. En dat zijn er nogal wat. Dus ja, mocht je nog steeds denken van, ik denk dat ik het geluid wel weet. Check dan ook vooral eventjes de foute antwoorden. Die staan op qmusic.nl of in de Q-app. Dan weet je in ieder geval zeker dat die niet al genoemd is.
3: Hoe vaak ben jij de afgelopen week gevraagd?
2: Van, wat is het?
3: Jij weet wat het is, hè?
2: Jij weet wat
3: Vertel
2: het is.
3: Eens.
2: Ja, dat gebeurt wel op regelmatige basis, inderdaad. Maar even voor duidelijkheid, wij weten dat allemaal niet. Geen één DJ weet wat het geluid is.
3: Helene kwam gisteren terug van de werk. En die kwam naar me toe en die zei, ja, een collega kwam naar mij toe. Die vroeg, jij weet zeker ook wel wat het geluid is, hè? Vertel eens.
2: Ja.
3: Het gaat echt over. Iedereen denkt maar dat wij het weten.
2: Ja, nee, dat is dus niet zo. Maar goed, dus over die foute antwoorden nog even gesproken. Misschien kunnen we even doornemen wat het dan niet is.
3: Nou, ik zag bijvoorbeeld net staan het openen van een bierflesje met de bieropener. Nou, ik weet echt hoe dat klinkt. Dat is toch niet dit geluid.
2: Het is ook niet het omslaan van de tijd op een automatische flip-over klok.
3: Plastic verpakking van een pakje donuts openmaken is voorbijgekomen.
2: Het indrukken van het scrollwieltje van een computermuis.
3: Telefoon in een carkit terugzetten.
2: Een mes in de messenslijper steken.
3: Openen van een plastic jam cupje.
2: Een stukje pluis uit je navel halen. En het is ook niet het uitschuiven van een schepnet. Nou ja, de vraag is natuurlijk vooral, wat is het dan wel?
3: Ja, met die achterlijke hint komen we ook niet verder.
2: Nee, die hint, ja.
3: Dat jij aan het daten was vrijdagochtend.
2: Ja, we kregen afgelopen vrijdagochtend een eerste hint om ons toch een beetje op de goede weg te krijgen wat het geluid kan zijn. Ja, de hint heeft iets met een date te maken. Ik was op een date gestuurd en die date, ja, die verliep rampzalig, kun je wel zeggen. Ze vond dat ik lelijk was en ze liep eigenlijk vrij snel weg.
3: Je kwam te laat.
2: Ja, ik kwam helemaal niet te laat. Ik ben zo snel.
3: Dat zei ze. Ze zei, jij bent 10 minuten te laat.
2: Ja, maar ja.
3: Ja, misschien zit daar ook wel iets in.
2: Ja, het kan van alles zijn.
3: Yeah.
2: Ja, heel vervelend.
3: 25.000, morgenochtend gaan we natuurlijk weer verder spelen. Ja, aanmelden in de Q-app. Gewoon lekker daar laten weten dat je een antwoord wil geven. Wie weet word je teruggebeld en pak je dat bedrag.
2: Ja, en check dus vooral nog even die foute antwoorden.
3: Op qmusic.nl of de Q-app.

0: bij Q-Music. Is Stefan Bouwman nog gesignaleerd? Is hij in het huis?
1: Ik heb hem nog niet gezien, maar Stefan kennende is hij er gewoon.
0: Ik ga hem even zoeken, ja?
2: De Q-Music Alarmschijf.
3: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
4: En deze week is onze track Pijnstiller de Q-Music Alarmschijf. Q-Music.

0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Ik heb hem gevonden, hoor.
0: Stefan Bouwman.
2: Hallo. Tino Martentje. Even op horloge kijken hoe laat het is.
1: Daar ben ik.
0: Daar is hij.
2: Ja, huidige tijd.
0: Je stapt precies op het moment dat de trommels beginnen, stap je de studio binnen. Dus nee, hartstikke goed.
2: Toch, perfecte timing.
0: Zeker, jongen.
2: Ja, goed, met jullie dan?
1: Ja, heel goed.
0: Goed, ja, ook goed. Ik zie dat jij een laptop hebt meegenomen. Ik zie niet jouw vertrouwen Casio.
2: Dat is helemaal, dat klopt. Ja, we waren zo in gesprek dat ik dit serieus vergeten ben.
0: Waar is Jalop nou? Heb je wel een broek aangetrokken, of niet?
2: Oh, shit. Nee. Oh, we hebben camera's.
0: Echt niet mee?
2: Nee, ik heb hem echt niet mee.
0: We doen al zo lang ik hier werk.
1: Oh, ja, de Case Casio.
2: Ja, dat is superleuk, maar ik weet helemaal niet hoe ik het liedje moet spelen wat we zo meteen gaan doen.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken hoe goed jouw muzikale...
1: Ik dacht dat wij hier de enige waren die ons programma niet voorbereiden.
2: Ja, sorry jongens. Ik ben helemaal warm. Ik heb echt de hele nacht alleen maar naar het plafond zitten kijken. Ik heb niet eens drugs gedaan. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben gewoon helemaal niet in lijn met het universum. Ik speel gewoon een random liedje en dan moeten jullie raden welk liedje het is. Goed?
0: Ja, dat is goed.

0: Jawel.
1: Nee, ik ken je wel.
2: Klassiekertje.
1: Dit doe je uit principe nu.
2: Echt gewoon klassiek. Nee, ik ken hem echt niet. Nou goed, zometeen een wel goed georganiseerd programma van Stefan en, Stefan en Bouwman. En zijn hersenen.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
15: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En E-ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
5: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
7: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
8: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
9: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
10: €25.000. Geen goed.
11: Weet jij al wat het is?
12: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
10: Het is inmiddels 3 uur Q-Music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
13: Goedemiddag. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierenindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bontindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Het zware noodweer in Catalonië zorgt ook voor problemen bij Nederlandse vakantiegangers. Alarmcentrales hebben inmiddels 12 meldingen binnengekregen. Het gaat vooral om mensen die vastlopen door geannuleerde vluchten of extra kosten moeten maken. Door de hevige regen zijn straten in en rond Barcelona ondergelopen. Alarmcentrales verwachten nog meer Nederlanders die zich zullen melden. De Oosterscheldekering bestaat vandaag precies 40 jaar. Maar door de stijgende zeespiegel staat de toekomst van de deltawerken onder druk, zeggen experts tegen nu.nl. De keringen in Zeeland moeten bij hoger water steeds vaker dicht. En daardoor is ook meer onderhoud nodig en moet er uiteindelijk worden gekeken naar een nieuwe oplossing. Experts waarschuwen dat we daar op tijd mee moeten beginnen, omdat het bouwen van zulke enorme waterwerken tientallen jaren duurt. En een record voor het Oktoberfest in München. Het bierfeest trok dit jaar 7,4 miljoen bezoekers. En nog nooit waren het er zoveel. En die hadden behoorlijk

0: N209,5 en de A67 naar de Belgische grens bij 18,0.
1: Music. Stefan Bouwman.
0: Zo, dat is lang geleden. Voor mijn gevoel heb ik al 10 jaar niet meer tussen 3 en 6 op zondagmiddag radio gemaakt. Maar ik ben er weer. Zometeen Kees Casio. Toch wel. Ja.

0: plakjes op Q-Music. Kees Casio.
1: Dit is Q-Music.
2: Ella Langley.
3: He's choosing Texas, I can tell.
1: En dit is Q-Music.
2: Bruno Mars.
1: En dit is nieuw.
0: Ja, ik vind dit zo vet. Kijk, ik was weinig op de radio op het moment dat Jamie Miller hier eindelijk ontdekt werd. Dus alle collega's hebben dat liedje keihard geclaimd. En dat is ook goed, want hoe meer fans, des te beter. Ik behoor ook zeker tot de groep fans. Ik stream dit liedje al echt kapot sinds die uit is. En ik kan niet genoeg krijgen van Jamie Miller. Ik zeg, er zit crack in dit nummer. Ik kan het niet anders omschrijven. En waarom ben ik extra blij? We hebben contact. Hij komt langs in Stefans Pianobar. Binnenkort live op Q-Music, Jamie Miller. Dit is Baby.

0: Maureen en Euphoria op Q Music. Elke zondag speel ik een liedje op mijn kinderpianootje. Normaal gesproken een nummer wat ik daarna ga draaien, maar ik was een beetje warrig vandaag. Jacqueline, heb jij je kop er wel op zitten?
1: Jazeker.
0: Gelukkig. En wat ben je allemaal aan het doen deze zondag?
1: Wij zijn eventjes een rondje over het winkelcentrum doen.
0: Nou, wat leuk. En wat voor winkels zijn dan de winkels die jouw aandacht trekken?
1: Nou, we gaan zo meteen even langs de HEMA. We gaan wat kinderkleertjes kopen voor mijn zoontje.
0: En een HEMA-worstje erbij?
1: Ja, natuurlijk. Een rookworstje van Hondok.
0: Gek. Ja, stiekem is die rookworst ook. Die blijft gewoon het lekkerste.
1: Ja, zeker. Ja, daarvoor ga je langs de HEMA.
0: Schijnt serieus gewoon uit dezelfde fabriek te komen als Unox. En toch smaken ze zo anders.
1: Oh, echt? Ja. Okay.
0: Ja, maar echt hoor, in een blinde test, ik haal hem er zo uit, die HEMA. Ik weet het zeker. Ja. Nou goed, genoeg reclame voor de HEMA. Jacqueline, lekker kinderkleertjes aan het shoppen dus. En ondertussen ook gewoon aan het werk gezet in de Q-app. Want welk liedje speelde ik hier? Vertel.
1: Dat was Kevin DeGraw, Chariot.
0: Dat klopt helemaal. Ik denk dat je sowieso het chemisch prijspakket krijgt. Yes. Nu is de vraag, hebben Tom en Bram het ook goed? Dan krijg je extra prijs. Even luisteren naar hun antwoord.
2: Ja, daar is die Cheerio just in the wild.
0: Nee.
2: Oh, Cheerio. Nee, het is Chariot. Chariot.
3: Ik ken die niet.
2: Wel, van Kevin DeGraw. Dat weet ik net.
3: Oh, ja, die
2: hey,
3: ja.
2: Stevie, oh. De ballen.
3: Stevie, de banjo. En groetjes, Cheerio.
2: Ga nou even pissen, jij.
3: Ja, ik ook.
2: Ja. Oh, ja.
3: Hoi.
0: Oh. Doei, Steve. Naar de wc, ja. Innige relatie hebben die twee. Ze hadden het ook goed. Dat betekent dat jij een extra prijs krijgt. Namelijk een gesigneerde en ingelijste foto van Tom, Bram, Kees Casio en mijzelf.
1: Kijk, wat leuk.
0: We gaan hem hangen.
1: Dankjewel. Daar moeten we nog even een mooi plekje voor zoeken. Oh ja. Maar dat komt helemaal goed.
0: Dat vind ik een zeer politiek verantwoord antwoord.
1: Ja.
0: Ik heb de nieuwe objecten aan de lijn. Hey, succes met shoppen en eet smakelijk.
1: Dankjewel.
0: Dit is Kensington op Q.

0: Max op Q-Music. Tanja heeft de Q-Music app gevonden.
1: Stefan!
0: Hey, Tanja! Nou ja, neem een voorbeeld aan haar, want zometeen kan jij repeat of niet inspreken als berichtje. Ook deze hoor je zo. New Religion, Bebe Rexha en Faithless.
2: Hey, Mattie.
3: 51% aan mij wil latten.
2: Echt
3: wel
2: helemaal eens,
3: van. Nou ja, zeg. Zolang het Channing Tatum niet is.
4: Hey, Mattie. Elke ochtend bij Q-Music.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik.
19: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
17: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
26: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
27: Opgelost. Autotaalglas.
0: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
26: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
27: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
28: Dat is dan goedgekeurd door een heel bedrijf, hè? Het zijn allemaal mensen die zeiden, dit is een goed idee. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A10, Koenplein-Watergraafsmeer tussen Volendam en Zeeburg. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Verder nergens langer dan een kwartier. Of ben ik aan het liegen? Ja, ik ben aan het liegen. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. 6 kilometer, daar ook 18 minuten. Hekcontrole staat 2 naar Eindhoven, 124,2. A4 naar Leiden, hectometerpaal 4,4. Langs de A9 naar Haarlem, 68,0. En de A67 naar de Belgische grens bij 18,0.
29: Stefan Bouwman.
28: Yo. Q-Music. Zometeen ronde 1, repeat of niet voor Eden.

0: Dermot Kennedy. Power over me op Q. Tijd voor nieuwe muziek.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ronde 1. Ja, en sorry, ik ben een soort irritant fangirletje vandaag. Ik vind iedereen leuk die ik draai. Zo leuk dat Aiden Martin in Repeat of Niet zit. Niet in zijn uppie. Ugel, hitkanon van nu. David Guetta, hitkanon sinds de oerknal. French Montana, rap legend uit de Zero's. Maar Aiden Martin, hij deed in 2017 auditie voor X-Factor in Engeland. Ja, sinds ik ben begonnen met Stefans Pianobar probeer ik hem al hier naartoe te lokken. En misschien dat dit dan eindelijk de doorslaggevende factor gaat worden. Snap je? X-Factor, factor. Nou goed. Hij deed toen auditie met een eigen liedje. Dat vind ik al heel stoer. Punchline. En dit nummer zit letterlijk wekelijks nog in mijn kop.

zo belachelijk goed, niet normaal. Nou ja, hij kwam heel ver, maar won niet. Trouwens, nog meer informatie, sorry. Benson Boone heeft dit liedje als auditie gebruikt bij American Idol. Hoe vet is dat? Maar het gaat niet om punchline. Dit viertal dus heeft een nieuwe track. En ik hoop dat jij het te gek vindt. Zo niet, ook even goede vrienden. Maar pak de Q-Music app erbij. Zet je stembanden aan het werk. Spreek in, repeat of niet. En waarom? En zet je duimpje, of zet je dikke duimpjes aan het werk. Typen mag ook. Dit is Shine, Ugel, David Guetta, French Montana en dus Aiden Martin.

0: Ronde 1.
1: Repeat. Of niet.
0: Hugo, David Guetta, French Montana en Eden Martin. Ja, ik ben echt fan van Eden Martin. Marianne dus stuurt het liedje heet Shine. Wannabe toppers dit. Oh my god, voor mij dikke niet. Mathilde zegt even wennen. Een repeat voor nu. Casper, dikke repeat uit Velp. Lekker nummertje van Tesca. Groetjes vanuit de carwash. Rij voorzichtig. En Linda zegt nope. Nee. Voor mij klinkt dit als een overtrokken boyband. Erdon?
2: Ja, dit is voor mij sowieso een dikke repeat bij het horen van de eerste geluiden van dit nummer.
0: Staat genoteerd. Sorry. Even opnieuw handen horen.
3: Ik luister nog even een stukje door, maar vreselijk. Werkelijk, vreselijk.
0: Een nietje, denk ik.
4: Lekker nummer hoor. Een repeatje van mij.
0: Hoi. Nou, ik ga eerlijk met je zijn. Het ging niet van harte, maar met hakken over de sloot ronde 1 gehaald. Nu is de vraag: is het een liedje waar we met z'n allen aan moeten wennen? En is dit over een paar dagen in één keer alleen maar repeatjes in de app? Of blijft het bij 1 of 2 rondes? Vanavond in ieder geval een nieuwe poging bij Vincent Pronk voor Shine van Ugel, David Guetta, French Montana en Eden Martin.

slot, het is 4 oktober en we zien al de hele dag in de Q-Music app gezellige fotootjes van diertjes binnenkomen. Hondjes, katten, cavia's die in de watten worden gelegd. Ja, dan moet ik toch een liedje draaien in die stijl. Cat's Eye, dit is Animal.

0: Cat's Eye en Animal op Q-Music. Zometeen het nieuws van 4 uur met Daphne. Maar Daphne, moeten wij even een kleine spoiler warning geven?
1: Misschien een beetje.
0: Ik heb het idee dat jij het over Formule 1 wil hebben.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik voel het aan mijn theewater.
1: Ja, want waarom vielen bijna alle Formule 1-auto's ineens stil in Maleisië? Daar is nu meer over bekend.
0: Oh my god, spoiler. Ook zometeen topic Becky G. En Sorry Papi op Q.
2: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl. Q sounds better with you.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
15: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
16: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
17: 25.000 keiharde ballen.
16: Jij al wat het is?
18: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
17: Het is 4 uur geweest. Goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
19: Goedemiddag.

0: zegt de Autosportbond FIA. Tijdens de opwarmronde vielen bijna alle auto's ineens stil. En ook bij Max gebeurde er niks als hij gas gaf. Volgens de FIA was de software nog niet goed getest in nat weer. Er werd snel een update verstuurd, maar duurde zo'n 20 minuten voordat de auto's weer verder konden. Uiteindelijk kon de race alsnog doorgaan en won Verstappen de Grand Prix.
1: Wat een slecht verhaal eigenlijk.
0: Ja,
1: het is... software-updateetje.
0: Ja, ja. Zover zijn ze dus nog niet.
1: Ja.
0: We blijven even bij datzelfde weer. Het is een mix van zon en stapelwolken. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20.
1: Dat is een dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 15 files, dit zijn de langste op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen Emmeloord en de Ketelbrug, 6 kilometer, 20 minuten. En de A44 Wassenaar naar Amsterdam, tussen Kaagbrug en Kaagdorp. 2 kilometer, een kwartier vertraging, staat dat de afrit is afgesloten. Volgens mij de werkwekkers mede daarna. Nou, en één controle de A67 naar de Belgische grens, hectometerpaal 18,0.
2: Q-Music. Stefan Bouwman.
1: Deze week live op Q-Music in Stefans Pianobar. Niemand minder dan Dewey Bob. Oftewel Douwe Bob, zoals we het hier zeggen.

0: Steengoed deze man.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Elke week speel ik samen met artiesten van over de hele wereld samen muziek. Ik kruip lekker achter de piano, in dit geval Dewey Bob. Oftewel Douwe Bob achter zijn gitaar. Ja, en hij is maar wat trots op de tour waar hij dit moment mee bezig is. En wat trots is zacht uitgedrukt.
2: We kickten hem af in de tempel.
0: Paradiso.
2: Paradiso. En ja, ik wil niet die guy zijn, maar ik ben die guy wel. We hebben hem echt naar een next level getild.
0: Ja? Ja, serieus. Maar waar zit hem dat dan in? Want je speelt inmiddels al zo lang.
2: Ja, in de set. We hebben nu zomaar zin in gezet. Ik heb de afgelopen jaren ook best wel wat hits gehad, weet je wel. Dus je kan mensen gewoon van hit en dan doe je een aantal mooie songs en dan doe je een hit. Dus je hebt een aantal mooie punten, ankerpunten zijn dat, waarop je terug kan vallen. Het is echt een knalset. Het ziet er waanzinnig uit. Ik heb ook echt wel gewoon een diep in de buidel getast om gewoon echt wel te investeren in een mooi decor en mooi licht. En ik heb een waanzinnige lichtman mee. Het geluid is belachelijk goed. Want ik heb, alles is gewoon, sorry.
0: Het is heel erg. Story.
2: Ja, omdat ik het niet chill vind om jezelf. Alles is heel goed.
0: In principe zeggen tegen iedereen die een kaartje heeft gegeven gekocht dat ze een topavond krijgen.
2: Ja, je gaat echt wat mis als je het niet hebt. Ik zou dat niet snel zeggen, maar we zijn nu echt heel erg goed.
0: Ja, je moet ook je eigen fan zijn, hè? Dat is belangrijk. Ja, en in die set, los van eigen nummers, gebeurt er ook elke avond iets bijzonders.
2: Mensen gaan echt los. Ik doe een paar country songs. We doen een ding van Dolly Parton ook. En dat is gewoon, jij hebt de hele zaal mee.
0: Welk liedje?
2: I Will Always Love You.
0: Oh, tuurlijk.
2: Ja, maar dat is gewoon een hele mooie song.
0: Een hele mooie song. En we hadden eigenlijk nog niet besproken welk liedje we naast noten zelf zouden doen. Dus toen moesten we wel akoestisch, klein en intiem in Stefan's Piano Bar I Will Always Love You doen. Dit is Douwe Bob live op Q Music.

Stefan, wat heeft die Douwe toch een stem, hè? Niet normaal. Echt goed gezongen dit. En gewoon jaloers op zijn stem.

0: and Feels Part 2. De heren en dame van Sommieun die zitten lekker met de pootjes omhoog. Strandbedje, gok ik. Ze hebben vakantie voordat ze gaan beginnen aan de tour door Europa. Wat eigenlijk ook gewoon een verkapte vakantie is, hè? Werkvakantie. Maar ja, er was één kleine uitzondering. Olivier, de drummer van de band. Bij hem wordt er nog steeds hard gewerkt. Dat vertelde hij vrijdag tegen Domien tijdens de top 40 toen ze nieuw binnenkwamen.
1: De hele band is op vakantie, joh. Ja, het is ongelooflijk. Ik ben de enige die nog aan het werk is.
2: Wat ben jij aan
1: het
2: doen dan?
1: Nee, ik ben ook van een vakantie aan het genieten. Ah. En ja, ik word vader, hè, dus ik ben een kinderkamer aan het schilderen. En al die attributen aan het kopen.
0: Ja, niet alleen een goede drummer, maar ook nog klusjes, man. Lekker de prenatal leeg shoppen met nu Man at Work Down Under op Q Music.

0: altijd als ik dit liedje hoor, denk ik weer, ik ben nog nooit van mijn leven in Australië geweest. Wat jammer, daar moet ik weer eens heen. Of weer eens heen, daar moet ik eens heen. Foutje. Maar ja, dan toch boek je die reis dan niet, hè? Ja, zonde. Nou ja, iets om over na te denken. Zo meteen. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl. It sounds better with
2: you. Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL. Let's
9: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
13: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
16: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.

0: holidays met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 over half 5. Goedemiddag. De A10, Amstel-Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam over Amstel en Watergraafsmeer. Ja, ik begon vrolijk, maar daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer, een kwartier vertraging. En de A44 was er naar Amsterdam. Tussen de Kaagbrug en Kaagdorp, 2 kilometer, een kwartier. Komt daar omdat de afrit zou zijn afgesloten. Volgens mij zijn er gewoon wegwerkzaamheden. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel 1 controle langs de A67 naar de Belgische grens. Hectometerpaal 18,0.
17: Stefan Bouwman.
16: Yeah, met zometeen Cyril. Stumbling In, ken je die nog? Dat was echt een nummer 1 hit in de top 40.

0: ons aller Cyril.
1: En stumbling in op je music. Ja, het is Dierendag. Ik hoop dat je die vergeten bent. 4 oktober. Het is nog lang geen 12 uur. Dus je hebt nog alle kans om je diertje in de watten te leggen. Eerder vandaag draaide ik Man Down Under. Down Under gewoon. Van Man at Work. Dat is het. En Joost stuurde dit.
2: Ik denk alleen maar aan een vuilijke mail.
1: Ook helemaal in het kader van Dierendag. Ja, ik zie ook allemaal leuke berichtjes in de Q-app. Bijvoorbeeld Nienke. Extra lang rondje gaan wandelen met de Border Collie Arno. Dat hebben die ook nodig, hè, die honden. In het zonnetje. Het is lekker weer ook om even te wandelen met je beestje. Ook een foto van Richard. Heeft allemaal nieuwe versieringen gekocht voor in zijn aquarium. Maar de katten van Wessel, die winnen. Die hebben een topdag. Ik zie snoepjes. Ik zie van die lasers waar ze mee helemaal gek kunnen gaan. Dus dat lampje zo op een muur of zo schijnt. Een nieuwe mand hebben ze gekregen. En een enorme speeltoren. Maar leer mij katten kennen. Die vinden uiteindelijk de doos waar het in kwam veel leuker. Zometeen op Q, Evanescence. Eerst Alex Warren.

0: Zo. Even een moment van bezinning. Met Evanescence en My Immortal op Q Music. Elke zondag dan check ik even mijn lieve collega Luc Sarneel om te kijken wat er allemaal aan de hand is op het gebied van sport. Nou, hij was zelf ook ontzettend druk dit weekend. Namelijk met de singelloop. Maar toch heeft hij tijd gevonden om jou en mij even bij te praten op wat er allemaal aan de hand is.
1: Yo, Stefan. Goedemiddag, jongen. Ik loop door het centrum van Utrecht. De zon schijnt heerlijk op die prachtige dom. Inmiddels heb ik twee pilsjes naar binnen getikt. En om mijn nek hangt, jawel, een medaille van de singelloop. Maar dat is niet de grootste sportprestatie van deze dag. Daar ga ik heel eerlijk over zijn. Het is natuurlijk Max Verstappen die in Maleisië zijn eerste F1 Grand Prix prijs van het seizoen weet te pakken.
0: Ook belangrijk.
1: Op een enorm regenachtige baan waar heel lang gewacht moest worden voordat zij überhaupt van start konden. En vanavond om 9:15 de laatste interland van het Nederlands elftal deze interlandperiode. Met dus onze nieuwe bondscoach tegen Servië. Het is een speciale wedstrijd voor niemand minder dan onze aanvoerder Virgil van Dijk. Want Virgil van Dijk gaat zijn 100ste interland spelen. Voor Oranje. En dat is er niet voor heel veel voetballers weggelegd. Dus dat is bijzonder. Ik hoop toch wel dat het dan vanavond om 9:15... dat het er een beetje goed uitziet. En niet dat we zoals in de eerdere wedstrijden zagen dat hij de eerste helft nodig heeft om te puzzelen, om te kijken wie moet ik waar zetten. Omdat hij gewoon vanaf de start eigenlijk weet wat hij moet doen.
0: Morgen
1: zijn we natuurlijk weer met Hemati. En misschien draag ik wel gewoon mijn medaille dan.
0: Doe het!
1: Ja, na zo'n hardloopwedstrijd is het natuurlijk altijd Medal Monday. De zon schijnt, ik ga lekker een terrasje opzoeken en ik wens je nog een hele fijne middag. Tot later!
0: Ja, mooi, we hadden gisteravond een personeelsfeest met iedereen van DPG. Daar was Luc ook aanwezig. Hij heeft net de singelloop gehad. En dat hoor je in dat stemmetje. Hij heeft hard gewerkt en hij is een beetje moe.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes.
6: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
15: Milner.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
22: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
23: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
24: 25.000 euro.
23: Jij al wat het is?
25: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
24: 5 uur geweest, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
26: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen is in Brabant om het leven gekomen bij een ongeluk met een motor. Hij botste vanmiddag in het dorp Katwijk tegen een boom. De jongen had geen motorrijbewijs. De politie denkt dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren, maar onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De A9 bij Amstelveen blijft waarschijnlijk tot vanavond 8 uur helemaal dicht. Daar is vanochtend een vrachtwagen gekanteld na een botsing met een auto. De vrachtwagen ligt dwars over de snelweg. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen chauffeur bleef ongedeerd. De ravage is groot en het bergen gaat nog uren duren. Verkeer wordt omgeleid via de A10. Het zware noodweer in Catalonië zorgt ook voor problemen bij Nederlandse vakantiegangers. Alarmcentrales hebben inmiddels 12 meldingen binnengekregen. Het gaat vooral om mensen die vastlopen door geannuleerde vluchten of extra kosten moeten maken. Door de hevige regen zijn straten in en rond Barcelona ondergelopen.

0: helemaal in te maken bij een voetbalwedstrijdje.
1: Zo is het.
0: Toch?
1: Ja.
0: Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar afgesloten door grenscontroles. Daardoor 2 kilometer een kwartier. Verder zou je nergens langer dan 10 minuten stil moeten staan. Wel weer een bak controles. De enige die echt veel gemeld wordt is de A67 naar de Belgische grens bij 18,0. En als je ze allemaal wil zien, Flitsmeis de app installeren.
2: Q-Music. Stefan Bouwman.
0: De alarmschijf van deze week is een liedje dat echt heel veel mensen diep en diep weet te raken. Welke het is, hoor je zo meteen.

0: blijft toch ongeëvenaard, hè? Faithless, God is a DJ op Q-Music. Het is tijd voor de alarmschijf van deze week. Een heel mooi liedje dat ook heel erg veel mensen weten raken. Ik kreeg bijvoorbeeld een berichtje van Tim in de Q-app. Die vroeg aan mij, wat vind je eigenlijk van de alarmschijf? Nou, toen vroeg ik, wat vind jij daar eigenlijk van? En toen zei hij, toen ik hem hoorde, kreeg ik kippenvel. Sterker nog, afgelopen zondagavond kende ik het refrein al helemaal uit mijn hoofd. Omdat hij toen online kwam op social media als een fragmentje van Suzanne en Freek. Wat een alarmschijf. Het gaat om een nummer Pijnstiller. En eigenlijk gaat het met Suzanne en Freek de afgelopen periode best goed naar omstandigheden.
1: Als je alles op één hoop gooit en dan welk gevoel blijft er hangen, is het toch wel dat we terugkijken op een heel mooi jaar. Want vorig jaar was natuurlijk, we weten allemaal hoe dat ging. Uh-huh. Maar dit jaar hebben we gewoon heel erg het thema van de show in de Gelderdom van de shows was ook we vieren het leven. En ik kan wel zeggen dat we dat echt aan het doen zijn. We hebben gewoon een heel mooi jaar gehad met de shows. Echt bizar mooie festivals gedaan. En dan die combinatie met ouders mogen zijn. Dus dat je, als je thuis komt, dat je echt iets hebt om voor naar huis te gaan. En dat is, ja, dat is iets wat je gewoon bijna niet kan omschrijven. Maar het voelt gewoon alsof het heel erg in balans is. En dat is heel, heel prettig.
0: Vertelde ze aan mijn collega Domien Verschuren. En hij gaf ze uiteindelijk de titel Alarmschijf voor het nummer Pijnstiller.
2: De Q-Music Alarmschijf.
3: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
4: En deze week is onze track Pijnstiller de Q-Music Alarmschijf. Q-Music.

0: Reggaeton Lento Q, zometeen Kygo, Max McKnown. Het geluid. Morgenochtend spelen we weer verder. Het geluid op dit moment de waarde 25.000 euro. Dat kan gewoon een levensveranderend bedrag zijn. Maar dan moet je wel nog één ding doen. Raak twee dingen. Je aanmelden. En als je dan gebeld wordt op de radio, het juiste antwoord geven op het antwoord. De vraag, wat is het geluid van Q-Music? Nou ja, 9 van de 10 keer moet je dan echt zelf helemaal op excursie om erachter te komen wat het is. Je kan thuis en rondom je huis dingetjes opnemen met je telefoon. Misschien heb je het gewoon in je hoofd zitten. Je kan ergens langslopen en denken, dit is het geluid. Maar af en toe geeft de jury ook een hint. Of je iets aan die hint hebt, dat is een tweede. Dit gebeurde er vrijdagochtend.
1: Is het de bedoeling dat ik nu de studio uitga? Ik heb net mijn broodje pindakaas zitten smeren.
2: Nou, dan neem je die toch mee, denk ik.
1: Neem ik mee.
2: In de auto. Dan heb je in ieder geval een beetje proviant voor onderweg.
1: Okay.
2: Ik zie allemaal instemmende mensen die zeggen, inderdaad, je gaat nu vertrekken.
0: Ja, Bram werd dus op pad gestuurd. En het was vaag, jongen. Hij ging in één keer naar een date. En hij werd een catfish genoemd. En uiteindelijk kreeg hij een aardbei in zijn gezicht gedouwd. En zijn date liep ook weg. Ja, ik kan dit niet goed omschrijven. Je moet het zelf gewoon even checken. Qmusic.nl of via de Q-app. Meld je daarna aan als jij denkt te weten wat het geluid is. Ik hoop dat de hint je verder helpt.

0: Bepaald.
1: Ja, baby. Elke zondagmiddag de vijfde bepaald. Jij kan een stelling opgooien waar vervolgens iedereen iets wat van mag vinden in de Q-Music app. En de vijfde, die bepaalt. Dus ga ik gewoon om eeuwige discussies tegen te gaan. Want soms is het hart tegen hart. Het mooiste voorbeeld is en blijft het velletje van de toiletrol. Moet die nou van de muur af of tegen de muur aan? Maar daar hebben we het vandaag niet over. We hebben het vandaag over Annabel, wat een leuke naam. Die zegt, als man mag je nooit zeggen, wij zijn zwanger. Annabel is namelijk zwanger en die wordt er helemaal gek van dat haar man elke keer zegt, ja, wij zijn zwanger, wij zijn zoveel weken, wij zijn dit. Ze denkt, hallo, ik ben alles aan het doen gek, jij hebt het er alleen maar ingestopt. Maar ben je het er mee eens of oneens? Als man mag je nooit zeggen, wij zijn zwanger. Ik kan een audioberichtje inspreken met de Q-Music app. Zometeen de vijfde, die bepaalt. Oh, Bruno Mars en All My Soul, hoor je zo?
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
2: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Dat is een heel stabiel persoon.
4: Nee,
3: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
5: Hey Mattie.
6: Hey Mattie.
3: Elke ochtend bij Q Music.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Snel door trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies.
0: Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd.

0: Download de app en start met Vin.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Leuk feitje, die stem die je net hoorde van Eurojackpot, dat is dus die fan van de kraaien. Van ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Is toch leuk? 5:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A4. Daarna Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden. 3 kilometer, 11 minuten. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controle, de A67 naar de Belgische grens. Hectometerpaal 18,0.
2: Stefan Bouwman.
1: Nou, we hebben een beerput opengetrokken, jongens. Oeh, de vijfde

0: Oeh, ik hou me hard vast.
1: De vijfde bepaald.
2: Ja, komt deze week van Annabel. Het idee is dat je er zeg maar een stelling op kan gooien. Daar mag iedereen er wat van vinden. Maar om eeuwige discussies te voorkomen, bepaalt de vijfde. Zodat je daarna altijd kan zeggen, ja, maar de vijfde zei toen eens of oneens. En Annabel wordt gek van haar man. Die zegt elke keer, wij zijn zwanger. En daarom zegt zij, als man mag je nooit zeggen, wij zijn zwanger.
3: Eén. Nou, waarom zou je dat niet mogen zeggen? Dames, het is er niet vanzelf ingevlogen, hè? Daar heeft die man ook moeite voor gedaan, hè? Dus wat mij betreft, wij zijn zwanger.
4: Twee.
5: Hey Louis hier, ik vind dat je dat wel kunt zeggen. Want als je als man zijnde een auto gaat kopen, dan roept de vrouw wel heel snel, wij hebben een auto gekocht.
3: Wat?
5: Niet jij, wij.
4: Drie.
6: Ja, hier ben ik het echt volledig mee eens. Een kerel die zegt, wij zijn zwanger. Nou, sorry hoor, maar wat voor vent ben je dan?
4: Vier.
7: Helemaal mee eens. Een vrouw is zwanger.
2: Oh ja.
7: En je bent samen in verwachting.
2: Ja.
4: Nummer vijf.
2: Germaine, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Hallo, jij bent de vijfde. Dat betekent dat jij bepaalt als man mag je nooit zeggen wij zijn zwanger, eens of oneens?
8: Ik ben het volledig eens.
2: Oeh, vertel, waar komt jouw beweegreden vandaan?
8: Ik ben toevallig 6 weken geleden zelf bevallen van mijn eerste kindje.
2: Gefeliciteerd.
8: En dankjewel. Dus ik ben het er volledig mee eens. Kijk, een man kan gewoon niet zwanger worden. Dat is heel vervelend en jammer. En hij draagt er zeker aan bij. Maar een man kan niet zwanger worden en ook niet bevallen. Dus gewoon, ik ben zwanger als vrouw en niet wij zijn zwanger. Maar wij verwachten een kindje.
2: Heeft hij het wel eens geroepen in de aanloop?
8: Nee, ik had me in ieder geval niet meer herinneren, dus volgens mij niet. Maar hij weet ook hoe ik erover denk, dus dat scheelt.
2: Er wordt angstbewind gevoerd bij jou thuis, ja.
8: Ja, zoiets, ja.
2: Het is misschien een beladen vraag, maar ik hoop dat er een heel gezond kindje ter wereld is gekomen.
8: Ja, gelukkig wel, zeker, ja.
2: Hoe heet hij, zij?
8: Een meisje, Nové.
2: Nové, wat een mooie naam.
8: Dankjewel.
2: Hele mooie naam, ja. Wat vind je dan, want Elke zei net, we zijn in verwachting. Mag die wel van jou?
8: Ja. Vind ik ook wel een lastige, omdat, dat is ook, komt een beetje overeen met wij zijn zwanger. We zijn in verwachting. Ik zou eerder zeggen dan we verwachten een kindje.
2: Oh, ja.
8: Dat dan wel, maar we zijn in verwachting. Nou, dat vind ik een twijfelgeval, zeg maar. Het
2: is met een mooi woord een semantische discussie geworden. Ik hoop vele mooie gezonde jaren voor kleine Nové. En dankjewel, jij hebt bepaald, als man mag je nooit zeggen wij zijn zwanger.
8: Nou, vind ik een hele mooie. Dankjewel.

0: Dankjewel.
1: Oké. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Nog één keer uit volle borst. Dit kennen jullie, kom op. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren ooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht.

0: En dan hebben ze dit liedje dus live gedaan. En dan ben jij bij dat concert. En dan ga je dus klappen en joelen. En dat klinkt dan zo.
1: Kom man.
0: Hallo, met wie?
1: Met Jurre.
0: Jurre, jij gaat er naartoe.
1: Ja, super man. Geweldig. Dankjewel. Man.
0: Jij wint 2 tickets voor Q-Music Presents Agda de Munnik in het Olympisch Stadion te Amsterdam op zaterdag 19 juni.
1: Ja, super. Nou, ik ben erbij.
0: Wie neem je mee?
1: Ik neem mijn vriendin mee. Die heeft mij vorig jaar verrast. Dus nu neem ik haar mee.
0: Nou,
1: ik
0: wat leuk. Koken. Dan kan je staan jullie weer kiet.
1: Ja, precies. Ja, weer een eerlijke strijd.
0: Ja, precies. Hey, heel erg veel plezier en een fijn weekend, man.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Ik weet het, het is 10 voor 6. Maar de zondag duurt nog zo lang. Fijn weekend. Dark Before the Dawn.

0: met memories. Ik kreeg net een berichtje van Mo en Douwe Bob. Sorry. Oh, je gaat? Ja, ik moet plek maken voor niemand minder dan Tom en Joe. Hallo.
1: Hey.
0: Hoi, wij kunnen nog wel even blijven.
1: Gezellig.
0: En niet alleen met het prachtige duo Douwe Bob en
1: Mo.
0: Mo. Allemaal duo klaarstaan.
2: Ik laat je lekker zwemmen. Ga door, jongen.
0: Oh, ja, draaien jullie er niet op 3FM?
1: Oh, alleen maar.
0: Stond
1: op repeat.
0: Agda de Munnik, zeg je het toch?
1: Ja.
0: Tickets, Agda de Munnik, kan je bij ons winnen.
1: Nog de hele avond zelfs, niet alleen bij jullie.
0: Nee, het gaat nog tot diep door in de nacht volgens mij.
1: Dat is echt ongekend.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
7: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
6: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
7: Ja toch?
6: Kijk op wakkerdier.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik.
14: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
11: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
7: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
13: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard
16: exact €25.000.

0: over 6. Q-Music Nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenavond. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu daar tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. En de EK wielrennen op de weg is bij de mannen gewonnen door een Belg, Remco Evenepoel. In Slovenië versloeg hij in een spannende sprint Italiaan Giulio Ciccone. Het is de eerste keer dat Evenepoel zich Europees kampioen kan noemen. De titel bij de vrouwen ging gisteren al naar Demi Vollering. Het weer? Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Michiel, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 vertragingen gemeld op deze zondagavond. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken zijn dieren gemeld.

0: De Bouta, Magnetic, Q-Music, zondagavondshow met...
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Hele goede avond, 6:09. Gezellig dat je erbij bent. Even een vraag aan jou, gelijk zo.
3: Ja.
0: Waar is jouw pet?
3: Oh, die zit, ligt hier naast me, sorry. Zal even op.
0: Waarom heb je hem niet op?
3: Ja, want nu denken mensen dat jij...
0: Ja, ik heb mijn pet op.
3: Ja.
0: Het is een beetje alsof Klan Bassie zijn neus niet op heeft.
3: Nee, alsof Adriaan de neus van Bassie op heeft.
0: Ik ben niet met die krullen, jij bent niet met die pet.
3: Ja, maar doe jij hem dan nu af? Want jij hebt ook
0: een pet. Doe ik mijn pet weer af?
3: Ja.
0: Al ingewikkeld.
3: Heel ingewikkeld verhaal. En nou, dit ziet er ook niet uit.
0: Doe maar nee, maar omdat ik altijd een pet op heb gehad, dan vandaag, dan zit dat niet goed. Maar goed, in ieder geval, we kunnen beginnen.
3: We kunnen beginnen. Het is vandaag zondag, het is vandaag dierendag. Heb je je schoonmoeder nog wat gegeven?
0: Oh, zit jij in de schoonmoedergrappen voor het weekend? Oh, dat vind je leuk, hè?
3: Ja, vind ik heel geestig. Ja.
0: Ah, het is heel flauw namelijk.
3: Ja, klopt.
0: Nou goed, in ieder geval, over dierendag gesproken.
1: Tom en Joe's kinderfeestje.
0: Het thema is Dierendag vandaag in het kinderfeestje.
3: Natuurlijk.
0: We zijn benieuwd, kan je een kinderfeestje vieren in de dierenwinkel? Ja, iedere week bellen wij naar een plek waar het niet echt gebruikelijk is om een kinderfeestje te vieren. Met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? We hebben al veel plekken gehad natuurlijk.
3: Heel veel plekken waar we ook welkom zijn. Verbazingwekkend. De Fietsenmaker, Paleis Soestdijk, de Car Wash en Sportschool. Ja, die stonden open toen wij ze opbelden met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? Moet erbij vermelden, waren ook plekken die er niet voor open stonden. Een tuincentrum, een tattoo shop, een witgoedzaak, de bakker. Die zeiden allemaal, nee, daar beginnen we niet aan.
0: Vandaag is Dierendag en daarom de dierenwinkel. De vraag aan jou is, denk je of dat het lukt? Ik kan alvast de eerste 10 seconden van het gesprek laten horen. Van de dierenwinkel, daar gaan we.
4: Pep's Pet Shop, goedemiddag.
0: Hi, met Tom. Ik heb een gekke vraag.
4: Vertel.
0: Doen jullie ook kinderfeestjes?
4: Doen wij ook kinderfeestjes?
0: Ja, leuk. Ja, nu is het aan jou. Je kan inzetten in de Q-app. Denk je dat het gaat lukken? Een kinderfeestje in de dierenwinkel. En laat ook weten...

0: Direct and My Friend op Q Music. Zondagavond show met Tom en Joe. Allereerst, fijne dierendag.
1: Hartelijk dierendag.
0: Dat je de kleine vriend of vriendin nog hebt in de watten gelegd vandaag.
1: Ja, heb je de parkiet nog even op deze zaadjes gegeven?
0: Slecht voorbeeld.
2: Tom en Joe's kinderfeestje.
0: Zaterdag meer leuker. Ja, Tom en Joe's kinderfeestje. We bellen altijd een random plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Vandaag de vraag, aangezien Dierendag is, lukt het ook bij de dierenwinkel?
1: Nou, je kon het inzetten in de Q-Music app. Denk je dat het Tom gaat lukken om de dierenwinkel te overtuigen om daar een kinderfeestje te doen? Femke kwam meteen, die zegt, ik denk dat dit wel lukt. Die gaan hier wel de grap van inzien, die laten jullie gewoon langskomen. Beetje klusjes doen, hokken schoonmaken, ik zie het wel gebeuren. Aan de andere kant heb je Jeff Bout. Die zegt, nee, ik denk het niet hoor. Die zet vast een addertje onder het gras.
0: Mooi. Nou, laten we gaan bellen. Rotterdamse dierenwinkel vandaag.
3: Pep's Pet Shop, goedemiddag.
0: Hi, met Tom. Ik heb een gekke vraag.
3: Vertel.
0: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Doen wij ook kinderfeestjes?
0: Ja, leuk.
3: Ja, nee. Nee, doen wij niet.
0: Nou,
3: nee.
0: Voor alles een eerste keer natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Maar dan denk ik aan een kinderfeestje en dan willen ze lekker met diertjes knuffelen en vasthouden en doen.
0: Ja.
3: Ja, ik heb geen diertjes meer.
0: Wat heb je liggen, Beb?
3: Ik heb alleen maar benodigdheden.
0: Maar goed, wat betreft kinderfeestjes, ik bedoel, kan wel wat opleveren, hè? Ik bedoel, betaal graag.
3: Ja,
0: gebeurt er ook weer
3: wat.
0: Dat
3: vind ik hartstikke fijn, maar ik zou niet weten hoe ik ze hier bezig moet houden, joh.
0: Nee, ik ben erbij en dan doen we gewoon een rondleiding. Doen we een klein quizje, welke vis zit er in de visstick? Dat soort dingetjes, beetje gekkigheid. Ja, is toch leuk?
3: Ja, ik vind het een heel leuk idee. En ja, als ik nou eens echt niks meer verdien hier op dit plein, dan is dit zeker een heel leuk idee om eens uit te gaan werken.
0: Oké, zullen we een datum prikken dan? Kijken we even wat komt uit. Mag ook naar sluitingstijd natuurlijk.
3: Ja, dat snap ik. Nee hoor, maar we gaan de drukke periode in. Ik heb er nu ook gewoon geen tijd voor.
0: Nee, oké. Ik snap het helemaal, Beb.
3: Ja, vol blijven houden. Vol blijven houden.
0: Nou, ik vond het leuk om met je te beppen, Beb.
3: Oké. Fijne middag.
0: Hoi. Nou, niet gelukt.
1: Niet gelukt, jammer.
0: Jammer.
1: Zo op dierendag in de dierenwinkel. Ik had goede hoop, niet gelukt.
0: Ik ook.
1: Nou, ondanks dat, Jeff, had jij het dan wel weer goed in de Q-Music app? Goed gegokt, gefeliciteerd. Jij wint het Q-Music prijspakket.

0: Vasco op Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Moet het toch even over het geluid hebben. 25.000 euro is het waard op dit moment. Echt heel veel geld. Maar het wordt maar niet geraden. Er is zelfs al een hint gegeven afgelopen vrijdag. Nog steeds niet geraden. Dus ik vind dat wij er alles aan moeten doen dat het volgende week geraden wordt.
1: Oh, durf je daar je hand voor in het vuur te steken dat het gaat gebeuren?
0: Nee, dat niet. Kijk, wij weten niet wat het geluid is. Nee. Zou ik het ook delen? Daarom weten wij het niet. Want wij kunnen onze mel niet houden natuurlijk.
1: Nee, wij zijn echt de laatste die het antwoord vertelt. Ja.
0: Dus, nee, wij weten het echt niet. Maar we gaan wel ons best doen dat je echt beslagen ten ijs kan komen volgende week bij het geluid.
1: Morgen.
0: Oh, morgen al, ja.
1: Ja, morgen. Ja, precies. Morgen gaat het weer beginnen. Dan gaat het gewoon gebeuren.
0: We gaan het zo meteen vertellen.
2: Hey, 51% aan mij wil latten.
3: Echt wel helemaal eens,
2: van. Nou ja, zeg. Zolang het Channing Tatum niet is.
4: Hey, Mattie. Elke ochtend bij Q-Music.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Ga naar waarom je tranen van water zijn, naar hoezo wolken en waarom lava, naar of het ooit op kan raken. Nee joh, zal wel niet. Naar een plastic pijp in een machine steken en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje met. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
13: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
12: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
13: Ja toch?
12: Kijk op wakkerdier.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar

0: kroosverse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
1: Tom en Joe.
2: Calvin Harris met Blessings hoor je zo naar Ella Langley.

0: Town. Calvin Harris en Blessings op Q-Music.
1: Het geluid.
0: Ja, we zitten inmiddels weer aan het einde van week 3 van het geluid. Er zijn inmiddels al 150 foute antwoorden gegeven. En de teller staat nu op 25.000 euro. Het is nog steeds niet geraden.
2: Ja, de eerste hint, die is dus al wel gegeven. Bram, die kreeg vrijdag in de ochtendshow Hey Mattie een grote envelop van de jury. En hij werd toen op date gestuurd.
3: Hallo, kom je vaker 10 minuten te laat op je date?
4: Huh? Nou, de toon is gezet, Matt.
3: Nou ja, sorry man, maar ik ga er echt vandoor.
4: Wil je niet nog even je donut?
3: Het gaat niet werken tussen ons.
4: Nee?
3: Nee. Uh-huh.
4: Wat een ramp, date. Wat een ramp.
0: Ja, het was vrij ongemakkelijk allemaal. Bram die liep een blauwtje. De hele hint kan je terugkijken op qmusic.nl of in de Q-Music app. En dat is eigenlijk gelijk onze tip. Want geloof het of niet, maar bijna alle luisteraars die na deze hint op de radio zijn geweest om een poging te doen, het geluid te raden, die hadden die hint niet gecheckt.
2: Nee, zorg nou dat je beslagen ten ijs komt. Check dus die foute antwoorden die al gegeven zijn. Check de hint op qmusic.nl of kijk in de Q-app. Ja, volgende week dan moet dat geluid dan toch gewoon geraden worden.
0: Ja, dat moet te doen zijn.
2: Er is een hint. Kijk gewoon goed ernaar. Zit alles op een rijtje. Kijk naar de foute antwoorden.
0: Morgen vanaf 9 uur spelen we weer verder. En dan maak je dus kans op 25.000 euro. Hey, het is misschien zondagavond. Maar we gooien nog één keer die heupjes los met z'n allen, jongens. Ultimate Chaos.

0: van Bente Parachute op Q Music. En omdat het vandaag dierendag is, was Bente te gast bij een dierenasiel, een kattenasiel.
1: Ja, een drijvend kattenasiel.
0: En dat was namelijk op een boot. En daar heeft zij gespeeld voor de katten. In kattentaal. Let op.
1: Eigenlijk is Bente Minoes. Ja, dus zij doet gewoon haar liedje Parachute, doet ze dan in het kats.
0: Ja, in het kats.
1: Ja, dat is toch schitterend.
0: Ja, wat vind je ervan?
1: Geef mij maar het origineel.
0: Ja, nee, heel. Tom en Joe. Netjes uitgedrukt.
1: Dankjewel.
0: Komt er een foto binnen van luisteraar Shalina. Dus die moeten we even bellen. Want ik weet niet wat ik zie daar. Shalina. Hoi.
2: Goedenavond.
1: Dat je nog kan lachen.
0: Je lacht maar je huilt.
1: Ah, je zegt het al vanuit Turkije.
2: Wat moet ik anders doen?
0: Ja, jij zit in Turkije. Ja. Je stuurt een foto. Het lijkt wel of je in het zwembad zit. Maar het is daar verschrikkelijk weer.
2: Nee, het is echt verschrikkelijk. Het liep gewoon tot de helft van je knieën.
0: Nou,
2: het is niet normaal.
0: Gewoon op straat.
2: Gewoon op straat, we waren aan het winkelen en het kwam naar beneden. 5 minuten gaan schuilen. Toen dacht, we doen het maar. En toen moesten we het zebrapad over. Nou, je was aan het zwemmen gewoon.
1: Nou, wat bizar, dat verwacht je niet. Als ik denk aan Turkije, denk aan lekker weer, denk aan factor 50 smeren. Maar dit is, je moet zwembadjes om.
2: Nee, het is echt zwembadjes weer. Het is niet normaal. Het is echt come to Turkey, maar doe maar niet.
0: Nee, doe maar niet. Nee, je ziet het overal, want ik zie ook beelden op Kreta.
2: Spanje.
0: Alles straten lopen over.
2: Ik zag het net ook. Het is echt.
0: Dan denk je altijd van, ik ga lekker, als iedereen terug is van vakantie, ga ik op vakantie. Dan voel je altijd de grote winnaar natuurlijk.
1: Ja, 100%.
2: Maar dat klopt, met allemaal zomerjurkjes en dan gewoon allemaal lange broek aan moeten kopen.
1: Nee, dat had beter een pols zou kunnen zijn.
0: Ik vind je nog heel positief in de vrolijke honden.
2: Nee, maar wat moet je anders doen?
1: Zo is het ook. Hé, maar Shalina, hoe lang zit je er nog? Want is dit je laatste dag of juist dag 1?
2: Nog 2,5 dag.
1: Oh ja.
0: Ja.
2: En ze zeggen dat het morgenbloedje mooi weer wordt.
0: Oké, en wie zegt dat?
2: Maar, 3 weerkanalen uit Nederland.
0: Oh, oké. Okay.
1: Oh, ja.
2: Maar die geloof ik niet meer.
0: Nee, dat geloof ik.
2: Dat is klaar, is over. Ben er klaar mee.
1: Ja, wat kunnen wij nou voor je doen?
2: Nou, een lekker liedje draaien voor me.
0: Nou, ik heb hier Sunshine, One Republic is wel mijn thema.
2: Lijkt me helemaal geweldig.
0: Oké, heel veel sterkte en fijne vakantie nog.
2: Dankjewel, fijne avond.

0: Hugel op Q Music.
1: Het is natuurlijk Dierendag vandaag.
0: Hey, wat thema-uitzending. Gaat het weer over Dierendag hebben?
1: Ja. Krijg het straks nog het alfabet Hinneke, had ik begrepen.
0: Oké, ja, vertel maar.
1: Ja, ik moest nadenken. Ik heb dus nu geen huisdier. Maar ik heb wel ooit een huisdier gehad.
0: Oh.
1: Binnen 24 uur heb ik die weggedaan.
0: Echt waar?
1: Snel, hè?
0: Ja, heel snel. Oh, ja. Wat rigoureus.
1: Ja.
0: Rigoureus.
1: Het is echt lang geleden. Ik schaam me ook een beetje om dit te vertellen. Ik weet ook niet zo goed. Het is ook niet handig waarschijnlijk. Je krijgt er ook weer gewoon... Mensen vinden er wat van. Ja. Maar het is lang geleden. Ik was jong.
0: Ik weet ook niet of Dierendag dan de dag is om dit verhaal uit de doeken te doen. Maar ik ben heel benieuwd.
1: Ik ben een open boek. Ik ga het je straks vertellen.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Wekan. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Wekamp.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik.
14: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
20: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
21: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
22: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
20: Dat is een Velsink-advies.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
24: Wat zoek jij in een baan?
0: Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
25: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
26: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
27: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
28: Het geluid.
29: Het geluid van Q-Music is nu waard
30: €25.000.
29: Weet jij al wat het is?
31: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
30: 7 uur het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
32: Goedenavond. In een woonwijk in Eindhoven is explosief materiaal onder een bestelbusje vandaan gehaald. Bomexperts van Defensie hebben de klus geklaard. Waarschijnlijk gaat het om zwaar vuurwerk. Een deel was al ontploft. Hoe het onder het busje terecht kwam en of het gaat om een gerichte aanslag valt nog niet te zeggen. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botste vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen, de vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. En een kijkje achter de schermen in tv-studio's. Dat kon vandaag op het Mediapark in Hilversum, omdat televisie in ons land 75 jaar bestaat. Er was een open dag en er kwamen ruim 10.000 mensen op af. De open dag werd geopend door onder andere André van Duin. Het weer? Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
33: Music. Tom en Joe.
30: Joe heeft zijn huisdier na 24 uur weer weggedaan.
34: 30 jaar geleden, hè?
30: Nou, ben benieuwd.

0: La Fuente op Q Music.
1: Tom en Joe. Tom en Joe.
0: Met de zondagavondshow. 7:08. Gezellig dat je erbij bent. De laatste uurtjes van Dierendag. Mocht je, ja... Oké, dat was een paard. Mocht je je kleine viervoeter of wat dan ook nog niet extra verwend hebben vandaag... dan is het echt je final call wel.
2: Ja, nu moet je wat doen.
0: Even aan de bak. Ja. Joe, jij had een opmerkelijke opmerking zojuist. Jij zegt, ik heb mijn huisdier wel eens na 24 uur weer weggedaan.
2: Ja, ik wil wel even van tevoren bij zeggen... dit is 13 jaar geleden. Ik zou dit vandaag de dag anders hebben aangepakt. Maar...
0: Echt waar?
2: Ja, want dit is volgens mij niet de manier. Maar nobody's perfect. Dus ik ben open boek, hè. Ik ga gewoon zeggen, het is 13 jaar geleden. Ik woonde toen in een kraakpand. Ik had een groot huis.
0: Oh, echt ander leven.
2: Hè?
0: Echt ander leven.
2: Ik zei kraakpand, ik bedoelde anti-kraakpand. Maar maakt niet uit. Een groot huis, grote tuin. En ik had van vrienden, had ik voor mijn verjaardag een konijn gekregen. Maar dat was een beetje zo'n grapje cadeau, weet je wel. Zo van...
0: Oh, zo'n prank.
2: Een beetje om te narren. Hier heb je opeens een konijn. Ik open die doos, er zit een konijn in. En zoek het uit, weet je wel. En dan zij lachen. En ze waren natuurlijk na een tijdje weer weg. En dan zit ik met de konijn.
0: Wel een beetje mijn humor. Dan of iemand een kind aan een kip te geven of een konijn.
2: Ja, maar ja, uiteindelijk, diegene scheep je ermee op. En dan denk je, wat moet ik ermee? En ik zou zeggen, het was ook helemaal geen klein konijn. Het was een Vlaamse reus. Dat was het ras.
0: Oh, die zijn heel groot.
2: Een Vlaamse reus, jongen, dat is zo groot als mijn torso. Ik ben niet zo groot, maar dat is echt gigantisch. Dat is gewoon ontzettend groot. Dan kan je met kerst kan je echt een hele familie vervoeren. Dus ik heb dat dier. Ik denk, ja, ik, ik,

0: Ik wil helemaal geen konijn. Ik zat er helemaal niet op te wachten.
1: Nee.
0: Ik had ook niet de tegenwoordigheid van geest om te denken, ik zet hem op marktplaats. Daar had ik er helemaal geen zin in om lang te wachten. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben er niet trots op. Ik ben die avond nog naar een kinderboerderij gegaan. En ik heb dat konijn toen over dat hek getild. Zodat hij daar met alle andere konijntjes en geitjes kon gaan spelen. Het is 13 jaar geleden, hè, mensen. Laat het wel duidelijk zijn.
1: Nou, kijk, mijn eerste reactie is, ik ben blij dat je het niet gewoon in het bos hebt losgelaten.
0: Nee, want dan wordt... Ja,
1: dat stampertje.
0: Ja, dat redt hij natuurlijk niet.
1: Nee, daarom. Dus ik vind het nog wel netjes dat je dan een kinderboerderij hebt gedaan.
0: Maar laat ook duidelijk zijn, de kinderboerderij is ook niet de oplossing als je van je konijnen af.
1: Nee, want misschien kan hij helemaal niet goed met die andere konijnen of zo. Weet jij veel?
0: En ik heb ook later nog wel eens opgezocht. Het schijnt heel stressvol voor die beesten te zijn.
1: Ach.
0: Sta je opeens tussen geiten. Ja, weet jij veel? Je hebt nog nooit een geit ontmoet. Ja, totale paniek. Heel slecht voor zo'n diertje. En die kinderboerderij zit er ook absoluut niet op te wachten. Dus laat het een les zijn voor iedereen. Ja, ik heb het gedaan. Ja, sorry. 13 jaar geleden, jongens. Sorry.
1: Nou, gezellig verhaal, zeg, op Dierendag.
0: Ja, nou ja. Ja, nou ja. Maar ja, dit gebeurt. Mensen doen dit. En iedereen zegt sorry.
1: Ik vind het slecht voor weer. In de rechtbank zou dit niet blijven staan.
0: Nee, dat blijft niet recht overeind staan.
1: Nou, fijne Dierendag.

0: Lady Gaga, Just Dance, Q Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Maar Joe net vertelde dat hij wel eens een konijn heeft gekregen voor zijn verjaardag. En na 24 uur kwam hij erachter, ja, dit is niks voor mij. Ik til hem over het hek bij de kinderboerderij en laat ik hem vrij.
1: Dit was van vrienden, hè? Het was een grapje cadeau. Het was niet zo van...
0: Ja, maar zij hadden ook niet verwacht dat jij hem los zou laten bij de kinderboerderij, denk ik.
1: Ja, het maakte hen echt niet uit wat ik ermee deed. Ja.
0: Nee,
1: zo van, hier, zoek het uit.
0: En ik had verwacht, nu gaat de Q-Music app los. Nu word jij nog half gecanceld, weet je wel.
1: Gefileerd, zoals een konijn ook wordt gefileerd.
0: Wat blijkt, je bent niet alleen. Jacqueline, goedenavond.
2: Hi.
0: Jacqueline. Jij hebt dit ook gedaan. Jij hebt ook een konijn stiekem losgelaten op een kinderboerderij.
2: Absoluut.
1: Wat was bij jou de reden? Werd jij ook verrast door vrienden met, hier heb je een konijn, zoek het uit?
2: Nee, wij hadden een konijn. En bleek dat het konijn heel agressief was.
0: Agressief? Hoe heette je konijn?
2: Pluis.
0: Pluis. Pluis. Pluis was niet Pluis.
2: Ja. Pluis was niet Pluis.
0: Nee.
2: En wij dachten van nou, hier moeten we vanaf. En op een gegeven moment dacht ik van nou ja, ik ga het gewoon doen.
1: Ja.
2: Ik ga het gewoon dat konijn over het hek zetten. En dat heb ik ook gedaan.
1: Het werd
2: ja,
1: Pluis.
2: Ik was wel, ja.
1: Zwart voor de ogen.
2: Nee, maar het was wel raar hoor, of zo.
1: Oh.
2: Ik had echt wel zoiets van, oh ja, ga ik dat doen? Ja, ik ga het doen.
0: Ja.
2: Want ik gunde hem gewoon een beter leven, snap je?
0: Ik had mooi verkopen, want hij was gewoon agressief en hij beetje. Ja, beter leven. Beter leven, ja. Lekker tussen de andere konijnen en kinderen die hem gaan aaien en dan vervolgens in een handje worden gebeten.
1: Ja. Nee, maar Pluis, die heeft dan allemaal andere konijnen om zich heen. Dan kan hij zich daaraan optrekken. Zo van, oh ja, dit is konijnengedrag. Ik moet me beter gedragen.
0: Ja,
1: het was een goede leerschool voor Pluis.
0: Ik weet het niet.
2: Precies.
0: Ik me wel afvraag, Jacqueline. Ben je toen nog een keer gaan kijken naar Pluis? Ben je op bezoek gegaan bij de kinderboerderij? Of ben je nooit meer teruggekomen?
2: Nee, nooit meer teruggekomen.
0: Wat een hard afscheid.
1: Oh,
0: wat erg.
1: We hebben Pluis aan de lijn.
0: En de directeur van de kinderboerderij die hebben moeten sluiten vanwege zijn agressieve dieren.
1: Drie kindjes omgekomen. Nou, het is verschrikkelijk.
2: Maar het ging wel met gemengde gevoelens. Maar
0: Jacqueline.
1: Ja, gemengde gevoelens. Blij, heel blij. Ja.
0: Ik wil nog even toch een dienstmededeling doen, jongens. Het is niet de bedoeling dat we onze konijnen zomaar uit gaan zetten in de kinderboerderij.
1: Oh nee.
0: Dit is Taylor Swift. Patient Zero op Q Music.

0: Taylor Swift op Q-Music. En daarvoor het verhaal van Jacqueline en Pluis.
1: Pluis gedumpt bij de kinderboerderij.
0: Nou, echt erg.
1: Nou ja, maar ja, je ziet het toch. Veel mensen die dat doen, hè. Ja, toch. Ja, ik heb het ook gedaan.
0: Veel mensen, jij en Jacqueline, zijn zo gek in hun hoofd.
1: Nee, er zijn echt wel meerdere mensen die het gedaan hebben. En we doen het nu niet meer. Jacqueline en ik hebben er allebei van geleerd. Dus al jaren geleden. We brengen nooit meer ons konijn naar de kinderboerderij.
0: Luc, wat vind jij ervan?
2: Ja, nou ja, voor kerst. Ja, hè.
1: Op tafel.
2: Nou ja, lekker konijntje. Flappy.
1: Het was kerstochtend 1961.
0: Nee, Luc zit inderdaad al in de kerstsfeer. Luisteraar Luc. Die heeft namelijk een probleem. Wat is jouw probleem, Luc?
2: Ja, hoe zorg ik ervoor dat mijn kerstboom eerder staat dan nu?
0: Want hij staat nu al, voor de duidelijkheid.
2: Ja, jazeker.
0: En je wil nog eerder opzetten. Maar dat is toch gewoon een kwestie van zolder halen? Of wat?
2: Alleen mijn vrouw is het daar niet helemaal mee eens.
0: Oké.
2: En we gaan bijna trouwen, dus...
0: Ja, bijna. Ja.
1: Ik weet niet of dat het doorgaat.
0: We gaan Luc zo meteen met z'n allen helpen.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was...
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18+, speelbewust.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
17: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Wordt gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
16: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: welzijnadvies. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar veldzink.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Nu bij Iris Opticiens

0: leven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Tom en Joe.
8: We helpen zo luisteraar Luc met zijn kerstboom. Na of een

0: Anastasia op Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Ik zie een appje binnenkomen van Charlotte. Die zegt, komt het nog goed met die Acta en de Munnekaarten? Gaan die nog weggegeven worden?
1: Charlotte, geen paniek. Binnen nu en een uur?
0: Ja.
1: Ga je Acta en de Munnik horen. Hoor je ze voorbij komen, app dan meteen. Acta en de Munnik naar de Q-Music app. En wie weet ben je erbij in het Olympisch Stadion.

0: zie dan voor me dat alle vaste luisteraars er zo'n geef acht doen als ze dit liedje horen.
1: Oh ja, ten hoi!
0: Ja, hulptroepen verzamelen, jongens. Stom met Joost, hulptroepen. Is er tijd voor? Heb je nou een probleem? Ja, dan lossen wij het op. Overigens, problemen mag je altijd insturen in de Q-Music-app. Hartstikke leuk, want dan lossen we dat met alle luisteraars van Q-Music op. En dat is altijd gegarandeerd succes, hè?
1: Gegarandeerd oplossing op maat. En vandaag helpen wij Luc. Luc, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Luc, vertel nog even, wat is op dit moment jouw probleem?
2: Ja, hoe zorg ik ervoor dat mijn kerstboom eerder opstaat dan nu?
1: Ja, maar dat is heel gek, want... Dan nu, zeg jij. Dus jouw kerstboom staat al.
2: Ja, ik mocht hem van mijn aanstaande vrouw pas 1 oktober uiterlijk optuigen. En als er mij ligt, ja, 1 september al.
0: Jeetje. Eerder. Jeetje, oké. Dus 1 oktober gaat bij jou de kerstboom al omhoog. En,
1: eigenlijk al met teleurstelling.
0: Ja.
2: Ja, veel te laat.
0: 1 september? Dan is het nog zomer, man.
2: Ja, is toch heerlijk. De gezelligheid van die lampjes die je dan hebt.
1: Ja, maar...
2: En dan krijg je dat warme gevoel weer.
1: Luk. De gezelligheid van je lampjes. Die lampjes kunnen helemaal niet aan, want het is nog hartstikke laat licht. Kijk, die lampjes komen tot hun recht straks in de donkere maanden. Omdat het dan rond 1 uur of 6 al begint te schemeren. Dan denk je, ja, gezellig. Lampjes. Nu zit je tot 11 uur buiten en is nog licht. Ja, nu niet meer, maar in september.
2: Ja, maar dan moet je wat langer op blijven. Dan kun je er ook nog van genieten. Dan weet je waar je het voor gedaan hebt.
0: Oh ja,
2: als je de dag dan eindigt, dan kijk je naar die lampjes en dan denk je... Wauw,
0: luister jou,
2: dit is toch prachtig.
0: Luister jouw kerstmuziek al in september als kan?
2: Ja, zeker. Ja, maakt mij niet uit welke maand.
0: Ach, ja, maar je bent echt een kerstliefhebber. Echt een kerstfreak.
1: Even eerlijk, jij hebt dus met jezelf ook 1 september afgesproken. Maar ik heb bijna het idee, als het aan jou ligt, laat je het hele jaar staan. Haal je hem niet eens weg.
2: Ja, dat is wel het mooiste.
0: Ja, ja. Oké, maar jouw vrouw die vindt het echt, zoals onze reactie. Zo van, ja, dat is wel een beetje gek september.
2: Ja, als het aan haar ligt, het liefst in december pas.
1: Ja, ik vind de compromis 1 oktober, vind ik echt al, die heb je goed uitonderhandeld.
0: Ja, maar je wil dus nog eerder eigenlijk.
2: Ja, ik zou toch wel 1 september dan.
1: Jeetje. Ja, ik denk dat we gewoon even moeten oproepen wat gewoon een beetje een acceptabele datum voor de kerstboom is. Tom, wat doe jij? Wanneer zet jij jouw kerstboom op?
0: 1 december.
1: Ja, ik denk...
0: Zeg maar, start van de decembermaand, dan mag je van mij... nog wel... Ja, je hebt ook altijd mensen die zeggen het mag pas na Sinterklaas.
1: Oh ja, dus 6 december doen veel mensen.
0: Ja, maar ik vind 1 december wel... Ja, dat kan ook. En jij?
1: Oh ja, nee, ik doe nog iets eerder. 25 november. Ja, ik vind het ook namelijk heel gezellig. Dus ik snap Luc helemaal, de gezelligheid. Maar ik doe dan, ja, en koop ook altijd een echte. Dus die houdt het ook niet zo heel lang vol.
0: Hé, Luc heeft een neppe natuurlijk, want anders kan hij niet zo lang staan.
1: Nee, dat klopt. Oké, Luc, ik denk dat... Gooi het even in de Q-Music app. Iedereen die nu luistert, wat is nou een acceptabele datum om je kerstboom op te zetten? Dan komen we een beetje tot een goed idee, denk ik, Luc.
0: Oh, dan komen we tot een gemiddelde misschien wel.
1: Ja.
0: We kunnen het een beetje bij elkaar optellen. Want er zullen mensen zijn die ook zeggen, nou, geef mij maar hele jaar lang die boom.
1: Ja.
0: Er zullen ook mensen zijn die het pas niet ook van de zotte vinden.
1: Mijn clubje hoor, denk ik.
0: Luc, ben je daar akkoord mee?
2: Ja, ik vind het goed.
0: Oké,
2: ja, dan ga ik daarna de datum voorleggen aan mevrouw en dan hopelijk dat ze ermee akkoord gaat.
0: Ja, nee, hopelijk dat het huwelijk doorgaat. Blijf hangen.

0: Hulptroepen, als je nu luistert, dan behoor je tot de hulptroepen. We helpen luisteraar Luc. Die wil eigenlijk zijn kerstboom nog eerder zetten. Ja, je hoort het goed, zijn kerstboom staat al vanaf 1 oktober. En hij wil eigenlijk 1 september al. Alleen zijn vrouw die heeft zoiets van... Nou, of zijn aanstaande vrouw, sorry. Het moet nog allemaal gebeuren.
1: Nou ja, dat is nog maar de vraag inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Die zegt nou, doe niet zo gek. Doe niet zo gek. Dus Luc die wil weten... Hoe kan het nou dat ik hem... hoe krijg ik het voor elkaar dat ik eerder die kerstboom op kan zetten? Nu hebben wij gezegd, oké. Okay, we vragen gewoon aan alle Q-luisteraars. Wanneer vind je dat de boom mag staan? Dan pakken we een gemiddelde.
2: Ja, nou Jasmijn komt meteen met 15 november. Dat vindt zij een hele acceptabele datum. 1 september, no way. Jan Droogsma, 6 december. Sinterklaas eruit, kerstboom erin. Claudia zegt, ik zou zelf de boom juist eind oktober wel neer willen zetten. Ik denk dat die een beetje neigt naar na Halloween. Ja. Maarten komt met 25 november. Annemarie Rood zegt, acceptabel voor een boom, 1 november.
0: Zeg ik mensen, je kan het nog daarvoor kan je het verkopen als dat je het een winterboom noemt. Noem je het nog geen kerstboom, maar een winterboom.
2: Oh. Mm.
0: Ja. Anders zegt ook, ja, je kan die lampjes ook nog gewoon in de plant hangen. Als je die lampjes zo leuk vindt.
2: Oh ja. Ja, dan pak je gewoon een willekeurige cactus.
0: Ook nog Priscilla.
3: Maar ja, ik heb hem ook al staan.
2: Wat?
3: Ik zet hem vaak halverwege september op. Ja, heerlijk. Groot gelijk. Lekker halverwege september.
0: Ja, die zit dan weer helemaal in het kamp van Luc.
2: Ja, ik vind dat toch ook wel een beetje gek, hoor. Ja, wat heel veel binnenkomt aan data. Dus 1 november. Er zijn mensen die 1 november heel hard op gaan.
0: 1 november, ja.
2: Dan nog, wat nog veel meer binnenkomt is 1 december. En veruit het meest gegeven antwoord is 6 december. Dus zodra de Sint weer op de boot naar Spanje is, ja, dan mag die boom erin.
0: Ja.
2: Als we dan toch een beetje gemiddeld gaan kijken. Ja, kom je dus uit op halverwege november. Als een soort compromisdatum, Luc.
4: Ja, ik weet dat er beneden nu heel huis een jaar geknikt wordt.
0: Ja, er wordt gejuicht bij jou thuis.
2: Ja, Luc, ja, weet
0: ja,
2: je...
0: ja,
4: ja. Ja.
0: Halfwege november, ja, dat is toch wat eruit komt.
4: Ja, dan zit er niks anders op.
2: Nou, ja, kijk. Ja, we zijn ook geen rechter, ik bedoel.
0: Nee, daar hou je wel. Ik vind het heel sportief van Luc.
2: Oh ja.
0: Nee, we hebben het afgesproken.
2: Dus volgend jaar, kijk, je hoeft hem nou niet weg te halen.
0: Nee, laat hem nu nog maar even staan dit jaar. Kun je nog even van genieten.
2: Ja.
0: Maar volgend jaar pas vanaf half november, Luc.
4: Ja, ja, dan gaan we met de menigte mee natuurlijk.
0: Nou, dat vind ik heel netjes. Vind ik heel goed.
2: Hey, fijne feestdagen.
0: Merry Christmas.
4: Hey, jullie ook. Goeie jaarwisseling.

0: Shanna Spyro, Great Expectation op Q Music. Toch hier in de studio, deur valt dicht. Hey, belangrijkere zaken.
1: Ja, zometeen. Tickets, Agda en de Munich komen steeds dichterbij. Binnen nu?
0: En 20. Nou, een kwartiertje.
1: Ja.
0: Een kwartiertje maak je de kans op. Hè? Ja. Oortjes bij de radio, want als je ze hoort, dan moet je appen.
1: Ja.
0: Deze hoor je ook. Lola Jong. Zometeen.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik
2: naar. Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
9: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
10: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
9: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
15: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen. Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
21: Oh.
22: Het geluid.
23: Het geluid van Q-Music is nu waard...
24: exact 25.000 euro.

0: Het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenavond. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere: kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een gehackt account van een leerling. Het is definitief. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelt straks tegen Servië zijn 100ste interland. Hij is opgenomen in de opstelling van bondscoach Xavi. Vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Griekenland heeft hij zijn elftal op 4 plekken veranderd. Zo staat Teun Koopmeiners in de basis en begint Jurrien Timber op de bank. En shorttrackkampioen Xandra Velzenboer begint aan iets nieuws. Ze gaat niet alleen shorttracken, maar ook lange baan schaatsen. Het is geen serieuze overstap, maar ze vindt het gewoon leuk om het er 1 keer in de week bij te doen. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. Het weer? Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Music. Tom en Joe.
0: Joe, luister, Fabienne heeft een vraag over jouw anus.
3: Oh, mijn anus?
0: Ja.
3: Wat gek.
0: Staat hij ervoor open? Staat jij ervoor open om een antwoord op te geven?
3: Ja, dat is goed.
0: Okay. Naar Lola Young en Messi.

0: met de zondagavondshow. Gezellig dat je erbij bent. 7 minuten over 8. Zo ook Fabienne. Die appt: Joe, hoe is het met jouw anus?
1: Dat gebeurt niet vaak dat ik die vraag krijg. Wel lief dat ze dat vraagt, ja.
0: Even voor de duidelijkheid, toen wij de ochtendshow vervingen afgelopen zomer, toen vertelde jij dat je botox in je anus hebt laten spuiten door een dokter, voor de duidelijkheid.
1: Ja, nee, dat was niet op een parkeerplaats. Nee, ja, jeetje, moet ik weer met de billen bloot, letterlijk. Ik had steken in mijn anus. Dat deed ongelooflijk veel pijn en ik was al 100 keer naar de dokter geweest. En dit allemaal middeltjes en zalfjes en pilletjes gegeven, dat werkt allemaal niet. Ja. Dat zei ze, het laatste redmiddel is botox in je anus, want ontspan dat en dan gaan die steken weg. Nou, ik kan je zeggen, een paar maanden geleden gebeurd. Ik loop heel blij rond, want ik heb geen last meer.
0: Je hebt geen last meer?
1: Nee, maar ik moet wel zeggen, die botox is een soort, dat werkt tijdelijk. Dus het is even afwachten hoe, als de botox uitwerkt of dan de steken weer terugkomen. Wat zijn we het hier nou opeens lang over mijn anus?
0: Nou ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik vind het ook wel een interessant verhaal. Ik wist namelijk niet dat het gedaan werd. En je ziet vaak bij mensen die botox gebruiken, die raken er verslaafd aan.
1: Ja, dus het begint bij je anus. En voor het weet zit in je lippen. Ja, dat is het wel natuurlijk.
0: Oké, nou, dus het gaat lekker. Je zit er goed op. Doet geen pijn.
1: Nee, je ruikt niks als het goed is. Dus dat gaat allemaal hartstikke goed.
0: Eerlijk, ontspannen kontje hier in de studio. Lekker man.
1: Bedankt voor de vraag, Fabienne.
0: Ja, goed. Hey, er komen veel vragen binnen over Agda en de Munnik. Ja, dat spelen wij natuurlijk. Of tenminste, die geven wij weg, die kaarten voor Agda en de Munnik in het Olympisch Stadion. Als je ze hoort, dan moet je appen. Bij ons is dat wel een tandje moeilijker. Wij spelen de Ticket Battle.
1: Ja, je moet nog iets extra's voor doen. Dus hoor je Agda en de Munnik, app dan Agda en de Munnik naar de Q-Music app. Ja, en kom je dan in de uitzending, dan moet je de Ticket Battle spelen. Dat is echt makkelijk. Maak je niet druk. Dat spreekt voor zich. Je hoort een liedje. Vervolgens hoor je nog een tweede liedje. En dan is de vraag, is dat tweede liedje eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Nou, gisteren was bijvoorbeeld Teun aan de beurt. Ja, dat was toch erg lastig voor hem.
0: Luister even mee naar Teun.
1: Ja, Teun, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 2003?
2: Ja, eerder.
1: Eerder is fout.
0: Oh, nee!
1: Nee, Teun! Madonna, Justin Timberlake, 4 Minutes, komt uit 2008. Is echt 5 jaar later uitgekomen.
0: Oh, wat ging dit snel fout, Teun. Denk jij nou, ik kan dit veel beter dan Teun en ik wil naar Agda en de Munnik?

0: Ja, ja.
1: Dat Akta en de Munnik.
2: Tom en Joe's Ticket Battle.
3: Ticket Battle.
1: En als je die hoort dit weekend, dan moet je appen naar de Q-Music app. En dat is gedaan door onder andere Paul. Goeie avond.
4: Goedenavond.
1: Je bent 31 jaar, komt uit Groningen en jij zingt vaak Akta en de Munnik met karaoke.
4: Ja. Wanneer zing je het hardst en het meeste? Dat is toch de karaoke, denk ik.
5: Wat leuk. En wat is dan je favoriete karaoke-track van Akta en de Munnik?
4: Ja, ik ben gewoon. Ik hou gewoon zonnestralen. Gewoon lekker simpel. Oh, en dat is de enige die ik volledig uit mijn hoofd weet, denk ik.
1: Het regent zonnestralen. Oh ja. Die is wel lekker makkelijk bezig. En dan is ook de rest van de karaokebar gelijk mee, hè?
4: Ja, precies. Dat helpt altijd.
1: Heel goed. Je neemt op tegen Kaya, die is 27, komt uit Amersfoort. En jij bent nog nooit bij Akta en de Munnik geweest, hè?
6: Nee, dat klopt.
1: Oh, dat zou zomaar kunnen gebeuren.
6: Ja. Het probleem dat zou heel tof zijn.
1: Ja, dit zou waanzinnig zijn. Eén van jullie twee gaat winnen. En dat gaan we bepalen door middel van de Ticket Battle.
5: De Ticket Battle. Hoe werkt het? Ik leg het nog één keer uit, jongens. Jullie horen zo meteen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Paul, Kaya, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. De eerste die het fout heeft, die ligt eruit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Kaya, geboren in 1999. Paul, geboren in 1995. Daarmee de oudste. En 1995, je geboortejaar, dat is je startjaar.
1: Alright, Paul, okay. ben je er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Oké, daar gaan we.
5: Ja, Paul, is dit eerder of later uitgekomen dan 1995?
4: Later.
5: En dat heb je hartstikke goed. Maroon 5, This Love uit 2004.
1: Dan gaan we naar Kaya.
5: Ja, Kaya, is dit eerder of later uitgekomen dan 2004?
6: Later.
5: En dat heb je hartstikke goed. Rag & Bone Man, Human uit 2016.
1: Allebei één goed. Gaat de beurt weer terug naar Paul.
5: Ja, Paul, zeg het maar. Eerder of later dan 2016?
4: Eerder.
5: Eerder is goed.
1: Oh!
5: Fun, Some Nights uit 2012.
1: Knap hoor, gaat de beurt weer naar Kaya. Wanneer is losgaan, ouwe kicks, bieren smaken, lauwe
5: pis. Zweten in mijn nieuwe shirt en dansen op die foute hits. Ja, Kaya, eerder of later dan 2012?
6: Later.
5: En dat is goed. Kraantje Papi, feestent uit 2014.
1: Paul, jij bent weer...
5: Ja, Paul, eerder of later dan 2014?
4: Eerder.
5: En dat is goed. Katy Perry, Roar uit 2013.
1: Twee topspelers hoor vanavond. Het is echt spannend. Het gaat om kaarten voor Akta en de Munnik. Is it too late now to say sorry? Cause
5: I'm missing more than just your body. Kaya, deze is weer voor jou. Eerder of later uitgekomen dan 2013?
6: Later.
5: En dat is goed. Justin Bieber, Sorry uit 2015. Ja, Paul, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 2015?
4: Later.
5: En dat heb je goed. Drake, One Dance uit 2016. Ja, Kaya, eerder of later uitgekomen dan 2016?
6: Eerder
5: is fout.
6: Ah, hey.
5: Louis Fonsi, Echa Mella Culpa uit 2017 was één jaartje later.
1: Oh, was ook heel moeilijk hoor. Heel moeilijk, helaas, Kaya. Paul, je gaat naar de Munnik.
4: Yes! Oh, dat vind ik echt heel leuk.
5: Ja, een keer geen karaoke-scherm, maar gewoon live voor je. Dat is ook wel eens lekker.
4: Oh, dat is ook eens een keer wat anders.
1: Ah, dan horen we Paul het hardste meeschreeuwen met het regen zonnestralen in het Olympisch Stadion. Jij bent erbij, Paul. Veel plezier.
4: Oh, dankjewel.
1: Lekker, man. Zit je te luisteren? Heb je er nou naast gegrepen? Geen paniek. Je maakt de hele avond nog kans op tickets. En zometeen bij Vincent gaan ze gewoon weer voorbij komen. Als je ze hoort, app dan Akta en de Munnik via de Q-app. Q sounds better.

0: Edge of Desire, Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. De zondagavond is nu echt begonnen. Misschien denk je, ik ga zo als ik thuis ben of als ik thuis zit, even iets lekker bingen.
1: Oh, lekker streamen.
0: Ja, ik wil je daarvoor behoeden. Er zijn namelijk heel veel Nederlanders op dit moment die iets verkeerds aanklikken op Videoland, waar ze echt spijt van krijgen.
1: Oh.
0: Maar ik ga zo meteen voorkomen dat jij dat ook gaat doen. Ook Teddy Swims is voor je onderweg. Mr. Know-it-all, zo meteen op Q.
2: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
3: Q sounds better with you.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
21: Mooi van Ethos.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
23: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
0: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.

0: Anouk en Girl op Q Music. Het is de zondagavondshow met Tom en Joe. Ik wil iedereen behoeden voor dezelfde fout die mijn vriendin is begaan gisteravond.
1: Oh, ja. Wat is er gisteravond gebeurd?
0: Ja, en dit is echt een pijnlijke fout. Het kost je heel veel tijd. Echt zonde van je tijd overigens. Zij is getipt door een collega. Die zei, ga de serie The Eat Club kijken. Dat is echt, dat moet je zien. Die is gloednieuw, dat moet je zien.
1: Klopt. Dat klopt, die is inderdaad net nieuw. Ik ben er ook aan begonnen.
0: Dat is na het boek van Saskia Noord, de Eetclub. Ja. Dat is al best wel een oud boek al.
1: 2002.
0: Nou, is er ook een film gemaakt van dat boek, de Eetclub. Die heet ook de Eetclub. En die staat op Videoland. En die film die komt uit 2004.
1: Oh.
0: Maar je moet dus niet die aanklikken. Want die staat op Videoland. Het gaat om de Netflix-serie, die is uit 2026.
1: Ja, die is net uit.
0: Ja, maar mijn vriendin die zag dat dus op Videoland staan. Die denkt, ha, oh ja, daar ben ik door getipt. De Eetclub. Dus die klikt die film aan.
1: Ja.
0: Die dacht al, oeh, lange eerste aflevering. Anderhalf uur.
1: Ja, ja.
0: En ik kwam thuis toen ze op minuut 40 zat of zo. En ze zegt, ja, ik ben getipt door een collega. Ik vind het zo saai. Het is zo traag allemaal. En het ziet er zo ouderwets uit. En toen, ja, ik zag het gelijk. Ik zeg, ja, schat, je zit die film te kijken uit 2004. En maar meer mensen maken die fout, want die film die staat nu op 2 op Videoland. Dus iedereen klikt nu de Eetclub aan, maar dat
1: iedereen
0: is de film.
1: Iedereen maakt deze fout.
0: Nee, je moet de serie aanklikken.
1: Ja, dus wil je de Eetclub kijken, ga dan naar Netflix. Daar staat hij op, 7 afleveringen en dan komt het helemaal goed.
0: En die heb jij dus al gezien of je zit erin?
1: Ja, ik ben nu bij aflevering 3 heb ik net gezien.
0: En?
1: Ik vind er geen reet aan.
0: Oh, echt niet?
1: Nee.
0: Ook saai.
1: Ja, dit is gewoon niet mijn serie. Dit is niet mijn serie. Nee, dit is niks voor mij. Dan zou ik liever toch die film kijken, maar ik ben met alles over klaar.

0: nieuwste van Suzanne en Freek. Pijnstiller is de alarmschijf op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. As we speak, trapt het Nederlands elftal af in de Nations League.
1: Nee. Ze hebben net handjes geschud.
0: Ja, oké. Bij wijze van spreken dan. Het is 9:15 en dan zouden ze aftrappen. Dan lopen ze achter op schema. Of jouw stream loopt achter.
1: Ze hebben net de vlagjes uitgewisseld. Hoe noem je dat ook weer?
0: Vaantjes.
1: Oh ja, ook goed.
0: Het Nederlands elftal speelt tegen Servië voor de Nations League. Dat is allemaal prima. Het leuke is dat Virgil van Dijk vanavond zijn 100ste interland speelt. Voor het Nederlands elftal.
1: Leuk, gefeliciteerd. Zou hij taart hebben dan tijdens de rust?
0: Dat denk ik niet.
1: Met 100 kaarsjes?
0: Dit is een topsporter. Nou, die eten geen taart in de rust.
1: Dan een vruchtentaart.
0: Want dat is gezond.
1: Gezonder, minder ongezond.
0: Nou, ik denk het niet. Oh. Maar wat ik even wilde laten horen is dat wij in 2019... tijdens de ochtendshow van Mattie en Marieke... al een lied voor Virgil van Dijk hebben gemaakt. Toen gingen ze naar het EK, denk ik.
1: 6 jaar geleden. Ja, dat is EK geweest.
0: En toen wilden wij Virgil al in het zonnetje zetten. We hadden ogen voor talent.
1: Ja, wij zagen dat toen al.
0: Ja, dat was toen al aanvoerder overigens hoor. Maar toen, ik wil het lied nog even één keer laten horen... aangezien hij vanavond zijn 100ste interland speelt voor het Nederlands elftal. Even een steuntje in de rug voor Big Virg.

0: echt een goede meezinger in het stadion, hè?
1: Hij scoort op dit moment.
0: Nee, is niet waar.
2: Nee, dat is niet waar.
1: Maar wat was dat leuk geweest als dat zo was?
0: Jongen. We hebben veel liedjes gemaakt eigenlijk.
1: We hebben heel veel liedjes gemaakt. En wij zijn zo goed bij stemmen.
0: Nou goed, Big First, als hij scoort, dan draai ik hem deze nog een keer.
1: Oh leuk, nou ja, ik ben de wedstrijd aan het kijken. Ik ben al lang geen radio meer aan het maken.
0: Ach god.

0: Het is volgens tijd om de paling in te pakken.
1: Ja, maar de carpaccio die wordt van tafel gehaald en het hoofdgerecht wordt geserveerd.
0: Entrecot.
1: De entrecot staat dampend voor me. Vincent Pronk, goedenavond.
2: Hey, jongens, goedenavond. Ik heb de laatste tickets, de ene laatste tickets van Agda en de Munich zo meteen in mijn programma.
0: Je kan geen kant op.
2: Geen kant op.
0: En de muziek ook, hè?
2: Ook nog.
0: Chris Cross Amsterdam zometeen bij Vincent. Veel plezier.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
10: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
21: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou.
4: Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
28: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
29: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
30: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
29: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
29: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
31: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
32: Niet weer hetzelfde uitje? Kom naar Preston Palace. Zwemmen, kermis, eten, drinken en veel meer all-inclusive. Boek nu op prestonpalace.nl.
31: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
33: Het geluid.
34: Het geluid van Q-Music is nu waard
2: 25.000 euro.

0: Vanavond het laatste nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenavond. Automobilisten op de A9 bij Amstelveen moeten voorlopig nog even omrijden als ze richting Alkmaar gaan. Na een zwaar ongeluk is de weg daar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op naar Diemen is wel weer open. Op de A9 was er vanochtend een botsing tussen een auto en vrachtwagen. Die sloeg om en belandde op zijn zijkant. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op twee flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. Uitgerekend op Dierendag hebben wandelaars in Tiel alarm geslagen over gedumpte kittens. Volgens Omroep Gelderland vonden ze in een bos 7 jonge katjes in een dichtgeritste boodschappentas. De kittens zijn een week of 7 oud en het gaat oké met ze. Ze worden voorlopig opgevangen in een asiel. En Oranje is begonnen aan de 4e Interland in nog geen 2 weken tijd. In Eindhoven speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. Wat de uitslag ook wordt, voor aanvoerder Virgil van Dijk is het een feestelijke avond. Hij speelt zijn 100ste Interland. Hij krijgt na de wedstrijd daarom een gouden schaal. Het weer? Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. Je hoort het net al in het nieuws. Er is een ongeluk gebeurd eerder vandaag op de A9. Amstelveen richting Diemen. Daardoor is de weg nog de hele nacht dicht. Er is een spoedreparatie gaande. Moet je richting Schiphol, volg dan Amsterdam via de A2, de A10 of de A4. Snelheidscontroles op de A4 gespot richting Amsterdam. Daar staan ze bij Bad Hoeverdorp, hectometerpaal 3,7. A4 richting Amsterdam bij de Weteringbrug, daar 20,8. A7 richting Bolsward bij Witmarsum in Friesland, 107,9. En de A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 9,7.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Op deze Dierendag doen we zo meteen een diereneditie van het telspel. En de hele dierentuin komt voorbij. Naar Kriskros Amsterdam. Q.

beste Hoback Music. Pompey! Hey, leuk zondagavond, 9 minuten over 9. Ik heb een leuk spelletje om het weekend lekker mee af te sluiten. En het leuke is, daar hoef je helemaal niks voor te kunnen. Alleen tellen trouwens, je moet wel kunnen tellen. Nou, dat moet lukken, toch?

dierendag vandaag, dat weet jij natuurlijk ook. Ik dacht leuk, we doen een diereneditie van het telspel. Vanochtend ook gedaan. Toen draaide ik Lion in the Morning Sun. En was de vraag, hoe vaak tel jij het woord lion? Carlinda wist dat met de dochter echt goed mee te tellen met pen en papier. Ze kwamen uit op 19 keer en wonnen het Q-prijzenpakket. Nou, we blijven even in dat dierenthema. Ik heb weer een liedje gevonden waarin heel vaak wordt gezongen over dieren. Aan jou om één woord in dat liedje te tellen. Ik hou even de hele dierentuin erbij, want ik heb het over Zoo van Shakira. Moet je horen hoe vaak zij Zoo zingt.

pennetje en papiertje nodig om het bij te houden. En nu is het aan jou. Lukt het jou om precies 3 minuten lang goed te focussen en alleen het woord zoo te tellen? Stuur je antwoord na dit liedje meteen.

in de app van Q-Music, dan maak je kans op het Q-prijzenpakket. Daar gaan we. Tel alleen het woord zoo en stuur je antwoord daarna in de app van Q. Iedereen klaar?

0: We hebben gescoord, jongens. Nederland tegen Servië. Het gebeurt echt net. 1-0.
1: Die ploft in één keer.
0: Hoppa, zo in de hoek. Ja, in de hoek, dat is het. Hé, hey, lekker jongens, 1-0. Daarvoor hoorde je Shakira en Zoo. Maar hoe vaak zong ze nou Zoo?
2: Dit is Vincent Telspel.
0: Martine, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En een auto vol, begrijp ik.
3: Ja.
0: Hey! Wie zijn er allemaal bij? Laat even vertellen, even een rondje.
4: Marco.
3: Marco, mijn man. Oh, ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog. Is Marco er nog? Ja?
4: Ja, gelukkig wel.
3: En Thijs.
0: Hoi Thijs. En Janneke. Janneke, zeg je?
3: Ja.
0: Nou, gezellig, joh, met z'n viertjes onderweg.
3: Ja.
0: Zijn jullie het eens met het antwoord met het telspel? Hoe hebben jullie geteld?
3: Nou, wij hebben letterlijk gewoon...
4: Vingers op.
0: Lekker gewoon met de vingers. Geen hulpmiddelen gebruikt, want ja, je zit toch in de auto.
3: Ja.
0: Wie gaat het antwoord zeggen?
3: Ik doe het
5: met z'n allen.
0: Oké, dan tel maar af en roep het maar. Hoe vaak hoorden jullie Zoo?
3: 3, 2, 1,
0: 14 keer, dat is goed! Q-prijzenpakket!

0: Kings of Leon, Back Your Music en Use Somebody. Terwijl het trouwens 1-1 staat, Nederland tegen Servië. Hey, ik kijk ook graag naar de Masked Singer. Het is al een tijdje niet op tv geweest. Ik las dat het nieuwe seizoen van de Masked Singer wordt uitgesteld naar volgend jaar. Dat gaat iets langer duren, omdat The Voice Kids eerst nog tussendoor komt. Maar ik ga je zo meteen even een BN'er laten horen die ooit heeft meegedaan aan The Masked Singer. Het is iemand die niet kan zingen, maar die heeft het toch gedaan. En ik ben benieuwd of je diegene kan herkennen puur aan de stem. Het is trouwens niet de zingende astronaut.
1: Hey, Mattie.
2: 51% aan mij wil latten.
3: Echt er al helemaal
2: eens
3: van.
2: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
4: Hey, Mattie. Elke ochtend bij Q-Music.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional, want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
11: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
13: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
14: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
15: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
25: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
26: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
27: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
28: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
30: Chris?
31: Ja?
30: Hoef jij niet te werken vandaag?
31: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
30: Dus, heb je nu...
31: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
30: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
29: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
32: Vincent Pronk.
33: Alex Warren hoor je zo en dit is Cameron Whitcomb.

0: Camo with Gum, Back Your Music en Kim Dang Mafeer. Ik ben fan van dit programma, dus ik herkende deze stem meteen. Maar even kijken hoe goed jij een stem van een BN'er kan herkennen.
1: Welkom bij de Masked Singer!
0: Ik heb hier een oude aflevering van The Masked Singer. Een paar jaar geleden was dit. Een bekende Nederlander in een groot pak. Ik ga nog even niet verklappen welk pak. Maar herken je deze stem?
2: Ja.

0: Dit is dus Monica Geuze. Als je het weet, hoor je het. Maar het is natuurlijk erg getweakt aan die stem in de opname. Ik vond het grappig, ik zat een podcast te luisteren deze week van Monica en Kai, Geuze en Gorgels. En ze vertelde daarin over de Masked Singer, hoe doodeng dat is. Want wat ik dus niet wist, als je als BN'er meedoet aan een Masked Singer, dan moet je eerst auditie doen, ergens in een kantoortje. En dan moet je dus gaan zingen voor twee mensen. En dat vond ze dood en doodeng.
1: Ik ging meedoen aan de Masked Singer. Als je meedoet, dan moet je dus eerst auditie doen. Ik ben geen zangeres. En dat is een ander statement. Dus dan sta je gewoon in je dinsdagochtend outfit. Je hebt net je kind naar school gebracht. En daarna moet je dus op die locatie gaan meeten. En dan moet je gewoon voor twee mensen die je niet kent, nog nooit hebt gezien, moet je een liedje gaan zingen. En toen zei ik gewoon tegen je van, ik ben zo zenuwachtig op dit moment. Ik vind dit zo ongemakkelijk en zo niet fijn. Mag ik alsjeblieft de andere kant op staan? Dus ben ik met mijn rug naar hen toe, ben ik dat gaan zingen. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Ik denk dat als ik aan mijn grootste schaamte denk, dan denk ik aan dat moment.
0: Het lijkt me ook echt mijn grootste angst. Oké, Monica Geuze hebben we gehad. Goed, nog eentje dan. Herken je ook deze stem nog?
2: I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his
3: gifts. Geen zanger.
0: Nee, zeker waar.
3: Wel radio-dj. Denk ik geen zanger.

Alex Warren, Back to Music, Emerald Eyes. Jongens, wat was het een heerlijke zondag. Sowieso een lekker weekend. Ik vind dit soort temperaturen, 20 graden overdag, zonnetje en 's avonds om 3 of half 8 gewoon weer lekker donker. Fantastisch. Ik zag ook berichtjes binnenkomen. Anne, die heeft het ook goed bekeken, die stuurt... Hey Vincent, we zijn net klaar met de barbecue in de tuin. Stel thuis nog een beetje na te tafelen hier. Lekker hoor, het kan gewoon nog. Het is 4 oktober, wordt gewoon nog gebarbecued. Corn die zegt lekker in Disneyland Parijs geweest. Nu onderweg naar huis met Q aan. En Lize, of Lize, die stuurt een lekker dagje geshopt en wezen terrassen in Utrecht. Ik mag hopen dat het nog even zo blijft. Volgens mij zag het morgen er ook nog wel lekker uit. Dus dat ziet er nog even goed uit. Zometeen moeten we het even hebben over het geluid.

0: Infinity. Ik kwam alweer uit 2008, deze. 2008. Toen was dit het geluid van Q-Music. Goed geluid. Misschien wel het beste geluid dat we ooit hebben gehad. En dit was het sluiten van een pak hagelslag. Linda wist hier toen in 2008 bijna 58.000 euro mee te winnen. En dit is het geluid nu. Is een iets ander geluid. Wat is het nou?
1: Het geluid.
0: Wat is het? 25.000 euro is het waard, jongens. En er komen wat vragen binnen over het geluid. Jason die zegt bijvoorbeeld... als ik gebeld word door jullie om mee te spelen met het geluid... met welk nummer bellen jullie dan? Of bellen jullie anoniem? We bellen met een 020-nummer, dat is goed om te zeggen. 020, normaal zou ik telefoonnummers uit Amsterdam niet opnemen... maar zie je deze dagen een 020-nummer altijd opnemen? Kunnen wij zijn. Jolanda die zegt... na de eerste hint weet ik het zeker, alles valt op zijn plek... komt er ook nog een tweede hint. Nou, een tweede hint komt er zeker. Als het geluid natuurlijk over een tijdje nog niet is geraden... gaan eerst even kijken wat dit natuurlijk doet. Goed dat je over die hint begint. Check de hint even op qmusic.nl. Hè. Die is afgelopen vrijdag gekomen. Bram Krikke moest de studio uit. Moest ineens op een date met een onbekende vrouw. En zij begon ineens te brallen dat Bram een catfish was. Ze zei dat hij niet op de foto leek en toen is ze weggelopen. Ja, wat we ermee moeten, ik heb geen idee. Maar misschien denk jij ineens... hé, nu snap ik wat het te maken heeft met het geluid. Meld jezelf dan zeker even aan via de app van Q-Music. Gewoon één keer op die aanmeldknop klikken. En misschien bellen we morgen terug. Want om 9:30 morgenochtend spelen we verder. Met nieuwe ronde van het geluid. Voor 25.000 euro.

0: Baddest Bitches in L.A. Adela bij Q Music. Zo meteen doen we een nieuwe ronde van Repeat of Niet. Ik heb nieuwe muziek voor je van... Hij is weer terug hoor. David Guetta. David Guetta heeft weer een nieuwe hit uitgebracht. Tenminste, dat gaat het waarschijnlijk wel worden. Want alles wat David Guetta uitbrengt wordt een hit. Maar jij bepaalt zo meteen in Repeat of Niet. Hij werkt samen met French Montana. Geen onbekenden van elkaar. David Guetta en French Montana die hebben een paar jaar geleden deze vieze smerige hit nog gehad. Dirty Sexy Money was in 2017. Zometeen hoor je dus Guetta en French Montana met een iets ander geluid. Komt ook omdat Jugal meewerkt aan die track. Dus het is een beetje nazomeren zometeen. Repeat of niet?
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op Qmusic.nl.
2: You sound better with you.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
13: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
20: Hey, lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
24: Nee.
23: Proteïneshakes.
25: Gadver.
23: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
26: Lekker bezig.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard
6: 25.000 euro. En zo klinkt het geluid.
5: Weet jij al wat het is?
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
6: Q. 2:10. Goedenavond. Het Q-Music nieuws met Michiel Frazenstorm.
8: Goedenavond. De chauffeur van de verongelukte Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft voor het eerst gesproken over het drama. Hij heeft het op social media over een nachtmerrie en zegt: kon dit alles maar worden teruggedraaid? Zijn bus gleed ruim 3 weken geleden van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven. Frankrijk blijft in de ban van scholierenprotesten. Vanwege de veiligheid blijven morgen honderden scholen dicht. Afgelopen week liepen protesten in allerlei Franse steden uit op geweld en vernieling. Meer dan 20 middelbare scholen werden in brand gestoken of geplunderd. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. En het is Oranje weer niet gelukt om de nul te houden. Na een 1-0 voorsprong in Eindhoven maakte tegenstander Servië even later alweer gelijk, zodat ze met 1-1 de rust in gingen. Nederland heeft al 12 interlands achter elkaar minimaal 1 tegendoelpunt om de oren gekregen. Het weer? Helder, vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
6: Op de weg, lekker rustig. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel nog 2 flitsers. Eentje op de A4, Amsterdam richting Leiden. Let op bij Badhoevedorp, hectometerpaal 4.1. En de A7, Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum in Friesland. 107.9.
5: Music.
7: Vincent Pronk.
6: Ja, lekker, de nazomer houdt nog even aan. Ook in repeat of niet zometeen. De nieuwste van David Guetta. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Q.

0: Mars, Back Your Music en On My Soul. Tijd voor nieuwe muziek.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: En het is pas ronde 2 van de 10. Dus dit is hartstikke nieuw. Grote kans dat je het voor het eerst gaat horen. Even een kleine introductie. Wat ga je horen? Nou, het is een nieuw liedje met maar liefst 4 mensen die eraan mee hebben gewerkt. Allereerst, de eerste man is David Guetta. Die heeft geen introductie nodig natuurlijk. Dan hebben we als tweede Yugel. Dat is natuurlijk Mr. Afro House. Zijn zomerhits heb je de afgelopen maanden veel gehoord op Q-Music. Ook hij doet hieraan mee. Derde is French Montana. Nou, zoals Stefan vanmiddag mooi zei, de rap-legende uit de Zero's. Dan mis je eigenlijk alleen nog iemand die een beetje kan zingen. En dat is nummer 4. Dat is Aiden Martin. Nieuw talent, komt uit Engeland. Die 4 samen. Het is een mooie cocktail van alles wat. En de track heet Shine. Ik ben dus heel erg benieuwd wat je hiervan vindt.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ga je goed op het nazomergeluid en wil je het vaker horen? Of zeg je, ik ben toe aan de herfst, weg ermee. Geef je mening in de app van Q.

0: Nieuwe muziek in repeat of niet, het heet Shine. Cindy?
1: Is dit niet gewoon onze inzending van het Eurovisie Songfestival van de toppers?
0: Nou, inderdaad, ik moest er ook aan denken. Moet je luisteren, het liedje wat je net hoorde begint er zo. En zo begonnen de toppers.
2: Repeat. Of niet.
0: En dit was dus Yugel, David Guetta, French Montana en Aiden Martin. Met z'n viertjes. De track heet wel inderdaad Shine en is hartstikke nieuw. De vraag is, wat vind je ervan? Wil je het vaker horen op Q-Music? Julia zegt, goede artiesten, los van elkaar, maar wel een beetje een saai nummer. Dus een nietje van mij. Dien stuurt een berichtje.
3: Hoi Vincent, een dikke vette niet van mij. Ik vind het echt geen leuk nummer.
0: Oké, een nietje van Dien. Dennis zegt, die staat al een tijdje bij in repeat in mijn eigen playlist. Een hele dikke repeat. Owen die zegt, David Guetta is altijd goed. Deze moet ik een beetje aan wennen, maar een klein repeatje. Wendy wordt er niet blij van. Typisch zo'n 13 in een dozijn nummer. Hier hebben we er al genoeg van. Een nietje van mij. Kijk, Natasha zegt, ja, een beetje wennen. Een voorzichtige repeat. En Daniel stuurt, lekker voor tijdens het sporten. Ah, echt wel wat nietjes, maar een meerderheid zegt nu repeat. Betekent door naar ronde 3. Morgen 3:15 hoor je Shine nog een keer bij Wim.
2: Music.
4: Sounds better with you.
0: Wim van Helden, onze andere topper. Three Doors Down nu, Here Without You.

Last Frequencies bij Q Music. En Live It All. Ik ga even de brenger zijn van alleen maar leuk nieuws. Is ook wel eens leuk. Ik heb twee leuke dingen. Als eerst is dat Rooyen net heeft gescoord. Nederland gaat lekker. De wedstrijd tegen Servië is bezig. En we hebben nog een kleine 10 minuten te gaan. En we staan 2-1. Dus dat is op zich al goed nieuws. En het tweede leuke is... Ik krijg even een appje van Teun. Pak ik er even bij. Teun die stuurt... Hey Vincent, ik zet net Q Music aan. Zijn de tickets voor ACTA en de Munich al weggegeven? Nog niet. Ik heb nog tickets. Het hele weekend maak je kans op tickets voor ACTA en de Munich. Het concert volgend jaar in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hoor je zo meteen dit liedje van de mannen voorbij komen? Hey, leuk. Deze, ja. Nu nog niet, hè? Nee, zometeen. Als je zometeen deze hoort... Dat is je teken om te appen. Dan stuur je ACTA en de Munich in de app van Q. Win je twee tickets. Dit is Lewis Capaldi.

0: you go. Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
1: You sound better with you.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
17: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
20: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
21: Hey, koopjesjager.
3: Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
20: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: 3 minuten. Je kans op tickets voor Agda en de

0: Lenny Ren.
1: Dat waren ze.
2: Q Music presents Agda en de Munnik.
1: Ik ga iemand terugbellen die Agda en de Munnik heeft gestuurd in de FNQ. Het hele weekend hier maak je kans op tickets voor hun grootste concert ooit. Volgend jaar in het Olympisch Stadion. Het is echt gigantisch. Hè? Ze doen al 30 jaar staan ze op het podium. En volgend jaar staan ze daar voor 64.000 mensen. Jij kan erbij zijn. En misschien zeg ik dan tegen jou wel... Hallo.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Hallo, met Demi. Goedenavond.
1: Demi, goedenavond met Vincent.
3: Hi.
1: Hey, jij hebt volgens mij meerdere keren berichtjes naar ons gestuurd in de Q-app. Je bent ons aan het stalken.
3: Ja, ik wil heel graag de tickets.
1: Jij wil graag. En met wie zou je graag willen?
3: Ja, met mijn vriend. Die is binnenkort jarig, dus ik zou ze heel graag cadeau aan hem doen.
1: Hey, dat is een leuk cadeau. Wanneer is hij jarig?
3: 17 november, dus het is nog wel eventjes, maar...
1: Wat leuk. En zit hij te luisteren, denk je nu? Of is het echt een verrassing dan?
3: Nee, het is een verrassing. Ik denk dat hij al ligt te slapen, eigenlijk.
1: Oh, wat leuk. Dan gaan we een fragmentje naar je opsturen. En dan kan je dat hem laten horen. Zullen we dat doen?
3: Ja, dat lijkt me fantastisch.
1: Dan moet jij even nu roepen... Hoe heet hij?
3: Ivo.
1: Moet je even zeggen, Ivo, we gaan naar Agda en de Munnik.
3: Ivo, we gaan naar Agda en de Munnik.
1: Ja, je bent erbij.
3: Yay!
1: Gefeliciteerd, je wint 2 tickets.
3: Dankjewel.
1: Leuk zeg, Agda en de Munnik. Zaterdag 19 juli het Amsterdam Olympisch Stadion. Jullie gaan er naartoe. En geweldig cadeau, toch?
3: Ja, super. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne verjaardag vast voor Ivo.
3: Ja, dankjewel.
1: Doei, doei.
3: Hey, doe.
1: Oké, jongens, we hebben nog 2 tickets over voor Agda en de Munnik. Het zijn de allerlaatste die we dit weekend gaan weggeven. Die gaan er vannacht uit bij Kane. Als je nog laat wakker bent vannacht, dan maak je dus goede kans. Wil je nou precies weten hoe laat die tickets eruit gaan vannacht? Stuur dan nu even een vraagteken in de app van Q. Ga ik het aan je verklappen. Houd het tussen ons verder. Dus stuur even een

mij heeft hij een heel lekker luchtje. Ik rook hem gisterochtend nog. Douwe Bob, hij was hier namelijk vrijdagavond te gast bij Q Music in Stefans Piano Bar. Douwe Bob was hier om deze live te spelen.

leuk om te vertellen. Stefan zit op het piano, dat hoor je ook. Dacht. Echt dikke aanrader om even te checken op de site qmusic.nl. En Douwe Bob deed ook nog een cover. Hij deed I Will Always Love You van Whitney Houston.

0: En nu echt. Samjeugd. Viel het op dat ik al dacht dat het liedje voorbij was? Nee, hij had niemand door. Samjeugd bij Q Music Feels Part 2. Het is bijna 11 uur. Morgenochtend om 9:30 hoor je natuurlijk Menno weer met het foute uur. Oh nee, Menno is op vakantie trouwens. Morgen Bas van Nimwegen op zijn stoel. Zometeen niet het foute uur, maar we spelen zometeen de foute minuut. Krijg je 1 minuut de tijd om 5 vragen fout te beantwoorden. Dus even kijken of je nog een beetje scherp bent op deze zondagavond. Mocht je denken, ik durf het aan. Ik heb wel wat algemene kennis in huis. En ik wil het Q-prijspakket binnenslepen. Dan kan je jezelf nu aanmelden voor de foute minuut. Dat kan met een berichtje in de app van Q-Music. En daarvoor doen we even een kwalificatievraag. Ik wil het foute antwoord op de kwalificatievraag. En we doen even het geluid, de diereneditie. Ik heb hier het geluid van een dier namelijk. Een hitsig dier. Oh, wat is die hitsig. Het dier is aan het beurlen. En de vraag is, welk dier hoor je hier beurlen? Stuur het foute antwoord in de app van Q. Daar komt hij. Is dit A, een edelhert of B, een zeeleeuw? Foute antwoord kan je nu droppen in de app van Q. Edelhert of een zeeleeuw? En dan hoor je zometeen Afrojack, Elu Black, In My World. Komt er dan.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
2: Q sounds better with you.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeanspecialist.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh, keukenkopers, opgelet. Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Het geluid.
17: Het geluid van Q-Music is nu waard €25.000.
18: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
19: Dezelfde uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Alissa Hippe.
20: Goedenavond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En Olympisch shorttrackkampioen Xandra Velsenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velsenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. En dan nu het weer? Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden.
19: Lekker! Q-verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, nog wel een aantal controles op je snelheid. A4 Amsterdam richting Leiden. Let op bij Badhoevedorp, hectometerpaal 4.1. A13 richting Rotterdam bij Den Haag bij 5.9. En de A67 richting België bij Veldhoven 18.1.
21: Q Music.
22: Vincent Pronk.
19: Nog een een uurtje dierendag, jongens. Zometeen draai ik nog even Cat's Eye. Animal komt eraan. En eerst Afrojack en Nelu Black.

0: Ella Langley bij Q-Music. Choosing Texas. Hey Rianne.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. We gaan de Foute Minuut spelen.
1: Oké, leuk.
0: Leuk toch? Ik heb net een kwalificatievraag gesteld over een dier. Het is toch Dierendag. Het was een hitsig dier. Een dier dat aan het burlen is. Even luisteren nog. Nou, ik wil het foute antwoord weten. Was dit een edelhert of een zeeleeuw, Rianne?
1: Een zeeleeuw.
0: Ja, zeeleeuw. Dat is inderdaad hartstikke fout. Het is een edelhert. Trouwens, je hebt ook altijd dat NK-burlen. Dan gaan mensen gaan dit nadoen.
2: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Goed, Rianne. Goedenavond. Jij komt net van een personeelsfeest.
1: Yes, dat klopt.
0: Wat toevallig. We hebben gisteren ons personeelsfeest met Q gehad. Ik was daar niet bij, dus ik heb geen idee hoe het was bij ons. Maar hoe was jouw personeelsfeest?
1: Het was heel leuk.
0: Vertel.
1: We hebben een prison break gedaan. Dus opgesloten zitten, zeg maar. Oh. En dan door middel van opdrachten zien dat je eruit komt.
0: Dat is even een ander feestje dan alleen maar hossen.
1: Ja, zeker.
0: En had je geen collega's waarvan je dacht, als jullie maar lekker opgesloten blijven hier, dat blijft lekker achter.
1: Nee, dat viel wel mee.
0: Iedereen is weer vrijgekomen.
1: Ja.
0: Oké, top. Nou, een lekker avondje dus. We gaan de Foute Minuut nog even spelen. 5 vragen niet goed, maar fout beantwoorden. Dat is aan jou. Gaat dat lukken, denk je?
1: Ik hoop het.
0: Ben je ook een beetje op de hoogte van het laatste nieuws? Dat heb ik ook een beetje ingestopt namelijk.
1: Dat hoop ik.
0: Oké. Dit wordt al spannend. Dat wordt al spannend. 5 vragen fout beantwoorden. Als je zegt go, dan gaan we beginnen.
1: Go.
2: De Foute Minuut.
0: Vraag 1. Welke Q-DJ heeft een dier in zijn achternaam? Is dat Mattie of

0: Bram.
1: Bram.
0: Vraag 2. In welke competitie speelt de Nederland vanavond tegen Servië? Was dat de Europa League of de Nations League?
1: Europa League.
0: 3. In welke stad vind je Burgers' Zoo? Is dat in Arnhem of in Emmen?
1: Emmen.
0: Vraag 4. Voor welk duo maak je vanavond laat nog kans op Q-Live tickets? Acta en de Munnik of Suzanne en Freek?
1: Suzanne en Freek.
0: Vraag 5 alweer. Hoeveel armen heeft een octopus? 8 of 10?
1: 10.
0: Wow! Je twijfelde bij die laatste, hè?
1: Ja, bij die laatste wel.
0: Goeie gok, goeie gok. Na 5 vragen heb je fout beantwoord. Dat ging hartstikke lekker. Je wint het Q-prijzenpakket.
1: Superleuk, dankjewel.
0: En nu naar bed of ga je nog de hele avond nog een escape room in?
1: Nee, ik ga nu mijn bedje opzoeken.
0: Zo ben je klaar, hè? Oké. Okay. Arianna, leuk je te spreken. Fijne avond nog.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Cat's Eye. Het is toch dierendag. Animal bij Q Music. Ja, 4 oktober. Sowieso een lekkere dag vandaag. Ik zat vanochtend vroeg hier in de studio met een schuin oog mee te kijken naar de Formule 1. Max Verstappen, eindelijk jongens. Eerste keer van het jaar heeft hij gewoon een race gewonnen. Verstappen won vanochtend de Grand Prix van Bahrein. Die werd gereden trouwens in Maleisië. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik was dus vanmiddag thuis even een vette YouTube-video aan het kijken over Max. En die video, ja, ik ben niet de enige die hem heeft gezien. Inmiddels is hij door 7 miljoen mensen bekeken. En misschien ben je hem ook al tegengekomen. Het is Max Verstappen die het op de kartbaan opneemt tegen 100 amateur kartracers. Superleuk bedacht. Het was dus een buitenkartbaan van 2,5 kilometer. En ze hebben Max Verstappen neergezet op plek 101 op die baan. Op de allerlaatste van de kartbaan. En dan is dus de vraag, hoe lang duurt het voordat Max Verstappen van plek 101 naar die eerste plek gaat? Nou, ja, die race die duurt in totaal 30 rondjes. En Max probeert dus zo snel mogelijk iedereen in te halen. Hoeveel rondjes denk je dat Max, de wereldkampioen in de Formule 1, nodig heeft om die karters in te halen? Nou, let op, daar gaat hij.
1: I try so hard to get away from him. Max, this is so stressful.
2: It is, yeah, it is. Well, I'm coming for you.
3: Max, you are 4 seconds faster than the leader. You're in fifth place.
2: They need to focus because I'm definitely catching them.
4: Oh, he's on the same side.
5: Oh, there he is.
6: And
5: oh,
6: Max Verstappen has one car to go to win it all. This is the move.
3: There he goes.
2: Almost.
3: Max has passed 100 other drivers when starting from the back of the grid.
0: Vanaf plek 101 naar de eerste plek. Dat is Max Verstappen dus gelukt in 14 van de 30 rondjes. Niet normaal. Echt een toffe video. Check hem even op YouTube dit weekend nog. Tenminste, dat is nog een half uurtje. Dus kan ook morgen in de nieuwe week. Het heet Verstappen versus 100 amateur kartracers. Hey, en binnen een paar minuutjes, prachtig. De nieuwste van Suzanne Freek.

0: je dat je komende week extra vaak gaat horen op Q-Music. Suzanne en Freek, de alarmschijf te pakken hebben ze met pijnstiller. Komt een berichtje binnen van Mick. En Mick zegt, hey Vincent, ik ben vandaag 29 geworden. Nou, Mick gefeliciteerd als eerste. En hij zegt, zouden jullie YouGel en het nummer Jamaican willen draaien? Dat zou ik heel erg leuk vinden. Nou, dat is een makkelijk gratis cadeautje wat ik je kan geven. Dat is een kleine moeite. En dit is Moving to the Sun trouwens. Ach, op je verjaardag. Ik ga Moving to the Sun draaien. Mick? Vind je dat goed? Laat maar even weten in de Q-app. Oui.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
2: Q sounds better with you.
3: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Ga je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van...

0: die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
2: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
1: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
2: Ja toch.
1: Kijk op wakkerdier.nl.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Nu bij Dirk. Coolbest 100% juice. €1,99.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Vincent

0: Dit is Q Music. Adela. En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb. Ask me how it goes. I say
0: en dit is Nieuw.
2: Ja, wat een fijne band is dit. En wat fijn dat ze terug zijn met nieuwe muziek. De nieuwste van Nothing But Thieves.

0: Thieves by Q, number 5, nieuwe muziek.
1: Oei, ik heb een puisje opengekrapt. Nou, puisje, zeg maar, een flinke joekel. Ik zit even te kijken, ook op Kijk Live nu in de Q-app. Ja, die is goed te zien, dus die heeft een postcode. Ja, ik zit nu helemaal onder het bloed hier, dus ik hoop dat ik de uitzending kan voortzetten. Het wordt nog zwaar, het laatste kwartiertje.
0: Let's get ready! Oh, nu komt er nog meer bloed uit. Oh. Oké, we gaan een battle doen. Het is tijd voor een battle tussen twee liedjes in de FAQ. Jij bepaalt wat we zo meteen hier gaan draaien. En nou, ik moet je zeggen, Nederland heeft zich vandaag toch weer lekker op de kaart gezet. Max Verstappen, hè, die heeft natuurlijk vanochtend de Formule 1 gewonnen. Voor het eerst dit jaar. En zojuist het Nederlands elftal. Ik heb even zitten meekijken hier. En dat ging ook lekker hoor. 2-1 gewonnen van Servië in de Nations League. Dat was ook de 100ste interland voor Virgil van Dijk. Nou ja, dat vraagt natuurlijk om even een oranje battle.

Oké, wat wil je horen? Kier Music kleurt zometeen oranje. Maar de vraag is, met welk liedje ga je voor André Hazes? Wij houden van oranje. Of Wolter Kroes en Viva Hollandia. Stem mee in de app van Kier Music. Klik even op je favoriet. Kleine tussenstand, Hazes staat voor.

0: Stella Lefty Back Your Music. En Boston. Op deze toch wel mooie dag voor Nederland. Verstappen heeft een race gewonnen. Nederland heeft net een voetbalwedstrijd gewonnen. Dat vraagt natuurlijk om een Nederlands liedje. Maar welke wil je horen? Keuze 1 was Hazes. En keuze 2 was Kroes. De Woltergroep. Het is duidelijk. Het is een terechte, dikke winnaar. Moet je horen wat er maar binnenkomt in de Q-app.
1: Oké, even mijn Haagse accent even wegdoen.

0: 1, je kent de tekst niet. Wacht nog even.
1: Wat is dat, is het laatste stukje. Dat ken ik.
2: Is de waar.
0: Oké, daar komt-ie.
3: Is de waar.
0: André Hazes, wij houden van Oranje.
2: Hazes is de basis. Hè.
0: En zo is het. Kees Lobbe, goedenavond.
4: Goedenavond, Vincent Pronk.
0: Ik moet jou wat bekennen.
4: Oh.
0: Ik heb het publiek, luisterend Nederland, alvast stiekem laten weten hoe laat je tickets gaat weggeven voor ACTA en de Munich.
4: Oh. Nou, dat is ook nog een vraag hoeveel mensen er ook daadwerkelijk voor opblijven.
0: Dat mag ik hopen. Zullen we het nu ook nog even roepen?
4: Ja, dat is goed.
0: Of wil je een tijdindicatie geven? Je hebt de laatste tickets.
4: Nou, weet je wat het ding is? Nou, we kunnen wel zeggen 10 over 1. Dat is zijde. Nee, maar dat is één ding. Ik wil eigenlijk vannacht die allerlaatste tickets voor ACTA en de Munich weggeven aan iemand die echt fan is. Dus die ook ervoor op blijft om te proberen.
0: Dat
4: dus ik
0: leuk.
4: Wil straks een methode geven.
0: Mm-hmm.
4: Die ga ik dan aan jou aan de andere kant van de radio
0: overhandigen. Ja.
4: Waardoor ik weet dat je echt een groot fan bent. En daardoor geef ik even een klein beetje voorrang. Normaal doe ik dat nooit. Hè? Want normaal is het gewoon, als je appt, kies ik een willekeurig persoon uit. Maar door deze manier ga ik weten, oh, jij bent echt groot fan. Dan heb je een grotere kans in ieder geval dat ik je terugbel. Komt natuurlijk nooit garanderen.
0: Kijk, zijn hier wordt mensen. Even het onderscheid gemaakt tussen de echte fans vanavond.
4: Ja,
0: oké.
4: Okay.
0: 10 over 1, hè?
4: 10 over 1. En zometeen verklap ik dus wat je nog kan doen om extra veel kans te maken.
0: Oké. Okay. Eerst is het belangrijk, straks kan je dus app voor ACTA en de Munich. Laat nu even weten waarom je wakker bent. Want Kane zit hier zometeen helemaal moederziel alleen. Grote pand van Q-Music.
4: De enige die ik heb, dat ben jij.
0: Ja. Dus de radio.
4: Nee, niet jij.
0: Ik ga er ook vandoor.
4: Jij gaat ook weg.
0: Volg af naar huis.
4: Pieperenmandjes naar Rotterdam. Nee, dus ik zou het heel leuk vinden als je even een audioberichtje zou willen sturen in de Q-Music app. Waarin je zegt, hey Kane, ik ben nog wakker omdat...
0: Puntje.
4: Met je eigen invulling op de puntjes.
0: Stuur dat dus nu even in de Q-app. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Morgen zeggen we weer de...
5: Hey Mattie.
6: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
7: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
6: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Het is een heel stabiel persoon.
5: Ja,
4: nee.
6: Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
5: Hey Mattie.
8: Hey Mattie.
6: Elke ochtend bij Q-Music.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met Vind.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het geluid.
11: Het geluid van Q-Music is nu waard 25.000 euro.

0: over 12, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenacht. Alleenstaande kopers slaan steeds vaker hun slag op de woningmarkt. Uit cijfers van de hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles de afgelopen maanden toenam. Waarschijnlijk omdat veel voormalige huurwoningen op de markt komen, die vaak kleiner en goedkoper zijn en dus vooral geschikt zijn voor alleenstaanden. De politie in Drachten heeft twee waarschuwingsschoten gelost. Volgens Omroep Friesland beledigde een man een politieagent die op een melding van een brandje was afgekomen. Toen de politie hem daarom wou arresteren, escaleerde de boel, werd er als waarschuwing geschoten en werd de verdachte getaserd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De chauffeur van de Nederlandse bus, die ruim 3 weken geleden verongelukte in Zwitserland, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij noemt het ongeluk een verschrikkelijke nachtmerrie en heeft veel verdriet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. En Oranje gaat aan kop in de Nations League groep na de winst op Servië vanavond. Concurrenten Griekenland en Duitsland speelden gelijk met 0-0. Nederland en Griekenland staan daardoor gelijk in de pool, maar Oranje maakte meer doelpunten en is dus koploper. De volgende wedstrijden in de Nations League staan in november op de planning. En dan nu het weer? Het is vannacht helder en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen lost die mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt vooral zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op de weg is het lekker rustig. Geen vertragingen gemeld door Flitsmeister. Wel nog controles, dus let nog even op je snelheid. Vooral op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij hectometerpaal 69.0. De A4 van Amsterdam naar Leiden bij Bad Hoeverdorp 4.1. En de A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij hectometerpaal 5.9. Nieuwe week, nieuwe kansen en die kunnen we beter maar goed van start laten gaan, dacht ik zo. Dus ik dacht, laat Bruno Mars eens de week lekker aftrappen.

0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik nog onderweg ben naar huis van een avondje tv-opnames voor de Voice Kids. Ik zat weer lekker in het publiek.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik kan niet stoppen met Lego bouwen, want die bouwdoos is bijna af.
2: Hey Kane, wij zijn nog wakker omdat we net naar het Nederlands elftal zijn geweest. Wout van Oranje!
3: De Q-Nacht met Kane Slobbe.
4: Hey, dat ben ik. Een hele goede dag en welkom bij het begin van maandag 5 oktober 2026. Het is 11 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Ik reed vanavond de parkeergarage in, jongens. En ik had voor het eerst in tijden... En ja, het is een beetje gek om te zeggen voor het eerst in tijden. Maar ik had voor het eerst in tijden weer het gevoel... dat me even bekroop, even een besefmomentje... ik mag gewoon weer radio maken voor heel Nederland. Ik voelde weer even... ja, hoe zeg je dat? Dat ik gewoon mijn droombaan heb. Even dat gloeiende gevoel van binnen dat ik hier ook had toen ik... wat is het inmiddels? 4, 5 jaar geleden hier voor het eerst kwam. Dat bekroop mij ineens weer. En toen dacht ik, wat is het eigenlijk toch zonde dat je went aan dingen. Dat alles uiteindelijk went. En natuurlijk, ik ben nog steeds altijd al gelukkig met radio maken. Daar niet van. Maar ik vond het zo leuk om weer even gewoon die parkeergarage in te rijden. Dat ik dacht, wow, wat vet eigenlijk dat ik straks gewoon weer radio mag maken voor heel Nederland. Dacht, ik deel het even, want ik hoop en ik gun je ook dat jij dat gevoel ook hebt als je naar je werk rijdt. En Laurette stuurde ook nog net een audioberichtje.
5: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik na mijn avonddienst nog een tijdje door zit te kletsen met mijn twee collega's. Het is erg gezellig, nu lekker naar huis. Doei!
4: Ja, dat vind ik toch fantastisch, Laurette, dat je dus blijkbaar zo leuk werk hebt dat je nog even nadat je eigenlijk klaar bent met je dienst nog even blijft hangen om te babbelen met je collega's. Het is toch heerlijk om werk te hebben waar je gewoon gelukkig van wordt. Dat je niet het gevoel hebt dat je werkt om het werken. Maar ook gewoon werken omdat je het leuk vindt. Dus ik hoop dat jij dat ook hebt. Ik gun het je van harte. Zo niet, dan zou ik ook denken... ja, het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Maar doe wat je leuk vindt. Besef even dat... weet je wel, zoals André Hazes junior ooit zei... leef alsof het je laatste dag is. Ik gun het je zo om iets te vinden wat je leuk vindt. Nou goed, gelijk de maandag gestart met een hoop wijsheid en de filosofie. Ik ga in ieder geval mijn best doen om vanavond ook weer met heel veel plezier... dat sowieso, je vannacht door te slepen door de nacht. En heel leuk, ik mag vannacht zelfs de allerlaatste tickets weggeven voor ACTA en de

0: Q-Music en Baby Doll. Ik vertelde net dat ik, toen ik de parkeergarage inreed vanavond, eindelijk klinkt zo overdreven. Maar ik kreeg voor het eerst sinds tijden weer even dat gloeiende gevoel van binnen, waarvan ik dacht, wow, ik mag vannacht gewoon weer mijn droombaan doen. Ik mag gewoon weer radio maken voor heel Nederland. Iets waar ik al mijn hele leven van heb gedroomd. En ik vind het zo zonde dat de magie van dingen na verloop van tijd altijd een beetje vervaagt. Dat je wendt aan alles. Dus ondanks dat je, nou, bijvoorbeeld in mijn geval een droombaan hebt, wat ik nu al 4 jaar mag doen, dat je toch altijd een beetje gewend raakt aan de situatie. En ik zei dus ook, ik hoop dat jij aan de andere kant van de radio dus ook je droombaan mag beleven. Dat je ook mag doen waar je elke dag gelukkig van wordt en waar je met een blij gevoel voor opstaat. Nou, ik krijg allemaal lieve en leuke berichtjes in de Q-Music app. Sander die stuurt bijvoorbeeld, ik heb ontslag genomen. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar ik ga gewoon de uitdaging voor mezelf aan. Morgen een werkbus kopen en 30 oktober is mijn laatste werkdag. Ja, vind ik superleuk om te horen, Sander. Dat is toch echt dat je dus denkt, oké, ik wil zelf een keertje de uitdaging aangaan. Ik ga het lekker doen zoals ik het wil. Dat is een goed teken, lijkt me. Ook super spannend, denk ik. En Kian die stuurt, ik heb dat dus ook als ik achter de microfoon kruip bij de lokale omroep waar ik voor werk. Tenminste, zo voelt het niet. Toch iemands dag goed maken door hun favoriete muziek te draaien en al die leuke appjes krijgen. Dat geeft zo'n heerlijk gevoel. Nou, dat is het ook. Dat is het echt. Dus nogmaals, ik hoop dat jij aan de andere kant ook gewoon een heerlijke baan hebt waar je gelukkig van wordt. Nou, iets anders waar ik ook gelukkig van word.
1: Q-Music presents Agda en de Munich.
0: Is het feit dat ik vannacht de allerlaatste tickets mag weggeven voor Agda in de Munich in het Olympisch Stadion. Niet alleen mijn muzikale helden, maar het is ook nog eens hun grootste show die ze ooit hebben. Of tenminste nu nog gaan geven. Dit hele weekend maakt je kans op tickets. Ik heb dus de grote eer gekregen om de allerlaatste weg te geven. Wat moet je daarvoor doen? Hoor je een liedje van Agda in de Munich voorbij komen op Q-Music? Stuur dan even Agda en de Munich met een berichtje via de Q-Music app. Kom je dan op de radio, dan heb je die laatste 2 tickets in de pocket. Nou wil ik even iets ongebruikelijks doen. Ik wil jou stiekem extra veel kans geven om die tickets te winnen. En dat is misschien niet netjes voor de mensen die dus straks het liedje horen en dit niet meekrijgen. Maar ik ga even helemaal open kaart spelen. Ik wil vannacht die allerlaatste tickets geven aan iemand die echt graag naar die show wilt. En daarom ga ik hierbij verklappen. Agda en Munich, die komen om 1:50 voorbij. Dus dat is ongeveer over 40 minuutjes, zoiets. Nu zullen er heel wat mensen zijn die dan nu denken, nou, dat is voor mij echt te laat. Dat laat ik lekker links liggen. Ik lig dan al op 1 oor. Maar misschien dat jij wel denkt, hey, ik wil echt graag die tickets. Ik blijf er toch nog even voor op. Mocht dat nou zo zijn, moet je even goed luisteren. Want dan wil ik je hierbij vragen, als jij om 1:50 de kapitein deel 2 van Agda en de Munich hoort, stuur dan even niet alleen Agda en de Munich met een berichtje via de Q-Music app, maar zet dan ook even een sterretje in je bericht. Dus zo'n asterisk. Gewoon vooraan of achteraan. Dan weet ik namelijk over 40 minuten als dat nummer voorbij komt, deze persoon is er echt voor opgebleven om die tickets te winnen. Dus die wil er echt graag bij zijn. En dan weet ik zeker dat ik die laatste tickets straks weg kan geven aan een echte fan die er graag heen wilt. Toch is voor allebei leuk. Win-win situatie. Afgesproken? Nou, hierbij. Eerst heb ik nog een andere Nederlandse groep voor je. Dit is Bluff met de Counting Crows. Holiday in Spain bij Q.

En er zit één woord in dat stukje refrein wat je net hebt gehoord, dat jou straks een Q Music prijzenpakket kan opleveren. Hoe dat zit, leg ik je uit binnen 5 minuten. Na Nico en Vince, dit is Am I Wrong bij Q.

Martin Garrix en Love Mad bij Q Music. We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb drie Engelstalig liedjes voor je klaarstaan. En er is zo één woord dat in alle drie die liedjes voorbij komt. Ik ben benieuwd of jij dat woord weet te spotten. En om je een klein beetje houvast te geven, ga ik je wel vast verklappen dat de eerste letter van het woord dat we zoeken de letter E is. De E van elke en eerder en even. Gewoon de letter E. Nou, als je denkt te weten welk woord dat begint met de letter E in alle drie de komende liedjes voorkomt, stuur dan even je antwoord met een berichtje via de Q Music app. Dan maak je kans op een Q Music prijzenpakket. En ik dacht, we beginnen even met een heerlijk oude klassiekertje uit, ik denk 2013? Imagine Dragons, Demons. When

Daddy Swims. En Break Up in Reverse bij Q-Music. Midden in het gezongen woord, ik draai dus drie liedjes... waarbij één woord dat begint met de letter E in alle drie die liedjes voorbij komt. Als jij dat woord weet te vinden, stuur hem dan met een berichtje via de Q-Music app. Je hebt dat woord net ook kunnen horen in Teddy Swims met Break Up in Reverse... en daarvoor nog Imagine Dragons met Demons. Mocht je hem nou nog niet hebben weten te spotten... Nou, dan heb ik dus hierbij nog één laatste track voor je om het te controleren... Usher en Pitbull, DJ Got Us Falling in Love.

0: Thank you, DJ.
1: Anytime, Usher. DJ got us falling in love with your music. Hey, Jacco. Goeienacht.
2: Ja, goeienacht.
1: Je zat mee te luisteren naar Het Gezongen Woord. Ik draaide drie liedjes waarbij één woord in alle drie die liedjes voorbij kwam. Dat is een woord dat begint met de letter E. Nou, en dat zat dus in Demons van Imagine Dragons, Breakup in Reverse van Teddy Swims en DJ Got Us Falling in Love van Usher. Voordat we daaraan toekomen, Jacco, ben ik nog even benieuwd. Jij bent onderweg naar Schiphol, want jij gaat naar...
2: Oh ja, naar Turkije.
1: Och, wat heerlijk. Ik dacht, ik pak er even een Turks muziekje bij, want ik... Maar goed, ik weet dus niet hoe dit klinkt, want ik pak dit er net bij. Dus ik weet niet of dit nu heel racistisch gaat zijn, wat ik nu ga instarten. Ja, nou ja, nou goed. Nou, dit is wel een Turks muziekje, ja, in zekere zin. Dit stond in het systeem, dus ik dacht, ik pak er eens een Turks muziekje bij, toepasselijk. Jacco, wat ga jij heerlijk genieten in Turkije? Ga je gewoon 2 weken lekker de zon opzoeken?
2: Ja, 8 dagen en dan weer terug.
1: Oh, wat heerlijk, man.
2: Ja, heerlijk.
1: En dat nog lekker in oktober, terwijl de zomervakantie achter de rug is.
2: Ja, dat is wel lekker nog even naast zon, hè?
1: Ja, dus heb je dan ook al de zomervakantie gehad? Ben je toen ook op vakantie geweest? Of is dit eigenlijk jouw zomervakantie?
2: Ja, een beetje na zomervakantie. In de zomer zijn we ook nog even weggegaan, maar dat was maar een week. En dus we dachten, we doen nu nog maar even de 8 dagen.
1: Nou, ik hoor aan alles dat jij het heel goed voor elkaar hebt, Jacco.
2: Ja, op zich. En dan zou het niet klaren.
1: Nee, dat zeker niet. En dan zou het ook nog eens kunnen zijn dat je onderweg naar Schiphol een prijs wint hier op Q-Music. Want jij dacht dus te weten wat het gezongen woord is.
2: Ja, ik dacht dat het ijs was.
1: Oké, ja, wacht. Want voordat we daar toe komen, dat is nog één belangrijke regel. Ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
2: Nee.
1: Er is één belangrijke spelregel. En dat is dat het gezongen woord wel gezongen dient te worden. Dus je moet het even gezongen ten gehore gaan brengen. Ja. Ja. Ben je klaar voor Jacco?
2: Ja, ja.
1: Oké. Jacco Hoogstens, 20 jaar, uit dat prachtige Opeinde. Wat is volgens jou het gezongen woord?
2: Ijs.
1: Nee, dan moet je het dus zingen, hè? Dan moet je het even vasthouden. Ijs.
2: Ja, ijs.
1: Oké, nou goed.

0: Hartstikke goed, Jacco!
1: Ja.
0: Hey, en nu komen we dus aan bij het punt dat ik het Kia Music prijspakket naar je op ga sturen. Maar ja, jij bent op vakantie. Moet ik hem dan naar Turkije sturen of naar Opeinde?
1: Ja, doe maar naar Opeinde. Okay. Ik kan hem ook naar Turkije sturen, maar ben ik dan alweer weg.
0: Ja. Nou, dat komt goed. Hij komt naar Opeinde toe. Fijne nacht en veel plezier in Turkije.
1: Hey, ja, bedankt.

0: laatste nieuws van Taylor Swift. Patient Zero bij Q-Music.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music is nu waard...
0: €25.000.
2: Weet jij al wat het is?
1: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: 2 over 1, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
3: Goedenacht. 12 Amerikaanse bommenwerpers zijn in alle haast van een Britse luchtmachtbasis weggehaald en teruggebracht naar de Verenigde Staten. Dat was nodig vanwege de veiligheid. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag op de basis wilden plegen. Engeland denkt dat Iran erachter zit, maar Iran zelf ontkent dat. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht, dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam met 11% toe, terwijl dat van stellen nauwelijks toenam. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Een school in het Friese Oosterwolde gaat morgen gewoon open, ondanks een ontvangen dreigmail. Volgens Omroep Friesland ontvingen leerlingen, ouders en medewerkers van de school via een gehackt e-mailaccount van een leerling de tekst "Ik schiet deze school maandag overhoop." Wie het bericht heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. En de blessure die Oranje-verdediger Mickey van de Ven in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Servië opliep, valt volgens bondscoach Xavi mee. Het leek even een ernstige blessure toen een Servische speler met zijn noppen vol op de hand van de Ven neerkwam. Eerder liepen Brobbey, Geertruida, Gakpo en Van Hekken ook al blessures op bij Oranje. En dan nu het weer? Hier en daar ontstaan mistbanken. Verder blijft het helder met een graad of 10. Overdag is het vooral lekker zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld. Goh. Het zou toch eens wel zo zijn in de zondagnacht om 1 uur 's nachts. Maar goed, flitsers zijn er wel gewoon nog. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staan ze bij hectometerpaal 69.0. De A8 van Amsterdam naar Beverwijk staan ze bij 3.4. En even let op je snelheid op de A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij 5.9. Binnen nu en 10 minuten jouw kans op de allerlaatste tickets voor Akda en de Munnik. Hoor je hun liedje? Stuur dan Akda en de Munnik in de Q-Music app. Q-Music.

0: Wie zijn die kaartjes?
1: Dus van mij.
0: Ja, echt?
1: Dus van mij.
0: Nou, volgens mij zijn ze helemaal niet van jou. Ze zijn van de persoon die nu aan de telefoon hangt de allerlaatste kaartjes voor.
2: Q Music presents Agda in de Munich.
0: Hallo, met wie?
3: Met Bernadette.
0: Hey Bernadette.
3: Ja?
0: Je gaat naar Agda in de Munich?
3: Ja, vet.
0: Bernadette! Och, wat, wil je heel even de setting schetsen waar je nu zit, staat of ligt?
3: Oh, weet je waar, ik sta in de speelkamer van de kinderen zo ver mogelijk weg van iedereen die boven ligt slapen. Dus ik kan niet te hard gillen, want dan wordt iedereen wakker.
0: Ach, je bent echt helemaal speciaal opgebleven hiervoor, hè?
3: Ik ben speciaal opgebleven. Ik dacht, dit is de laatste kans. Ik moet ze winnen.
0: Nou, geweldig. Het is je wat ontzettend gaaf. Gegund. Waarom wil je hier zo graag naartoe? Waarom ben je hier helemaal voor opgebleven?
3: Nou ja, dat is toch fantastisch. Die mannen die kunnen zo zingen. Dat klinkt echt... Het is gewoon feest. Het is, ja.
0: Heb je ze wel eens eerder live gezien ook?
3: Laatst bij de streamers.
0: Oh ja.
3: Ja, ja. Dus, maar dat was maar een heel klein stukje. En we stonden ze net te ver weg, dus dat was jammer.
0: Ja, nou, hierbij, jij bent erbij volgend jaar in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hun allergrootste show ooit. De allerlaatste twee kaarten die je dit weekend kon winnen bij Q-Music, die gaan naar jou, Bernadette.
3: Woehoe.
0: Heel veel plezier. Met wie ga je overigens?
3: Met Manlief.
0: En die ligt nu te slapen, denk ik.
3: Die ligt te slapen, die ga ik direct wakker maken.
0: Die ga je direct wakker maken. Nou,

0: Maak hem nu nog gelijk op de radio wakker.
1: Nee, daar kan ik je niet aan doen.
0: Nou, hoezo? Dat is toch grappig?
1: Nee, dat ga ik echt niet proberen.
0: Oké, dat is goed. Hey, Bernadette, heel veel plezier, hè?
1: Ah, super, dankjewel. Dat gaat lukken.
0: Och, het is zo gegund. Ja, tot zover dus de kans op tickets voor Acta aan de Munich. Ik heb wel overigens nog een andere leuke prijs liggen waar je komende week kans op maakt. 25.000 euro. En ik ga je zo helpen om die 25.000 euro, nou, die te kunnen winnen, misschien wel.

0: Stevie Rex op Faithless, New Religion bij Q-Music.
1: Het geluid.
0: Al 150 mensen hebben het geprobeerd. Maar het is nog altijd niet gelukt om te raden wat het geluid van 2026 is. Daarom heeft de jury besloten om je een handje te helpen. Afgelopen vrijdag in de ochtendshow bij Mattie is namelijk de eerste hint gegeven. En daarvoor werd Bram Krikke op pad gestuurd. Hij werd gereden naar een grasveld aan de Amstel, waar ja, een gedekte tafel klaar stond met een luxe gekleed ontbijtje erop. Denk aan jus d'orange, croissantjes, donuts, aardbeien. Helemaal luxe uitgestald. Maar dat was niet het enige wat hij daar aantrof.
2: Wat ik zie is een soort date-achtige setting. Er zit ook iemand aan een tafeltje. Een jonge dame, hallo. Ik ben Bram, hallo.
3: Hallo. Kom je vaker 10 minuten te laat op je date?
2: Huh? Nou, de toon is gezet, Matt.
4: Niet echt van hart. Het gaat niet vanzelf, Bram.
2: Het gaat niet vanzelf.
3: Nou ja, sorry man, maar ik ga er echt vandoor.
2: Wil je niet nog even je donut?
3: Het gaat niet werken tussen ons.
2: Nee?
3: Nee. Huh?
2: Wat een ramp date. Wat een ramp. Wat een ramp date.
4: Hey, maar Bram, loop ze dan
2: ze
4: weg.
2: Ze loopt weg.
0: Ja, dikke tip van mij. Check vooral ook even de beelden die hierbij zitten. Via Q-Music.nl of de Q-Music app. Dit is nog een ingekorte versie. Maar dit is in totaal echt zo'n 4-5 minuten. En er gebeurt zoveel in die 4-5 minuten dat Bram aan tafel zit met Isabel, heette ze volgens mij, die date. Ja, en in iets van dit hele scenario zit dus een hint verstopt. Dat moet leiden naar het geluid. Ja, ik zou zeggen, check dus die beelden. En ook extra tip erbij. Als je dan de video bekijkt in de Q-Music app, dan kan je A, ook gelijk aanmelden om mee te spelen. En B, daar vind je ook gelijk alle foute antwoorden die al zijn gegeven. Want mocht je dan weer opgebeld worden om jouw gokje te wagen op de radio, zorg dan alsjeblieft dat je ook even die foute antwoorden hebt doorgenomen. Ik blijf het maar zeggen, maar het is zo doodzonde als je een antwoord geeft dat al één keer eerder is genoemd, of soms zelfs meerdere keren eerder is genoemd. Ik vind dat altijd zo zonde. Dus, weet jij wat het is?
1: Weet jij al wat het is? Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.

0: Wallen, Tate McRae, What I Won't bij Q Music. Daarvoor nog Elton John, I'm Still Standing. Ben je nou hard aan het werk? Wat een hoop mensen zijn denk ik op dit moment. Als vrachtwagenchauffeur, beveiliger, in de zorg, noem het maar op. Stuur dan even een audioberichtje in de Q Music app, waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Beetje zoals Daan vorige week heeft gedaan.
1: Ik ben Daan en ik ben heftruckchauffeur.
0: Oh ja, heftruckchauffeur. Dat heb ik natuurlijk allemaal niet genoemd. Stuur van een berichtje hoe je heet en wat voor werk je doet. Dan ben je wellicht zo meteen te horen in de nachtdienst. Dat is een spel dat we zo meteen gaan spelen. Waarbij ik graag even iedereen in het zonnetje zet die dus hard aan het werk is.
2: Games Lobben.
0: Ja, ja. Q Music. Audioberichtje dus in de Q Music app. Naam en beroep. Misschien hoor je

0: replay.
1: Ah yes, replay by Kim Music.
2: De nachtdienst.
1: We spelen de nachtdienst. De chauffeur-editie. Het is echt... ik heb alleen maar mensen binnengekregen die chauffeur zijn. Maar echt in alle soorten en maten. Ja, het is aan jou dus nu de taak als je zo meteen iedereen zichzelf hoort voorstellen. Het zijn 5 verschillende Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn en vertellen hoe ze heet en wat voor werk ze doen. Om wel even de juiste soort chauffeur te onthouden. Ik ga na afloop van het hele rondje namelijk een soort overhoringsvraag stellen. En als jij de allereerste persoon bent die het juiste antwoord weet te geven op mijn vraag met een berichtje via de Q-Music app, dan win jij een liedje. Dat mag je een liedje aanvragen dat ik ga draaien. Oftewel, je wint een dienst in de nacht. Dat is de nachtdienst. Dus spits je oren, luister goed. Dan gaan we eens horen wat voor werk iedereen doet vanavond in de nachtdienst.
2: De nachtdienst.
3: Ik ben Jan, ben taxichauffeur.
4: Ik ben Sharona, ik ben buschauffeur.
5: Mijn naam is Derek en ik ben nachtchauffeur.
6: Ik ben Maurice en ik ben taxichauffeur.
7: Ik ben Gerina en ik ben vrachtwagenchauffeur. Boep, boep.
1: Nou, dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Jan. Maar wat voor chauffeur is Jan? Eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-Music app mag zometeen een liedje aanvragen naar Lucas en Steve.

0: Harry Styles bij Q-Music en American Girls. De nachtdienst. Hey Mark, goeienacht.
1: Een goede nacht.
0: Jij bent ook lekker aan het werk zo, hè, de late uurtjes.
1: Jazeker.
0: Het is de nachtdienst, de chauffeur-editie. Val jij ook onder de categorie chauffeur?
1: Jazeker.
0: En wat voor een chauffeur ben jij?
1: Vrachtwagenchauffeur.
0: Vrachtwagenchauffeur. Onderweg naar Tilburg ben je. Om weer de boel te lossen. En wat zit er achter de klep?
1: Kaas.
0: Kaas. Kaas voor in de supermarkt, gok ik zo.
1: Ja, voor de Albert Heijn.
0: Kijk eens. Nou, lekker bezig, Mark. Hey, en jij hoorde net 5 collega-chauffeurs, zouden we wel kunnen zeggen. Maar het waren allemaal verschillende chauffeurs. We hadden nachtchauffeurs, taxichauffeurs, ook nog vrachtwagenchauffeurs. En eigenlijk, na afloop stelde ik een soort overhoringsvraag. En dat ging in dit geval over Q-luisteraar Jan, die ook van zich had laten horen. Vraag was, wat voor werk doet Jan? Wat voor een chauffeur is Jan?
1: Taxichauffeur.
2: Ik ben Jan, ben taxichauffeur.
0: Ja, heel scherp, Mark. Ik moet zeggen, er zijn een hoop verschillende en foute antwoorden binnengekomen. Mansa die dacht bijvoorbeeld nog vrachtwagenchauffeur. Heel veel mensen stuurden nog nachtchauffeur in. Onder andere Gerda, Tamara en Johan stuurden dat nog. Maar jij was er scherp en heel snel bij, Mark, met taxichauffeur.
1: Wauw.
0: Ja, wauw. Ja, weet je wat dat betekent?
1: Nee.
0: Je wint een dienst in de nacht. Zo gaat het in de nachtdienst. Dus is er een liedje waar ik je mee kan verblijden?
1: Jazeker.
0: En welk liedje mag dat dan zijn?
1: Tim Lewis met How Do I Say Goodbye.
0: Oh, zo, wat een stemmig liedje. Hoe kom je daar ineens bij?
1: Ja, een half jaar geleden is mijn opa overleden.
0: Oh joh, zo, gecondoleerd.
1: Dank u.
0: En, mag ik vragen hoe die is overleden?
1: Een herseninfarct.
0: Jeetje, wat heftig, hé.
1: Ja.
0: Oh, en is dit dan een liedje wat je dan heel erg aan hem, aan hem koppelt? Betekent dit dan heel veel voor? Hoe is het? Was het toenertijd was het best wel een tijdje geleden al een hit natuurlijk geweest?
1: Ja, hij was ontzettend fan van Dean Lewis.
0: Oh, wat mooi. Wauw. Nou, Mark, dan ga ik... hoe heet die opa?
1: Klaas.
0: Klaas. Dan ga ik speciaal voor Klaas en voor jou ga ik Dean Lewis met How Do I Say Goodbye draaien. Sterkte nog, hè?
1: Dank u wel.
0: En genieten van Dean Lewis, How Do I Say Goodbye bij Q-Music.

0: Q-music.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik de laatste uurtjes van het weekend nog met jou wil doorbrengen. Oh ja, en ik ben nog steeds een beetje schor van lijstontzet. Oké, okay, yo.

Kijk, je hebt natuurlijk altijd een zomerhit, hè? Zomerhit van dit jaar is dus bijvoorbeeld Die Die van Shakira en Burna Boy. Ik denk dat dit dus de herfsthit van dit jaar wordt. Shanna Spyro, Great Expectation. Herfsthit, hè? Dus een beetje zo'n liedje waarbij je lekker op de bank gaat lezen met een kop thee, terwijl het regen tikt tegen je raam. Nou, dat is echt Shanna Spyro, Great Expectation. En dit is David Guetta en Sia, Beautiful People, bij Q Music.

Het nummer zit aan het begin van de film Triangle of Sadness. Is een beetje een satirische film over een groep miljardairs die op een grote, nou, luxe jacht zitten. En die worden dan getroffen door een storm, waardoor ze aan een onbewoond eiland aanmeren. Dus echt een krankzinnige film. Hele gekke film. Wel een aanrader. Behalve als je niet tegen kotsende mensen kan. Dan zou ik hem niet kijken, want er zit een hele smerige scène in. Maar verder, echt een leuk film. Live van Desiree hoorde je bij Q Music. Maakte 2 uur. Zometeen hoor je Teddy Swims en ook Taylor Swift.

0: 25.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 2 uur.
3: Goedenacht. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem, dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van iDeal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En dan nu het weer? Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.